0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: De politie in Noord-Ierland heeft het waterkanon gebruikt om groepen demonstranten uit elkaar te drijven. Voor de tweede avond op rij was het onrustig na een steekpartij maandag in Belfast. Een man uit Soedan stak iemand neer die daarbij een oog verloor. Dinsdagavond waren de rellen zo erg dat gisteren veel winkels en restaurants dichtbleven. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Meestal komt er elk jaar zo'n 10-20% bij. Vooral uit Duitsland en China kwamen minder studenten naar ons land. Het aantal studenten dat vanuit India en Spanje naar Nederland kwam, steeg juist iets. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten na nieuwe Amerikaanse aanvallen. Ze zouden ook twee schepen hebben aangevallen die er doorheen probeerden te varen. Dat lot wacht ook andere schepen die hetzelfde proberen, waarschuwt Iran. Amerika heeft het zuiden van Iran onder vuur genomen, omdat Iran ook blijft aanvallen. En de benzineprijzen in Duitsland gaan volgende maand weer flink omhoog. De Duitse regering stopt dan met de accijnskorting op benzine en diesel. Nu geldt er nog een korting van 17 cent per liter. Dat heeft goed gewerkt, zeggen ze in Berlijn, maar het kost de Duitse schatkist ook heel veel geld. En daarom kan het niet te lang blijven duren. Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. 'S Middags regent het in het hele land. En dat was het nieuws op 538.
0: Vandaag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538.

0: 538 Nieuws. 3 uur.
1: Amerika zegt dat de Straat van Hormuz helemaal niet is afgesloten, zoals Iran beweert. Er zouden nog gewoon schepen doorheen varen. Iran zei dat ze ook 2 schepen hadden aangevallen, maar ook dat zou volgens de Amerikanen niet kloppen. Amerika voert aanvallen uit op meerdere havensteden langs de zuidkust van Iran. In de Noord-Ierse stad Belfast heeft de politie ingegrepen bij demonstraties tegen immigranten. Daarbij is het waterkanon gebruikt. Zo'n 200 mensen waren volgens de BBC op de demonstratie afgekomen. Ze zijn boos omdat een immigrant uit Soedan maandag iemand neerstak in Belfast. Een dag voor de openingsceremonie in Mexico voor het WK voetbal zijn 5 politieagenten doodgeschoten. De pick-up truck waarin ze reden werd door 7 met kogels teruggevonden. Dat gebeurde in een deel van Mexico waar drugskartels de baas zijn. Zij zouden vorige maand ook een burgemeester hebben vermoord. En Orgel Joke gaat misschien naar het WK voetbal. Ze is gevraagd om op te treden als het Nederlands elftal de volgende ronde haalt. Het is nog niet zeker of ze ook echt kan gaan. Joke is dinsdag gevallen en heeft daardoor 6 hechtingen in haar oor en een scheurtje in haar elleboog. Ze is ook nog nooit buiten Europa geweest. Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. 'S Middags regent het in het hele land. En dat was het nieuws op 538.
0: Komt jouw voetbaldroom tot leven? Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Zo'n 200 mensen hebben in Belfast gedemonstreerd tegen het immigratiebeleid. Ze vielen de politie aan. Mensen zijn boos omdat een migrant uit Soedan maandag iemand neerstak. Die raakte zwaar gewond. Dinsdagavond liep het ook al uit de hand in Belfast. Daarom bleven winkels en restaurant gisteravond zelfs uit voorzorg dicht. Iran is begonnen met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen, zoals de Amerikaanse vijfde vloot in Bahrein. De Amerikanen zouden ook met drones worden aangevallen. In Bahrein gaat het luchtalarm af. Iran is met die acties begonnen omdat Amerika doelen heeft aangevallen in het zuiden van Iran. De Franse zanger Patrick Bruel wordt verdacht van verkrachting en aanranding. Hij werd maandag opgepakt en zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Bruel zou zeker 13 vrouwen hebben verkracht en misbruikt in Frankrijk, Zwitserland en België. Gebeurde tussen 2010 en 2019 en in de late jaren 90. In Canada wil het gebruik van social media verbieden voor kinderen onder de 16. De overheid denkt dat jongeren in Canada daardoor beter presteren in het dagelijks leven. Want dan kunnen ze nieuwe vrienden maken en zich beter concentreren op school. Zorgen zijn er ook omdat critici zeggen dat kinderen het verbod vooral gaan omzeilen. Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. Vanmiddag gaat het in het hele land regenen. En dat was het nieuws op 538.
0: Vandaag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Een verpleegkundige uit Brabant mag zijn werk niet meer doen omdat hij meerdere keren dronken aan het werk was. Zijn naam is geschrapt van de lijst met gekwalificeerde zorgmedewerkers. De man raakte 2 jaar geleden al eens zijn baan kwijt omdat hij medicijnen had gestolen. Daarna bleef hij in zijn eigen tijd mensen helpen, terwijl dat niet mocht. Het is een spannende dag voor ruim 182.000 scholieren. Ze krijgen vandaag te horen of ze zijn geslaagd voor hun eindexamen. Als dat zo is, mag de vlag uit met de schooltas eraan vast. Wie niet is geslaagd, kan nog een herexamen doen. Die beginnen dinsdag en dan horen ze aan het eind van de maand of de vlag alsnog uit mag. Canadese kinderen moeten weer vriendjes maken op straat en daarom mogen zij niet meer op social media. De overheid hoopt dat kinderen dan ook beter opletten op school. Er komt een minimumleeftijd van 16 jaar om op social media te mogen in Canada. Niet iedereen is overtuigd dat het werkt, omdat kinderen het verbod zouden omzeilen. En Gibraltar mag naar het WK darts in Frankfurt dat vandaag begint. Ze zijn opgeroepen als vervanger, omdat 2 darters uit Oeganda geen visum kregen. De kleinere landen spelen op het WK darts eerst in een pool, waarvan de winnaars naar de 8e finales gaan. Grote dartslanden, zoals Engeland en Nederland, zijn daarvoor al geplaatst. Vanmorgen is het nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend gaat het in het oosten regenen. Vanmiddag regent het in het hele land. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Vandaag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
3: Floris Molenaar. Goedemorgen deze vroege donderdag op weg naar een kakelverse 538-ochtendshow met No Doubt.

Me Tonight bij 538. Goedemorgen deze vroege donderdagmorgen. Het is een beetje een wisselvallige dag vandaag. Regen en zon wisselen elkaar af. Het is 16 tot 18 graden op deze, ja, wel bijzondere donderdagochtend. Op weg naar een bijzondere 538-ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur met Tim, Rick, Niels en Florentien. Ze komen namelijk live vanuit de Albert Heijn op het Museumplein. Of ja, ik moet eigenlijk zeggen, onder het Museumplein. Daaronder die, ja, onder dat grote plein in Amsterdam, daar is de Albert Heijn dus gevestigd. En daar komt de ochtendshow vandaag vandaan. Met ja, ook bijzondere optredens. Samuel Welte komt onder andere langs in de ochtendshow. En vandaag ook te winnen een trip naar Houston. Inclusief tickets voor de wedstrijd Nederland-Zweden. De poolwedstrijd van het Nederlands elftal op het WK voetbal. Ik zou het wel weten. Ik zou lekker blijven luisteren om kans te maken. Tot 6 uur gaan we nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow. Zo hing Danny Zwennes aan de telefoon. Die is helemaal klaar voor dat WK voetbal namelijk. En hij is, nou ja, niet de enige in zijn buurt. Hoe dat in elkaar zit, hoor je over 6 minuten na 5 Seconds of Summer bij 538.

0: Op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Vandaag live vanuit de Albert Heijn. Onder het Museumplein in Amsterdam. Ja, dat wordt een groot feest. Dat kan niet anders. Tot die tijd nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow.
1: En het wordt sowieso een bijzonder weekend. Want dit weekend wordt de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal gespeeld. Zondag is de wedstrijd tegen Japan. Spannend, spannend, spannend. Ja, en in de Marktweg in Den Haag, daar zijn ze natuurlijk helemaal klaar. Staat al jaren bekend als de Oranjestraat van Nederland. Kilometers aan vlaggetjes die sieren die straat. Prullenbakken, lantaarnpalen. Alles fel oranje. Maar de Haagse Partij voor de Dieren die maakt zich toch een beetje zorgen.
2: Ach god.
1: Het zou wel eens slecht kunnen zijn voor de gezondheid van bomen.
2: Oh, ja. Of bomen?
1: Ja, die vlaggetjes die er allemaal omheen gewikkeld zitten.
2: Je schijnt toch gaaf.
1: Ja, wij dachten misschien even verhaal halen bij de voorman van de Oranjestraat, Danny Zwenes. Dennis, goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Jeroen van de Boom,
1: joh. Jeroen van de Boom?
2: Ja,
1: natuurlijk, ja.
2: Haagse humor, hè?
1: Ja.
3: Haagse humor, dat zit erin.
1: Maar
3: ja.
1: Danny, wat is er allemaal aan de hand?
3: Hij is helemaal doorgespaard. Allemaal met polen daar. Ik kreeg het echt. Ik heb ze uitgenodigd om te laten komen, om dan over die boom te praten. Nee, ik moest naar Delft toe komen, naar de Partij van de Dieren. Ik zei, luister, die bomen staan hier in de straat, je komt hier maar naartoe. Maar ja, joh, luister nou, ik heb ook gezegd, als je dat zelf wegtrekt, nou, dan komen Partij Ongedierte vandaan. Als je dat moet opvreten, dan heb je voor 4 jaar wat te vreten. Geloof me echt.
1: Maar wat is hun bezwaar dan? Jullie hebben die vlagjes om die bomen gewikkeld en zij zijn nu bang dat die bomen doodgaan?
2: Omvallen.
3: Ja, er zit een bouwzeltje omheen. Het is een stuk oranje in die stam. Nou, en ze zeggen dat het geen water, geen zuurstof krijgt. Ik heb gisteren, we hebben ons huiswerk geestelijk gedaan, maar ik denk dat die jongen nooit een verjaardag heb gehad. Dat ze nooit vlaggetjes op zijn verjaardag heb gehad. Want ik weet niet wat er met die gewoon aan de hand is, joh. Echt niet.
1: Nee. Jij zegt, er kan helemaal geen kwaad. We doen dit al jaren en die bomen die staan er gewoon nog steeds.
3: Het is, we doen het al 26 jaar hier.
1: Ja.
3: Nou, die bomen zijn er nooit zo. We hebben de mooiste bomen in de hele dijk. Ja, even serieus.
1: Ja. Ja, eigenlijk zouden meer mensen vlaggetjes om de bomen moeten wikkelen eens in de zaad.
4: Ja, het gaat om het folie om de stam, hè. Dat is het.
1: Ja, dat is het probleem.
4: Het zijn niet de vlaggetjes, maar de folie om de stam.
1: Oh.
3: Ja, daar gaan ze over. Maar ik wil luisteren, dat doen we ook al 26 jaar. En wat ik zeg, die bomen zijn zo mooi. Je wil niet weten. En ik blijf zeggen van, gisteren was er iemand van, ik ken het wel voorzicht van RTL, was er een geleerde jongen. Die heeft alles goed uitgelegd, tot helemaal geen kwaad kent.
1: Ja.
3: Tot het alleen maar beter is voor de diertjes. Weet je, voor die dier, ja, ik heb toch niet met insecten, maar ik kan het van mij de pleuris krijgen. Ik kon het helemaal niet.
5: Ja, maar het zou te strak omheen zitten, toch? En dat valt volgens mij wel mee.
3: Het valt ook wel mee, weet je. Maar er is weer iemand die denkt van, wat we zijn 2 jaar geleden hebben de hele wereld overgegaan. Maar is er maar zo'n baas die denkt, ook even met mijn gezicht even op de media. Nou, hij wordt helemaal afgebrand door iedereen. Ik heb de reacties gezet te lezen.
1: Ja.
3: Nou, daar word je niet vrolijk van. Nou, had beter niks kunnen zeggen.
1: Nee, jij zegt er zijn grotere problemen in het land.
3: Ja, het is toch zo, even serieus. Ja. Hetzelfde met de vleermuizen. Als je vleermuizen in je huis hebt, mag dat huis niet plat, mag er niet gebaat worden. Nou, we kunnen van mij de tyfus krijgen, de vleermuizen.
4: En wat gaat er nu gebeuren? Is nu de kous af of gaat Jan van Sanen hier nog...
3: Ja, die zal ook achter ons staan, joh. Ik bedoel, we gaan het over, ja. Er is altijd één die loopt te zeiken.
1: Ja.
3: Stel dat als je boven een café gaat wonen, dan weet je dat je muziek hebt. En dan komt er toevallig iemand boven te wonen die is niet van muziek had. Dan moet gelijk dat hele café moet dicht. Ja, pleur op, joh. En dan kan ik gewoon een onbewoond eiland wonen. Dat is met hier.
1: Nou, de vlaggetjes blijven hangen. Dat is zoveel was wel duidelijk. Ik had ook eerlijk gezegd niet verwacht dat jullie op basis van dit argument hadden gezegd, nou, we halen meteen alles weg. En dat zou ook zonde zijn, want het ziet er prachtig uit, hè, die straat. Het is echt
3: een... Ja, joh. Als je weet wat er mensen erop afkomen en wat mensen het leuk vinden, joh, wat is allemaal gehaald, oorlog daar, oorlog zus, oorlog zo. Nou, zie je een beetje vrolijkheid op die mensen in gezicht. En dat doe je het voor, we krijgen mensen uit het buitenland, buiten de stad vandaan, oudere mensen. En ik luister, ik heb zelf ook dieren, ik heb zelf een hond, dus ik ben gek op dieren.
1: Ja.
3: Maar voor mij hoeft die kakkelak in, die pissen met, die mag de Partij van de Dieren lekker in zijn huis nemen.
4: Wat is de straat helemaal af? Of zijn jullie nu nog met de laatste dingen bezig?
3: Nee, we zijn met de laatste kilometer bezig. We zijn met 77 kilometer willen we hangen neerhangen. We moeten nu nog 8 kilometer neerhangen. Er was gisteren een beetje storm in de straat.
1: Ja, zo. Nou, is het daar allemaal blijven hangen, Danny?
3: Ja, het is gelukkig blijven hangen, want dat zijn we wel op getraind eigenlijk.
1: Oh.
3: Maar ze hangen goede wasleidingen neer. En dan hangen we de vlaggetjes van. Dus het is lekker elastisch geworden. Dus, maar het hangt nog perfect erbij. En ja, mocht er wat afvallen, dan gaan we het allemaal netjes bij.
4: Wat is het, kijken jullie nou zondagavond? Geven jullie ook met z'n allen buiten dan televisie? Is er een groot scherm?
3: Nee, ja,
4: of is
3: er is geen scherm. Maar we kijken wel met z'n allen. Gaan we in een tuin kijken. Dus overkant. En dan zitten we met een mannetje van 100, 120 zo. Zo. En dan wordt het heel gezellig. En de buren die kijken dan bij de eigen thuis in de tuin. En dan in de rust gaan we lekker met z'n allen naar buiten. Kijk. En een praatje maken. En als Nederland natuurlijk gaat winnen, dat gaat natuurlijk gebeuren. Ja, dan wordt één groot feestje gesteld.
1: Ja, hoe laat wordt het dan?
2: Ja.
3: Maar hoeveel het wordt?
1: Nee, hoe laat?
3: Hoe laat? Ja, laat natuurlijk. Het wordt er denk ik, als we naar buiten gaan en we hebben gewonnen, dan wordt het denk ik een uurtje of 12, denk ik.
1: Oh.
3: Ja.
1: Dat valt wel mee, toch? Die wedstrijd is om 10 uur.
2: Ja, smiddags.
3: Ja. Oh. Ja, het begint om 10 uur, hè. Oh. Moet je huis mee doen, hè.
1: Ja. Danny, mag ik jou heel veel succes wensen met de laatste loodjes? Het versieren van de laatste beetjes Oranjestraat, de Marktweg in Den Haag. En iedereen is welkom om te komen kijken, hè, bij jullie.
3: Ja, iedereen. Nou, dat gaat niet passen.
1: Nee, ik bedoel om even een kijkje te nemen in de straat.
4: Even door de straat
3: heen rijden. Natuurlijk, altijd. Altijd mensen altijd welkom. We krijgen dan wat te drinken ook nog van ons. Ja, dan moet je hier met 40.000 man komen, want dat gaan we niet redden. Maar ze krijgen wat te drinken en altijd leuk als mensen komen kijken.
1: Danny, heel veel succes en plezier.
3: Ja, ik wil even iemand de groetjes doen. Jobo Metaal wil ik even de groetjes doen. Jobo Metaal, de groetjes van de Marktweg.
1: Bij deze, gedaan. Danny, leuk je even gesproken te hebben.
3: Ja, jongens, jullie ook een fijne show nog. En bedankt voor het belletje. Jullie zijn top was. Vraag je de beste. Oké, goed.
1: Oh, wat klinkt dat toch heerlijk, dat plathaags.
2: Ja, vind je?
1: Ja, dat vind ik leuk.
4: Ja, dat is gezellig.
1: Danny, vanuit de Marktweg in Den Haag, de Oranjestraat van Nederland.

0: worden met Imagine Dragons. On top of the world bij 538. Goedemorgen deze vroege donderdagmorgen. Fijn dat je er alweer lekker bij bent zo op dit vroege tijdstip. En hoe klink jij vandaag? Ben ik benieuwd naar? Laat het me weten via de app van 538. Rechtsbovenin even op dat WhatsApp-icoontje drukken en dan word je naar WhatsApp gestuurd. En hou je dan de microfoon ingedrukt, dan kun je dus even laten horen hoe jouw goeiemorgen klinkt vandaag. Ja, hier staat geen naam bij, maar hij is wel leuk.
1: Goedemorgen, Floris, vanuit de Filipijnen.
0: Zo, ja, vanuit de Filipijnen. Ook daar staat 538 aan. Goedemorgen, naamloos dan even in dit geval. Paul!
2: Hey, goedemorgen allemaal! Hey. We mogen weer naar het werk vandaag. Ik zeg hop op hop, kras erop, werk zie iedereen!
0: Lekker, Paul. Nou, we zouden eigenlijk elke dag even Paul nodig hebben. Dat we er echt even tegenaan kunnen vandaag. Lekker, Paul. Welkom. Goedemorgen. En ook Roy kwam nog binnen.
3: Goedemorgen. Nou, wakker worden op de fiets richting mijn werk. Hele fijne dag allemaal.
0: Lekker zeg.

0: 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur. Dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Vandaag vanuit de Albert Heijn. Onder het Museumplein in Amsterdam. Maar, ja, ook met iets voor jou. Tickets voor de wedstrijd Nederland-Zweden. De poolwedstrijd op het WK voetbal. Inclusief een trip naar Houston, Amerika. Dat je erbij bent gewoon. Dat je Nederland naar ja, hopelijk een overwinning tegen Zweden gaat juichen. Dat zou toch mooi zijn. Tot die tijd, tot 6 uur, nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde.
1: Ja, net even naar aanleiding van een bericht over het noodweer in vrij plaatselijk noodweer ook. De camping redelijk geteisterd heeft gisteren. Hagelstenen die door de tent heen sloegen, caravans beschadigd.
2: Ja.
1: En vandaag het onweer dat er ook weer aan zit te komen. Rick die natuurlijk gisteren bekend maakte dat hij eigenlijk best wel heel erg bang is voor onweer.
2: Ja.
1: En dat soms ook een beetje beperkt in wat hij doet. Omdat hij afspraken afzegt als hij weet dat het gaat onweer.
2: Ik ga de weg niet op.
1: Waren wij een beetje benieuwd of luisteraars ook, nou ja, fobieën hebben. Angsten. Waar ze mee kampen. Waar je niet zo vaak van hoort. Iris, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Jij bent ook bang voor iets?
3: Ja, ik ben bang voor de diepe zee. Het heet thalassofobie.
1: Oh, het heeft een naam ook.
3: Het heeft een naam. Ik ben gewoon als de dood dat iets me aanraakt. De zee en de oceaan is natuurlijk iets wat nog helemaal niet zo goed ontdekt is. Ja. Volgens mij weten we echt maar 1% van wat daar rondzwemt. En ik ben daar gewoon echt heel erg bang voor.
4: Maar heb jij dat al, laat maar zeggen, als je bij Zandvoort met je grote teen de branding ingaat, dan denk je al van, nou...
3: Nou, het is gelukkig niet zo extreem. Zolang ik kan zien wat in de Nederlandse zee, nou wat zal het zijn, tot je knieën is, dan vind ik het goed.
4: Ja.
3: Maar zodra ik het niet meer kan zien, dan ga ik eigenlijk niet verder.
4: Oké.
1: En is het ook als je de bodem loslaat, als je die niet meer kan voelen, dat je denkt, nou, nu heb ik geen idee meer wat er onder me doorzwemt?
3: Nou, in principe kom ik niet zo ver.
1: Nee, dan ben je alweer
3: terug. En dan had ik echt als kind zijnde al, hield ik me echt vast aan mijn ouders. Ja. Ik moet de grond onder me voelen en het liefst wil ik ook zien wat er gebeurt.
1: Oké. Nou, sterkte ermee, Iris.
3: Ja, dankjewel.
1: Celine, goedemorgen.
5: Celine? Goedemorgen, sorry. Oh,
1: ja,
5: hoi.
1: Ja, jij bent bang om op de radio te komen?
5: Ja. Nee, in ieder geval.
1: Gelukkig. Wat is jouw fobie, Celine?
5: Voor vlinders. Als de dood.
4: Ja. Ja. Ja. Fladderen.
5: Ja, fladderen, ik weet het niet. Ik vroeger heeft er eentje om mijn schouder gezeten. En sindsdien, ik vind het zo eng.
1: Nou, maar vlinders zijn toch hele lieve mooie diertjes?
5: Ja, ik probeer het wel, maar ik echt...

0: Eentje zie ik dan het liefst ga ik naar binnen toe.
1: Maar stel jij zit in de tuin en er komt een vlindertje aan, dan ben jij weg.
0: Ben ik weg.
2: Maar waar ben je bang voor precies?
0: Ja, ik weet het niet wat dat is. Het is gewoon, of dat hij op me komt zitten.
3: Onverwachtse.
0: Ik heb ook echt een keer dat er van hele grote vlinders waren. Nou, ik had helemaal stress en huilen.
3: Ik ben een keer in zo'n vlindertuin geweest. Ja? Loop je ook niet prettig. Want het is inderdaad van, joh, het gaat om je heen en het doet. En...
4: Maar ze bijten toch niet?
3: Nee, je hebt toch niet om wat te bijten.
0: Nee, ik vind het doodeng.
3: Grappig is dat we echt veel mensen in de app hebben die vlinders
1: zijn van
3: aanhalen.
1: Vlinders, ja.
3: Dus je staat niet alleen, maar...
0: Nee, ja. En volgens mij heeft het ook een naam, maar ik weet niet precies wat het heet. Maar ik weet ook niet wat het is en ik probeer het ook echt wel, maar echt, nou, ik had helemaal het stresslevel zit, zeg maar, heel hoog.
2: Heb je dat ook bij vlinders of bij motten en libellen? Want het schijnt samen te gaan.
0: Motten vind ik ook niet leuk, maar libellen vind ik dan wel minder erg. Oh. Waarom weet ik ook niet. Nee,
1: terwijl die wel bijten als echt willen.
0: Ja. Is dat zo? Nog een angst aangepraat.
1: Céline, sterkte ermee. Het is
0: lepidopterfobie,
1: schijnt het te heten. Okay. Peter, goedemorgen. Waar ben jij bang voor?
5: Hey, goedemorgen. Ik ben bang voor clowns.
1: Clowns?
2: Ja. Dat snap ik wel.
1: Maar dat hoor je vaak, hè?
3: Vindt een clown leuk.
1: Nou ja, ik denk ook altijd, je hebt die clowns en die doen geweldig werk.
3: Ja, maar die hebben alleen een neus op, hè?
1: Maar je hoort best toch wel vaak ook van kinderen die dan zeggen, ik moet wel even wennen aan het feit dat er zo'n clown binnenkomt.
5: Nou ja, ik moet zeggen, ik weet niet waar het vandaan komt. Maar ik heb bijvoorbeeld, toen ik was 17 of zo, toen stond ik in een discotheek met Halloween. En toen kwam er een clown binnen, toen ben ik echt naar huis gegaan. Ik denk als je de clown met mij in één ruimte zet, dan sla ik hem dood.
2: Oh. Ben je niet echt bang?
5: Nou ja, ik sta echt doodsangst uit. Ik heb ook als ik nachtmerries heb of zo, dan zie ik die dingen. Oh. Ik krijg nu al helemaal de kriebels ervan.
1: Echt waar, joh? Wat heftig.
4: Ja.
1: Sterkt hij ermee dan, Peter?
5: Ja. Dank je.
1: Blijf uit de buurt van het circus.
4: Even Bassinalia.
1: Bassinalia, kon je daar wel naar kijken dan?
5: Ja, dat wel. Oh. Alleen ik denk dat het echt wat later leeftijd is geworden. Of ik weet niet wat dat is.
1: Nee, oké. Nou Peter, dankjewel voor het delen. Minka, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
3: Hey Minka.
1: Waar ben jij bang voor, Minka?
6: Voor vogels.
1: Vogels?
3: Oh. Dat is wel een ding. Daar hebben we er best wel een hoop van.
1: Ja, maar alle vogels?
6: Te veel.
3: Vreemde vogels? Nou, vroege vogels?
6: Ja, vreemde vogels, nee. Ja, dat fladderen, dat vliegen, vreselijk. Nee, ik ben echt...
3: Maar kan je dan wel op een mooie zomerdag lekker in de tuin zitten? Of blijf je dan ook maar binnen?
6: Nee, ik kan wel buiten zitten. Alleen van de week zit er dan zo'n soort babymereltje voor de achterdeur. Ja, dan moet echt iemand hem weghalen, anders... Echt een panic attack. Ja, vreselijk.
1: Panic attack ook van...
3: Maar is het dan klamme handen, hartkloppingen, trillen, beven?
6: Nou ja, niet zo overdreven natuurlijk. Maar wel, ik vind het wel echt eng. Ik ga liever in een spinnenkooi liggen dan in een vogelfouillère.
2: Ja, want vaak als je op een terrasje zit, komt er wel zo'n vieze duif op je tafel zitten, toch?
6: Ja. Nee, oh nee. Afschuwelijk.
1: Nou, heftig hoor. Maar je bent hierin alleen of hoor je het vaker?
6: Nou, mijn dochter heeft het inmiddels ook, dus ik heb het een beetje overgegeven.
1: Maar die ziet jou natuurlijk reageren op die vogels. Die denken, die zijn gevaarlijk, daar moet ik voor oppassen.
6: Ja, klopt. Maar ik hoor het wel vaker hoor, wel meerdere mensen die dat hebben.
1: Oh, oké, is dat niet alleen?
6: De neus niet enige.
3: Nee,
1: Nou, Iwan nog even snel. Iwan, goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen Tim.
1: Waar ben jij bang voor?
7: Ja, voor zo'n blauwe envelop met mijn deur, maar.
1: Oh, ja. Fiscofobie.
7: Dat is angst voor belasting, hè?
1: Ja. Een bekende. Nou, Iwan, dankjewel. Mooie dag, hè?
7: Hey, jullie ook. Hoi, hoi.

0: Er zit een gozer, die zit er in de trein.
1: Ah.
0: En er zit een vrouwtje tegenover, maar die heeft een vrij kort rokje aan.
2: Oh.
0: En daar zit zo te kijken. En ik denk, nou, het is gewoon in de blote doos. Oeh. Maar ze ziet dat. Maakt ze een knipoogbeweging met de doos. Dus haar schoonzaak, een beetje, ja, die, jeetje heb ik. Maar ja, kerel zijnde.
2: Ja.
0: Ga toch zitten kijken.
2: Tuurlijk.
0: Dus hij kijkt weer stiekem. Maakt ze een zoenbeweging met de doos.
2: Oh ja?
0: Dat, nou, zeg ze, je mag wel even naast mijn kinderen zitten. Kom maar zitten hoor. Hij zegt, ja, dat is goed, dus je gaat naast ze zitten.
1: Ja.
0: Zeg ze, durf jij de twee vingers in te steken? Dan zit ik wel proberen. Steekt hij de twee vingers in, zegt hij, krijgt een kleren, je kunt nog fluiten ook.

0: 538.
1: De 538 Ochtendshow. Met Tim, Rick, Niels en Florentien.
2: Zometeen vanaf 6 uur.

0: in Z bij 538. Goedemorgen. Donderdagochtend en je bent aangekomen bij een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien. Ze staan weer voor je klaar om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze nieuwe donderdag in. En niet vanaf zomaar een plek, nee, het team van de ochtendshow is vandaag in de Albert Heijn. De Albert Heijn onder het Museumplein in Amsterdam. Ja, dat is een gezellige uitzending die we tegemoet gaan vandaag. Dat kan haast niet anders. Veel leuke gasten die langskomen. En te winnen tickets voor de wedstrijd Nederland-Zweden op het WK voetbal in Amerika. Ja, je hoort het goed. We sturen je die kant op. En je maakt kans op het moment dat je de scheidsrechtersfluit hoort op 538 en je belt 0909-3000-538. Nou, zullen we dat alvast even oefenen, hoe dat nummer werkt? Ja, 0909-3000-538 bellen. Kom je namelijk zometeen in de uitzending in de ochtendshow, dan ben je de eerste luisteraar. En dan komt in ieder geval alvast het Ik was de eerste luisteraar t-shirt jouw kant op. Dan heb je in ieder geval vast even geoefend dat je weet hoe dat telefoonnummer werkt. 0909-3000-538 bellen dus voor dat eerste luisteraar t-shirt. Heb een heerlijke donderdag en veel plezier bij de ochtendshow.
1: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
2: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika earthmaas te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
1: Polymax van Griffon. De keuze van de prof. 538 Nieuws.
3: 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Een dag voor de openingsceremonie van het WK voetbal in Mexico zijn in het land 5 politieagenten doodgeschoten. De pick-up truck waarin ze zaten werd doorzeefd met kogels teruggevonden. En dat gebeurde in een deel van Mexico waar drugskartels de baas zijn. Die zouden vorige maand ook een burgemeester hebben vermoord. In Noord-Ierland was het gisteravond voor de tweede dag op rij grimmig met protesten tegen het migratiebeleid. Dinsdag liep het in Belfast nog uit op rellen en vernielingen. Om herhaling te voorkomen werd gisteravond het waterkanon ingezet tegen demonstranten. Mensen zijn boos omdat een migrant uit Soudaan maandag iemand neerstak op straat. En de Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt voor een tiental verkrachtingen en aanrandingen tussen 2010 en 2019 en in de late jaren 90. Het zou allemaal zijn gebeurd in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruel zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Hij zit al sinds begin deze week vast. Gaan we naar het weer. Vanmorgen is het nog zonnig, maar aan het einde van de ochtend dan gaat het regenen in het oosten. Vanmiddag overal regen bij maximaal 18 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
5: Ja, Flo, dankjewel. Dan gaan wij eens even kijken of er al files staan. En als dat het geval is, dan weet Rick dat.
6: Nee, er staan geen files.
5: Helemaal niet?
6: Nee, helemaal niks.
5: Ja. Je moet weten, we zitten hier een beetje op een vreemde plek. Tenminste, ik heb op veel plaatsen al radio mogen maken.
6: Maar niet...
7: Niet in de Albert Heijn.
5: Nee, daar hebben we echt nog nooit radio gemaakt. Maar voor alles moet een eerste keer zijn. En vandaag is die eerste keer. We zitten bij de broodafdeling.
7: Nou, mijn oog valt de hele tijd op het woord borrel. En ik denk toch, nou, het is 5 over 6.
5: Ja.
7: Of 1 over 6, waarom niet?
5: Ja. Wij gaan op zoek naar een eerste luisteraar, zoals we dat iedere dag doen. Maar hoe leuk zou het zijn als jij vandaag eerste luisteraar wordt hier op het Museumplein? Want dat is de plaats waar we staan in Amsterdam. Via 0909-3000-538 kun je je aanmelden. Dat is 0909-3000-538. De eerste luisteraar ontvangt van ons het officiële eerste luisteraarsticker.
8: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
8: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost. Autotaalglas.
3: bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn, trotse partner van het Nederlands elftal.

0: U2 en New Year's Day. Om, een beetje gekke dag misschien om over New Year's Day te spreken.
1: Ja, nou ja.
0: Nou ja. Aan de andere kant. Dat is doorgaans ook de dag dat je even naar de supermarkt slentert. Om dat aan te vullen dat de avond daarvoor is opgeraakt. Nou, laat dat dan precies de plek zijn waar wij vandaag onze studio hebben neergezet en onze kampementen hebben opgeslagen. Goedemorgen vanuit Amsterdam. Het Museumplein is dit de 538 ochtendshow.
1: Ik heb toen ik de parkeergarage uitkwam toch heel even naar Museumplein laat je horen.
2: Ja, ik ook.
1: Een enorme stilte die zich heer en meester maakte over het plein. Maar dat is toch magisch, man.
3: Het is zo bijzonder om in de stad te rijden als alles nog slaapt.
0: Ja, dat is sowieso wel leuk. En ik moet eerlijk zeggen, alle keren dat ik met 538 op het Museumplein ben geweest, stond het helemaal vol.
1: Rammetje.
0: Echt, wat we ook deden. Er waren mensen en ja, nu is het gewoon helemaal stil. Dan moet ik wel zeggen, we zitten onder het Museumplein. Maar het blijft heilige grond. En wij zijn hier eigenlijk in de hoop dat dit straks aan het eind van de campagne van het Nederlands elftal op het WK, dat dit zeg maar de apotheose gaat vormen en dat hier Nederland massaal gaat juichen voor het Nederlands elftal. Dat de huldiging hier plaats gaat vinden.
1: Eigenlijk is het een beetje manifesteren. Wij stralen dat hierin. En dan met die hoedanigheid beginnen we zondagavond om 10 uur natuurlijk.
0: We hebben allemaal het boek van Michael Pilarczyk gelezen. We dachten, we beginnen er gewoon mee.
1: Ja, man.
0: Je moet erin geloven.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Nou ja, het zou leuk zijn als jij ook in de buurt bent en deze kant op wil komen. Want vanaf 8 uur is de supermarkt gewoon open. Dus je bent meer dan welkom om even te komen kijken. En zo meteen rond 1 uur of 7 komen een aantal luisteraars die eerder bij ons in de ochtendshow een ticket hebben gewonnen. Die komen hier gezellig aanschuiven en die gaan tegen elkaar strijden in het WK. Handscannen. Dat is een wedstrijd die wij hebben georganiseerd. Zij gaan proberen om zoveel mogelijk geld bij elkaar te scannen met de handscanner. Degene die het hoogste bedrag bij elkaar heeft gescand na een minuut, die krijgt sowieso dat bedrag in een boodschappencheck. Er staat hier een prachtige beker. En hij of zij mag zich dan ook WK handscannen noemen.
3: Ik zag
0: wereldkampioen.
3: De karretjes al klaarstaan.
0: Oh, er worden ook echt karretjes in.
3: Ja, zeker.
1: Nou, het ding is natuurlijk, hadden we net ook over, is als je hebt eigenlijk altijd je vaste routetje door de supermarkt.
3: Ja.
1: Heb je dat niet, dat je altijd hetzelfde...
0: Ik loop altijd echt als een kip op mijn kop.
1: Ga jij niet met een lijstje?
0: Nee, ja, ik ga wel met een lijstje, maar dan ik ga altijd het lijstje af. Mijn vrouw maakt het lijstje, haal dan de boodschap en dan staat er... Nummer 1 op het lijstje is dan bijvoorbeeld ijsklontjes.
2: Ja.
0: En dan loop ik helemaal achter in de winkel om ijsklontjes te pakken. Dan is,
3: echt? Ja, dat is onhandig.
0: Ja, het is heel onhandig. Maar ik ben ook altijd de weg kwijt in de supermarkt.
1: Maar maak jij niet het lijstje op volgorde van de supermarkt?
0: Ik weet de weg niet.
1: Het begint altijd met groente.
3: Ja. Hoe kan het dat je de weg naar... Hoe lang woon je nu?
0: Ja, ik moet nog steeds zoeken naar de eieren bijvoorbeeld. Dan denk ik, waar lagen die ook alweer?
3: Echt te weinig boodschap.
0: Ja, ik doe te weinig boodschap. Dat klopt, ja. Maar ik vind het ook niet erg om in de supermarkt te zijn. Dat
1: is gezellig, toch?
0: Ik vind het altijd wel grappig om even te kijken wat er allemaal te koop is. Hé, laten we even snel aan wat nieuws gaan voor vandaag. Want Ronald Koeman en Virgil van Dijk die blikten gisteren tijdens een persconferentie vooruit op de start van het WK voetbal. Ronald Koeman die gaf daar antwoord op de vraag hoe het gaat met keeper Bart Verbrugge, die afgelopen maandag natuurlijk geblesseerd raakte.
1: Aan zijn rug, toch?
0: Ja, in het oefenduel tegen Oezbekistan.
4: Oké. Misschien had het slechter gekund, want het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus het is woensdag. We hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
0: Nou, dat was in ieder geval een beetje goed nieuws.
1: Ze zeggen eigenlijk, je kan beter breken dan kneuzen, toch?
0: Dat heb ik wel eens gehoord.
2: Nou, niet 3 dagen voor het toernooi lijkt me.
1: Nee, maar dat je, om aan te geven, dat je van een kneuzing over het algemeen vrij lang last hebt.
0: Ja.
1: Kan zeker. En het is natuurlijk, het is zijn heup. Dus je weet ook in de wedstrijd, de eerste keer dat hij een duik moet nemen en komt er weer op.
2: Ja, is het pijn?
1: Dan weet je.
0: Maar goed, in het geval van de heup kan je hem toch beter kneuzen dan breken.
1: Ja, dat is waar. Ja.
0: We gaan eventjes naar Ricardo. Goedemorgen, Ricardo.
5: Goedemorgen.
0: Uit het pittoreske Zelhem.
5: Yes.
0: Ja, dat is een mooi wonen. Dat is een beetje bij de Duitse grens, toch?
5: Ja, maar 10, 20 minuten vandaan.
0: Ja, dus daar doe jij je boodschappen.
5: Jazeker.
0: Ja, daar was ik al een beetje bang voor. Ja. Hey Ricardo, wat ga je doen vandaag?
5: Spullen bezorgen met de vrachtwagen.
0: En wat bezorg je dan?
5: Zand vandaag.
1: Zand?
5: Ja.
1: En is dat dan? Je onderschat nog hoeveel soorten zand je hebt. Want je hebt speelzand, je hebt. Noem maar op. Allerlei korrelzand.
5: Ja. Verschillende. Echt verschillende. Ik weet het zelf niet eens allemaal.
1: Oké. Je bent
0: Wat gaat het vraagje vandaag en waar moet dat heen?
5: Vandaag mag het naar Ameland en naar Zeeland.
0: Ameland, maar daar hebben ze toch van zichzelf al genoeg zand.
2: Dat is een eiland, man.
5: Ja, dat zul je wel denken, maar.
0: Maar wat maakt jouw zand dan anders dan dat zand dat daar op het strand ligt?
5: Nou, ik denk dat ons kan beter is.
2: Oh, oké. Okay.
1: Maar jij moet dus van Ameland naar Zeeland vandaag?
5: Ja, nou ja, eerst vanuit Zelhem moet ik naar Ameland, dan moet ik weer terug en dan moet ik naar Zeeland.
0: Jongen. Maar dan ga je met de vrachtwagen op de boot?
5: Ja.
0: Ja, dan heb je een pittig dagje voor
1: zo,
0: de
1: nou, dan ben je niet voor 8 uur vanavond thuis.
5: Nee, dat is ook niet de bedoeling.
2: Oh, maar zegt je vrouw dat of?
0: Maar je bent graag van huis, begrijp ik.
5: Ja, zeker. Nou, zeker.
0: Goed om te horen. Ricardo, leuk nieuws voor jou tijdens deze lange dag. Want je kan de hele dag genieten van het feit dat jij...
6: de eerste luisteraar
0: bent geworden.
5: Nou, wat fijn.
0: Dat is leuk, toch?
5: Ja, dat is hartstikke leuk.
0: We gaan jou een t-shirt toesturen.
5: Nou, best mooi.
0: Ik zou zeggen, draag hem lekker de volgende keer als je hem gaat bezorgen.
5: Nou, hartstikke bedankt en een fijne dag.
0: Dank je.

0: Oh, dat is wel een blad. James Morrison, Wonderful World. Leuk, lang niet gehoord deze.
1: Nee.
0: Grappig. James Morrison. Had mooi, een paar hitjes achter elkaar, maar lange tijd niks.
1: Een beetje, wie draaiden we gisteren nou? John Mayer. Ik vind het ook een beetje diezelfde.
0: Ja, ik snap het.
1: Beetje die slaapkamerogen. Ja. Waarbij zo'n vrouw een katzwijm valt. Ja. Je denkt van, nou ja.
0: Jamie Cullum had je ook nog. Of van die grote Engelse artiesten die de ene hit naar de andere scoorden.
2: De oven ging hier net af. We zitten bij de bakkerij, zeg maar.
0: Ja.
2: En, of ja, ik weet niet, moeten wij maar leeg? Ja.
1: Ik heb op een gegeven moment moet je wel even nieuwe krasantjes erin.
2: Ik heb geen overhandschoenen bij me.
0: Vervelend is dat. Hadden we even door moeten geven. Maar dat is inderdaad een goede vraag. Dat het niet hier dat ze denken van nou die jongens van 538 die regelen dat wel. Dat het hier ligt aan te branden. Nee, we zijn vandaag hartelijk ontvangen moet ik zeggen. In een supermarkt onder het Museumplein. Albert Heijn zitten we vanochtend. Maar we zitten, het brood van ons is links. Achter ons is de
1: visafdeling zit je.
0: Ja.
1: Ik zie hier de mosselen, de zalm en de garnalen liggen.
0: Dus als iemand zo meteen hier...
3: Laat dat maar even dicht dan, die vitrine.
0: Ja, nee, dat is in principe ook qua kou is dat wel handig. Maar als straks iemand komt en die wil... Die wil een stukje zalm. Dan moet hij aan ons vragen. Moeten we even plaatsmaken. Dan kunnen ze er net bij. Ik begreep hier achter het schot staan de halal producten.
1: Oh, kijk,
0: als iemand daarna zoekt, dan weet je
1: waar het staat. Nou, toch is wel grappig, want in elke supermarkt zijn natuurlijk die beroemde klapdeuren, weet je wel.
0: Ja.
1: En net moest even koffie halen. En dan zeggen ze, ja, dat is in de kantine. Het is toch een soort magische plek van je wil allemaal
0: backstage.
1: Al een keer achter bij de supermarkt kijken.
3: Ja.
1: En dan denk je toch van,
3: leuk is dat, hè? Ik ging net even naar de wc. Nou, dan zie je ineens het magazijn.
2: En?
3: Ja, groot.
1: Twee hamsters?
3: Nee. Ik heb geen
1: hamsters. Zaten er hamsters?
3: Nee, die heb ik niet gezien.
0: Het is de ochtendshow voor de donderdag, 11 juni vandaag. Je maakt, en dit is wel even een dingetje. Je maakt vandaag op 538, bijvoorbeeld bij ons in de show, maar ook later vandaag bij Frank, maak je kans op tickets voor het WK voetbal. We gaan weer een luisteraar richting de Verenigde Staten sturen. Het gaat
2: hoe laat gaan we die weet je wat? Mensen luisteren sowieso al heel de show.
0: Ja.
2: Maar misschien dat zegt van, joh, moet je extra goed luisteren.
0: Nou, ik zou zeggen, omdat we zoveel mogelijk mensen de kans willen geven, dus ook de luisteraars die wat later aanhaken, denk ik dat we het ergens tussen 9 en 10 moeten doen.
2: 9 en 10.
0: Zullen we dat afspreken?
1: Ja hoor.
0: Geven we ze weg. Tickets voor de tweede groepswedstrijd van het Nederlands elftal. Dus de wedstrijd die wordt gespeeld tegen Zweden. En daar kun jij bij aanwezig zijn. Dus als je het leuk vindt...
1: De oven is klaar.
0: De oven is klaar. Als je het leuk vindt om naar de Verenigde Staten te gaan, en ik kan me zo maar voorstellen...

0: Summer, een home wrecker. Dat is ook niet best. 6:04 is het. Ik ben bij de ochtendshow met zometeen uiteraard het laatste nieuws van Florentien.
1: Nou ja, nieuws. Heb je zin om tussen de lakens te duiken
0: naar
1: een WK-wedstrijd van Nederland? Dat is onderzocht.
0: Ik wel. Oh, ik dacht, dit is een aanbod, maar nee. En straks kans op de badjas. De oranje is erbij. Zometeen in Lekker naar de Wekker.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En vandaag
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
2: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd. Nederland-Zweden.
2: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating above.

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
2: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar FOMAR. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
3: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
1: 25% korting en een gratis krat op grip van Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000, tot verdikken me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met drie heerlijke sausjes.
4: Kippie.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
9: Ja, goedemorgen. Het is de ochtendshow. Vanochtend een mix van zon en wolken met een enkele regenbui. In de loop van de dag trekken vanuit het zuidwesten meerdere buien over het land. Wordt 16 tot 18 graden en 's avonds opnieuw kans op regen. Een beetje eentonig verhaal. De files, Rick, waar staan ze?
10: Goedemorgen, het zijn er 13. Begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Kerkdriehoek, 13 minuten. A4 Den Haag, Rotterdam bij Delft, 10. En de laatste staan 15. Gorkum, Ridderkerk bij Hardingsveld, Giessendam. De vertraging 14 minuten.
9: Het is 6:53. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
11: Goedemorgen. In Helmond is een plofkraak gepleegd. Mensen in de omgeving hoorden vannacht twee knallen. De bakkerij naast de opgeblazen geldautomaat heeft veel schade. De daders van de plofkraak zijn gevlucht. In Noord-Ierland was het ook gisteravond onrustig. Eerder was er een steekincident en iemand uit Soedan zou de dader zijn. In verschillende steden gingen mensen de straat op en de politie zette een waterkanon in. En hij werd maandag opgepakt en is nu echt aangeklaagd. De Franse zanger Patrick Bruel. Hij wordt verdacht van onder meer verkrachting en aanranding in Frankrijk, Zwitserland en België. Te viezerik ook, hè?
12: Het is niet Patrick Bruel. Het is,
13: Patrick Bruel.
12: Ja, het is natuurlijk een
13: Fransoos, hè?
11: Ja.
9: Castel Avoir.
13: Maar die gast, die, is hij geen 90 inmiddels of zo?
9: Nee, dat valt wel mee.
13: Oh, oké.
9: Okay. Nee, in de 90's had hij niet, met Castel Avoir. En ik denk dat hij toen ergens halverwege de 30 was.
13: Oh.
9: Dus hij zal, ik denk dat hij wel de 70 nadert. Een
13: jaartje of 60, 70.
9: Ja, ergens halverwege de 60 zat ik in.
11: Er is niet genoeg geld om de Nederlandse wegen te onderhouden. Stoppen en dus stopt het Rijk er gewoon mee in het noorden van het land.
9: Ja, maar dit is echt wel een ding, hoor.
11: Ik vind het ook een ding. Groningen, Friesland en Drenthe zijn echt verbijsterd. Ze voelen zich achtergesteld en zeggen... ja, bij krapte schuift het noorden altijd naar achteren. En dat is geen toeval. Nee. Ze vinden het ook gevaarlijk als wegen niet opnieuw geasfalteerd worden. Als er bijvoorbeeld schade is. Ja, ze zijn kwaad. Trouwens, Utrecht is ook een beetje de
13: zaak.
11: Ja,
13: oh, ja. Dus Utrecht de A12 dus wordt... Rijkswaterstaat zit in Utrecht.
11: Ja, en toch is de A12 dan hier de dupe van.
13: Oh, die rijdt niet.
11: Ja, dus er komt geen nieuw asfalt op de wegen. Geen vervanging van rails ook trouwens. Het tast ook de treinen aan. En in de rest van het land is er wel uitstel.
13: Dit is toch een statement om even te zeggen tegen het koffiekabinet van jongens. Hé, we willen meer geld. En dan over een half jaar is dat er.
9: Waar ik heel benieuwd naar ben. Autorijden is in Nederland van alle Europese landen zo'n beetje het allerduurste. Ja. Wij betalen de meeste accijns aan benzine. Onze wegenbelasting is gigantisch. Ja. Auto's zijn in Nederland, ik geloof, 40% duurder dan in bijvoorbeeld Duitsland.
11: Hoe,
9: de boetes ook nog eens een keer. De boetes zijn hier ook het hoogst van heel Europa. Ja. En er is geen geld om de wegen aan te pakken.
11: Er komt 7 miljard binnen aan wegenbelasting. Maar er mag maar 2,8 miljard naar wegen. En de rest is bijvoorbeeld voor onderwijs of voor cultuur. Voor andere dingen behalve
9: maar dat wordt
11: voor
9: dus afgeroomd eigenlijk.
13: Maar dat is eigenlijk, Rutte heeft dat altijd al gezegd. Hè. Die is, we hebben die vaker gesproken. Die zegt, de auto is gewoon de melkkoe van de samenleving. Daar kunnen wij zoveel mee doen. Waardoor we heel veel meer geld binnen kunnen halen.
11: Ja, en let wel, tot 2038 is er een tekort van 34,5 miljard. Nou, dat is heel veel geld, dus je snapt wel. Er wordt gewoon veel te weinig vervangen. Veel te weinig onderhoud straks gedaan. Gevaarlijk ook dus.
9: Ja.
11: Nou, het is een spannende dag voor ruim 182.000 scholieren. Ze krijgen vandaag te horen of ze geslaagd zijn voor een examen. En als het zo is, dan mag de vlag natuurlijk uit de schooltas gehaald worden. Wie niet is geslaagd, die kan natuurlijk nog herexamen doen. Dus

0: Ach.
1: Wat een onwijs spannende dag voor
2: heel veel leerlingen.
1: Ja, en voor ouders ook natuurlijk. Ja, vaak zijn
2: spannend.
1: De ouders nog zenuwachtiger dan de leerlingen zelf.
2: Dat weet ik nog wel.
1: Dat verlossende telefoontje.
0: Vaak weet je toch wel of je geslaagd of gezakt bent.
2: Dus... als het zo... Nou ja,
0: het hangt. Maar je voelt, ja. Ik ben toen voor de HAVO gezakt en dat wist ik.
1: Jij wist het al.
0: Rond januari was het al echt zo van, nou, in principe kan je met vakantie.
1: Het gaat hem niet meer worden.
0: Het gaat hem zeker niet worden.
1: Nou, ik denk dat voor heel veel leerlingen toch de rol is eronder.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, van, ja, is het een 5,5 of is het een 6, weet je wel? Ja. Dat idee.
3: 5,5 wordt altijd afgeroomd.
2: Zondag, nou, dan begint natuurlijk voor Nederland het WK pas echt. Maar heeft zo'n wedstrijd nou effect op onze zin in seks? Als je een echte WK-fan bent, nou, dan misschien wel. En dat is ook zo. Stel dat we winnen van Japan, dan zoekt 27% de slaapkamer even op. Dat is best veel.
1: En als we verliezen?
2: Vaker. Als we verliezen, dan zoekt 17% alsnog de slaapkamer op. Maar dan
1: vanuit
2: troost. En dan willen we troost. Ja, en of dat nou eindigt in seks, dat wordt even in het midden gelaten. Maar stel je ligt in bed en over 5 minuten begint er een wedstrijd.
1: Ja.
2: Wat doe je dan als man zijnde? Nou, 44% raffelt het lekker af. 38% gaat gewoon door, maar kijkt ondertussen televisie.
0: Ja, dag. Kan niet. Wie heeft dit onderzoek gedaan?
2: Easy Toys.
1: Oh.
2: Dat wel.
0: Ik geloof daar helemaal niks van. Dat hier rond natuurlijk.
2: Flutonderzoek?
0: Nee, nou, flutonderzoek. Ik geloof niet dat mensen doorkijken.
1: Ik zit even te denken. Jij zegt, als je in bed legt en over 5 minuten begint... dan heb je toch meer dan tijd genoeg om...
0: Kan je nog 2 keer? En nog 3 keer als het moet.
1: Ik zie het probleem niet, hoor.
2: Nou ja.
1: Flo, dank je wel even voor dit moment. Even een onderzoekje als het gaat om het WK voetbal. Zometeen een onderzoekje van ons als het gaat om de muziek. Namelijk Lekker naar de Wekker.

0: Nou, Horen. Een dinnerparty bij 538 om 11 minuten over 6:30. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Dit is de ochtendshow en wij zijn even benieuwd, even ons onderzoek.
1: Lekker na de wekker.
0: Welke van deze twee liedjes wat jou betreft de leukste is? Wij hebben op deze 11e van juni het heugelijke feit te vieren dat Frank Beard een jaartje ouder is geworden. Hij stond natuurlijk jarenlang bekend als het enige lid van ZZ Top zonder baard.
2: Oh!
0: Ja, en hij heette dan
2: en
0: Beard.
2: En hij nog Beard.
0: Ja, dat was altijd heel, er werd vaak om gegniffeld. Hij heeft op een gegeven moment wel bedacht van, nou, ik ga toch maar een stoppelbaardje laten groeien.

0: Je oppositie top, maar een geduchte tegenstander vandaag. Penny Ford is ook jarig vandaag.
1: Oh.
0: Weet jij nog wie dat is, Rick?
1: Penny Ford?
0: Het zou mij niets verbazen als jij haar wel eens ontmoet hebt.
2: Nee, dat was Betty Ford van de,
3: van de kliniek.
2: Van de afkikken.
0: Penny Ford? Zij is de zangeres van Snap.
2: Ja, die heb ik ontdekt. Nou, sterker nog, die heb ik ooit in de discotheek gehad.
0: Ja, zie je, dat dacht ik al.
3: Ja, ik moet Penny gewoon kennen.
2: Het grappige was, dat Snap natuurlijk, je had drie Snaps.
0: Ja.
2: Je had Snap 1, je had Turbo B, dat was de rapper.
3: Ja, en Snip en Snap.
2: Snip en Snap had je ook.
3: Die had je ook nog.
2: En je had dan,
0: Snappy had je ook.
2: Ja. En deze mevrouw.
0: En deze mevrouw, Penny Ford, die op een gegeven moment inderdaad solo ging. Maar in deze tijd was ze nog zangeres van Snap.

Beck and Adam Ecker. It's ZZ Top. Give me all your loving. Als je die straks helemaal wil horen, dan moet je even een naar de studio sturen en stem.

0: Sectie 2 vandaag. Ja, en dan is toch de vraag, wat is de leukste van deze twee liedjes? Ik vind ze eigenlijk allebei hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Maar ja, jij bent aan zet. Jij kan het laten weten via de app van 538. Ga je voor ZZ Top, dan stuur je een naar de studio. Dan hebben we straks wat gitaar op de radio. Ga je voor Snap, beetje dance uit begin van de 90's. Dan stuur je een 2 naar de studio. En is je stem voor I've Got The Power. Als je stemt, maak je kans op de badjas. En vandaag is hij er voor het eerst bij. Want het WK voetbal gaat vandaag officieel van start. Je kunt zometeen kiezen uit de groene, de paarse en de oranje badjas.

0: en Olivia Dean. Ring me in om 11 minuten voor 7 uur in de ochtendshow van 538... die vandaag vanuit Amsterdam komt. Museumplein is de plek waar wij staan met onze studio. Die hebben we weer opgezet. Hele nacht gebouwd om dat hier in de supermarkt allemaal te krijgen. Ja, die zo meteen om...
1: Wat zou hier normaal staan eigenlijk?
0: Ja, ik denk dat dit gewoon een beetje doorgaat. Als je dit schot weghaalt, is het de sushibar. Hierachter wordt sushi wordt bereid.
2: Heerlijk.
0: Ja.
2: Sushi wel lekker, hè?
0: Dus ik weet niet hoe laat die beginnen, maar in principe... kan om 8:30.
3: Heb je daar nu zin in?
0: Ik zou het wel een beetje sushi lusten.
2: Ja, ook als je in Azië op vakantie bent en je bent daar in een hotel of zo, dan heb je natuurlijk ook altijd de hoek voor de Aziaten zelf.
0: Ja.
2: En dat is in principe gewoon een warm buffet met alle soorten rijst en sushi's en soepen. En
3: curry's, heerlijk.
0: Kom maar door hoor.
2: Wat je maar wil.
0: Ja, weer een lading brood klaar, horen we het
2: helemaal. Man, aan de, brood, de geur van brood is toch lekker.
0: Dat is het lekkerste. Ja. Wel leuk ook dat we wat luisteraars al bij ons in de. Ja, ik zeg even studio, maar het is natuurlijk. Het is niet helemaal een studio.
2: Je, het is eigenlijk een beetje een voetbalstadionnetje toch? Ja, wat we hebben.
0: Er is een tribune opgebouwd en die zit er langzaam maar zeker wakker te worden ook. Goedemorgen allemaal. Hallo, goedemorgen, wat een gezelligheid. Ja, jullie gaan zo meteen, tenminste een aantal van jullie, strijden in het WK handscannen. Beetje goed voorbereid? Nee, er wordt nee geschud.
2: Maar ze mogen toch zo wel even op verkenning door de paden. Want
0: zeker.
2: Dit is, laat maar zeggen, je hebt allemaal je eigen Albert Heijntje natuurlijk. Ja. En dit is misschien net even een andere indeling. Dat kijk, ik weet blind in Utrecht waar ik op af moet lopen om een pak yoghurt te halen. Ja. Maar dat is hier misschien een totaal andere...
0: Ze krijgen zo meteen even de kans om te
2: even, ja,
0: even,
2: toch?
0: Even een rondje, mogen ze aantekeningen maken ook.
3: Maar is het zo, je moet de meeste producten of voor het hoogste bedrag?
0: Het hoogste bedrag,
2: ja.
3: Dus dan ga je naar de wasmiddelen en de kaas en dat soort dingen.
2: Even klap jij het even
3: lekker al. Ja, maar ja, dus we zijn niet gek.
2: Oh.
3: Toch?
1: Nee, dan bij de Mediamarkt gezeten.

0: de vraag is gesteld, wat is er lekker na de wekker? Is Sissy Top lekker na de wekker? Of is Snap lekkerder na de wekker? Anouk Huizinga uit Nothoorn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo. Hoe is het, Anouk?
1: Ja, goed.
0: Ja?
1: Ja, zeker.
0: Ben je klaar voor vanavond?
1: Ja, nou, eerst wel even werken en daarna wil je. Ja.
2: Maar de vraag is, als je in Nothoorn woont, dat is A, volgens mij bij Edwin Evers om de hoek, en B, schuur je het zo dicht tegen Duitsland aan dat je misschien wel, ben je niet stiekem een beetje voor de Duitsers?
1: Nee, zeker niet.
2: Oh.
1: Zeker niet.
3: Juist.
1: Het is nog steeds een oranje hart.
2: Kijk.
0: Nou, ik vroeg dit niet met de trekking op het WK voetbal. Ik bedoelde eigenlijk, ik weet toevallig, want dat is doorgekomen vanuit de productie. Anouk heeft vanavond een personeelsfeestje.
2: Oh god. Nou, dat is, daar kennen in die regionen dan...
0: Ja?
1: Dat zijn leuke feestjes.
2: Ja?
1: Ja, zeker.
2: En wat gaan jullie doen?
1: Wij gaan eerst even gezellig met z'n allen een spelletje spelen en daarna heerlijk varen met de barbecueboot.
2: De barbecueboot?
0: Wat goed, dat klinkt nu al gezellig, de barbecueboot.
1: Ja.
0: Ja, ik zal je niet lastig vallen met het weerbericht voor vanavond.
2: Nee, een dakje op de barbecueboot.
1: Ik heb het gezien.
0: Ja, ja, ja. Maar even, welk bedrijf is dat dan ook?
1: Dat is de firma Sears uit Oldenzaal.
0: Kijk. En jullie zitten in de ondergrondse infra, begreep ik?
1: Ja, dat klopt. Wij leggen de kabels en leidingen aan.
0: Oh, maar dat zijn wel leuke mensen allemaal, denk ik.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: En die altijd een groot feest.
0: De barbecueboot is dan alvarend een beetje je vlees bereiden?
1: Daar komt het wel op neer, ja.
0: Leuk hoor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus dat wordt een dolle boel.
1: Dat wordt wat gezellig. Zeker. Wordt gezellig.
0: En morgen vrij?
1: Nee, gewoon weer aan het werk.
0: Oh.
2: Kijk.
0: Nou. Hey, Anouk, jij hebt er net even doorgegeven wat jou betreft het leukste liedje is. Er waren veel stemmen binnen vanochtend. Aan de ene kant ZZ Top, dus voor de gitaarliefhebbers. En aan de andere kant Snap. The Power.
1: Zeker. Ja. Snap The Power, inderdaad.
0: Is dat de leukste?
1: Dat is zeker de leukste.
0: En waarom dan?
1: Nou, we hebben natuurlijk een WK op de planning. Ja. En we hebben allemaal de power.
2: Nou, juist. Wat goed zeg.
0: Kijk, hier is over nagedacht. Ja, jullie doen natuurlijk ook, jullie zitten in de ondergrondse infra. Dus er zal ook nog wel eens een beetje elektra worden aangelegd, toch?
1: Jazeker.
0: Ja, dus jullie zijn eigenlijk verantwoordelijk voor de power in een deel van Nederland.
1: Ja.
0: Ja.
1: Als je het zo bekijkt,
0: nou,
1: zeker.
0: Zo bekijk ik hem, Anouk. Jij krijgt van ons een badjas. Nou ben jij de eerste die je eventueel zou kunnen kiezen deze editie.
2: Ja.
0: Voor de oranje variant. Want we hebben dus een groene, we hebben een paarse en een oranje.
2: Ben benieuwd?
1: Ja, dan gaan we dus zeker voor de oranje.
0: Ja. De eerste oranje badjas gaat naar Nothoorn. Anouk, veel plezier erbij.
1: Dankjewel.
0: En veel plezier vanavond ook, hè?
1: Komt goed, dankjewel.
0: Okay, hoi.

0: 538, waar later vanochtend dus kaarten te verdienen zijn voor het WK voetbal. Oh. We gaan weer een blije luisteraar richting Amerika sturen. Die gaat gewoon de tweede groepswedstrijd van het Nederlands elftal in het stadion bekijken.
1: Waanzinnig, man.
0: Maar hoe vet is het alleen al om te kunnen zeggen tegen al je vrienden, al je familieleden, je collega's.
2: Weet je wat ik ga doen?
0: Ook volgende week, dat ben ik er even niet. Ja, ik ga even op en neer naar de Verenigde Staten. Ja, dat is natuurlijk
1: Ik ben toen 2 jaar geleden in Berlijn geweest.
0: Ja.
1: Volgens mij was het al tegen...
2: Nou, het heeft wel indruk gemaakt, hoor ik.
1: Turkije, toch? Maar dat is toch de vibe in zo'n stad. Ja. Helemaal gewoon met die WK-pleinen en allemaal dat. Ja, dat is te gek, man. Dat is waanzinnig. EK-pleinen.
0: Je moet het een keer meegemaakt hebben. En in dit geval gaat het zelfs om een WK-voetbal. Dus het is nog groter. Er zijn nog meer mensen. De hele wereld kijkt eigenlijk naar die wedstrijd waar jij dan in het stadion zit. Je wint die kaarten heel eenvoudig door te bellen op het moment dat je de scheidsrechtersfluit hoort. We hebben net afgesproken, tussen 9 en 10 gaan we die laten horen. Dat is het moment dat je mag bellen met de studio, als je hem voorbij hoort komen. En wie weet ben jij de winnaar of winnares van 2 tickets voor de tweede groepswedstrijd van het Nederlands elftal.
3: Getallen horen is centen scoren. Luister vrijdag naar Evers en Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
3: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 45 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
8: Yes!
7: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
8: Yes!
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1+1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
10: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
12: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
13: Zo klinkt de mooie de toekomst. De kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
16: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lees eens een boek. Of 2. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
3: 538 Nieuws.
17: 7 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Iran en Amerika hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Bahrein ging het luchtalarm af omdat Iran schepen van de VS zou aanvallen met drones. Amerika zegt dat het militaire doelen van Iran heeft aangevallen. En ook vlak bij de hoofdstad Teheran zijn ontploffingen gehoord. In Noord-Ierland was het gisteravond weer onrustig. Maandag viel een man uit Soedan iemand op straat aan met een mes. Die raakte zwaar gewond en dat triggerde het geweld. En zo werd voor de tweede avond op rij brand gesticht. Politie hield met een waterkanon een groep tegen die naar een asielzoekersopvang wilde gaan. En de Franse zanger Patrick Bruel die is aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Dat zou zijn gebeurd in Frankrijk, Zwitserland en België. Hij werd maandag al aangehouden en er zouden 13 slachtoffers zijn. Bruel zegt dat hij onschuldig is. De Franse justitie heeft hem onder voorwaarden vrijgelaten. Gaan we naar het weer. Vanmorgen is het nog zonnig, maar aan het einde van de ochtend gaat het in het oosten regenen. En vanmiddag overal regen bij maximaal 18 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Flo, dankjewel. Dan een overzicht van de files. Rick weet waar ze staan.
2: Goedemorgen. We beginnen op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel. Daar is de vertraging nu 11 minuten. A4 Rotterdam, Amsterdam bij Zoetewoude Rijndijk 14. En de laatste is de A28 Zwolle Amersfoort bij Harderwijk 29 minuten.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
19: Welkom in Afrika!
17: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
20: Help! GWC!
17: Help!
20: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
21: Laten we het proeven!
20: Opdrachten uitvoeren.
22: Moesten we dat boek mengen? Dit is een grap.
20: Maar wie het best integreert?
23: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
20: Wordt tot ere Himba gekroond.
24: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
25: Tickets to the tribes.
20: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.

0: Chris Kiddo.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: Wat zit jij te lachen, Rick?
3: Nou, we hebben wat besproken met Formule 10. En zij moet wat doen, zeg maar, in de zaak. Ze moet een zender meenemen.
0: Ja.
3: Ja, ze loopt gewoon weg de zaak in zonder een zender. En die loopt weg en je roept nog drie keer Flo. Flo, Flootje, hier komen. En ze loopt weg, ja. En het kan niet lang meer duren. En ze komt zo meteen weer terug met de vraag, wat moest ik ook weer doen?
0: Ja, en hoe konden jullie mij dan horen? Ja. Dus Florentine gaat een reportage maken zonder microfoon, ja.
3: Ja.
0: Nou ja. Laten we even naar wat nieuws gaan voor vanochtend. Gisteren werden de coronaverhoren voortgezet. En daaruit bleek dat ook binnen het kabinet flinke discussie was als het gaat om het invoeren van de avondklok. Oud-minister van Sociale Zaken, Wouter Kool, vertelde waarom er destijds toch voor werd gekozen.
4: Zo'n avondklok heeft natuurlijk wel degelijk een soort gevoel van terug naar de bezetting 1940-1945. Maar je ziet er wel steeds dat het aantal besmettingen heel hoog is. Deze maatregel heeft daarmee wel een groot effect. Dus gaan we hem als kabinet toch nemen. Ik had er echt wel buikpijn van. Omdat ik ook wel echt wel zorgen had over wat voor effect dit had op het draagvlak, op de legitimiteit en op het gedrag van mensen. Maar uiteindelijk is er wel een beweging gekomen om het toch te doen.
3: Ja. Hebben jullie er altijd aan gehouden?
0: Aan de avondklok? Nee.
3: Netjes,
0: nee, heel eerlijk. Maar wij hadden zo'n papier waarop stond dat je een speciaal beroep had. Dus dan mocht je de straat op in principe. Als je dat papier maar dan.
5: Als je maar onderweg was naar je werk natuurlijk.
0: Ja, hoe laat was de klok ook weer? Of vanaf 8 uur ging die in, dacht ik.
3: Ja?
0: Ik dacht 8 uur 's avonds.
6: Ik dacht 10 uur.
3: Ja, 10 uur dacht ik
0: was
3: ook.
0: Het 10 uur,
3: of het is uiteindelijk van 8 naar 10 gegaan. Ik denk dat ze ergens misschien een keer de boel hebben laten.
0: Maar dat was, met de hond mocht je bijvoorbeeld wel naar buiten, toch?
3: Ja.
5: Ja, dus iedereen ging een hond kopen.
0: Nou, met name in Spanje is dat een heel groot probleem.
5: Ja, maar die zitten nu allemaal in het asiel.
0: De reunie stond gisteravond in het teken van het WK voetbal met verschillende oud-spelers aan tafel. Op de vraag waar het Nederlands elftal volgens hen zou stranden, stak één iemand zijn vinger op. Bij de finale, Michael Reiziger was het, en hij legt uit waarom hij dat dacht.
7: Ik denk dat er wat gaat ontstaan. Een toernooi begin je altijd met bepaalde spelers en je eindigt altijd met andere spelers bijna. En als ik het goed heb, gaat er wat leven. En met die beleving kunnen we ver komen.
0: Ja, anders okay, Michael Reiziger.
3: Dit wordt de nieuwe bondscoach, hè? Wat zei hij nou? Een toernooi begin je. Doe nog eens één keer.
0: Je begint altijd met andere spelers, zegt hij.
7: Ik denk dat er wat gaat ontstaan.
3: Wacht even.
7: Een toernooi begin je altijd met bepaalde spelers en je eindigt altijd met andere spelers bijna.
3: Je begint een toernooi met bepaalde spelers en je eindigt met andere spelers.
7: Gaat er wat leven.
0: Er gaat wat leven, zegt hij.
3: Nee, die moeten we overslaan.
0: Hij doelt denk ik een beetje op en dan gaan we toch weer terug naar 88. Maar toen begon volgens mij Kieft als spits. En uiteindelijk werd Van Basten natuurlijk, die werd voor. En die ging daar echt, daar begon het eigenlijk, het sprookje. Dus ja, het zou kunnen.
3: Het zou fantastisch zijn.
0: Als hij gelijk heeft.
3: Het zou fantastisch zijn. Ik heb de grasmaaier in de achterbak liggen. Ik ga hier zo al op Museumplein. Eerst een stukje grasmaaien.
0: En gisteravond werd er in de quiz, weet ik veel, een vraag gesteld over dit radioprogramma.
3: Oh nee.
0: Ja, maar die bleek nog best lastig voor de deelnemers.
3: Gaan we weer. Bij welk radiostation presenteren deze mensen de ochtendshow?
0: Als een foto van ons.
3: Dat moeten jullie weten. Radio 538, Q Music of Veronica? En het goede antwoord is Radio 538.
0: Oh.
3: Ja. En maar 30% heeft dit goed. Ongelooflijk. Iedereen denkt dat dit Veronica is, maar het is toch echt Radio 538? Van links naar rechts zou je kunnen herkennen Rick Romeijn. En dan nieuwslezeres Florentien van der Meulen. En dan Niels van Baarden en presentator Tim Klein naar rechts met de bokaal in zijn hand. Dat zeg je allemaal niks.
8: Ik luister heel weinig naar radio.
0: Hou maar op, het wordt alleen maar erger.
3: Stuur het even naar de marketing.

0: Bibi Rexha samen met Fadeless, New Religion hier in de ochtendshow om 17 over 7. Goedemorgen en welkom.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af. Valt er nog wat te winnen vandaag?
0: Joh, je wil niet weten wat er allemaal te winnen valt vandaag. Er zijn eigenlijk twee hele bijzondere prijzen te winnen vandaag. Sowieso gaan wij het WK handscannen organiseren later.
2: Ja, leuk.
3: Voor het eerst in Nederlands is...
0: Ja, dat is
2: historie.
0: Nog nooit gedaan.
3: Nee, nog nooit gedaan.
0: Straks mag een van onze luisteraars die vanochtend gezellig bij ons zijn in Amsterdam op het Museumplein door de supermarkt waar wij vandaag staan, mag hij of zij gaan rouzen. Zoveel mogelijk producten scannen met de handscanner. En degene die aan het eind van de minuut die zo meteen ingaat het meeste geld bij elkaar heeft gescand, dat is de kampioen handscannen. Die krijgt dat geldbedrag in een boodschappencheck. En bovendien een bokaal die hier al
2: staat.
0: Er staat
2: een beker hier te glimmen met een, gewoon een scanner erbovenop.
0: Ik denk als de FIFA het ziet,
2: dan
0: ruilen ze dat beeldje vandaag nog om voor deze beker. Dat verderop. En we gaan iemand in deze radioshow richting Amerika sturen. We geven twee tickets weg voor de tweede groepswedstrijd van het Nederlands elftal. Dat is de wedstrijd tegen Zweden. Hoor je straks ergens in deze show de scheidsrechtersfluit? Dan mag je bellen en maak je kans op die kaarten. En ga je richting Amerika. Compleet verzorgd, inclusief zakgeld. En op dit moment ergens in de supermarkt is Florentien. Flo, jij bent even op pad gestuurd met een wandelzender.
4: Ja, ik loop hier lekker in de Albert Heijn. En ik ben hier met de kandidaten die straks het WK handscannen toch moeten gaan doen.
0: Ja.
4: Leslie, jij staat naast me. Heb je al een tactiek bedacht?
5: Jazeker. Ik heb een pad bedacht. Je moet snel weg zijn en dan naar de juiste producten lopen. Ja.
4: En welke producten heb je dan in je hoofd?
5: Ja. Waar ik niet te veel verklappen.
4: En jij dan, Manon?
6: Ja, ik heb me heel goed voorbereid. Inderdaad, naar een bepaald pad lopen. En dan zoveel mogelijk scannen. Scannen wat je scannen kan.
0: Scannen wat je scannen kan.
4: Scannen wat je scannen kan. En op wat voor bedrag denk je dat je uitkomt?
6: Ik hoop een beetje rond de 200-300. Ik heb geen idee hoe hard het loopt binnen een minuut.
4: Nou, dat is aardig wat. Dat is, ze hebben er zin in. Het duurt niet lang meer. Heb je al een beetje goed rondgelopen hier ook? Weet je precies waar je heen moet?
6: Ja, ik had net goed rondgekeken. En toen hoorde ik dat de babyvoeding er niet bij zit. Dus nu moet ik toch wel een alternatief bedenken. Maar zo stiekem kijk ik een beetje rond. En dan komt het wel goed.
4: Dan komt het wel goed. Nou, dat moet zeker goed komen.
0: Daar gaan we vanuit zometeen het WK handscannen. Florentien, zou jij even richting het vriesvak willen wandelen?
4: Ja, daar ga ik zeker nu even heen.
0: Zou je dat
4: even
0: voor ons willen doen? We hebben namelijk een Belgische ondernemer in de krant gespot. Die gaat momenteel viral met een heel opvallend product. Het is een beker gevuld met ijsblokjes.
4: Nou, ik heb hem hier al in mijn hand.
0: Oh ja.
4: En het ziet er heel eenvoudig uit. Gewoon een doorzichtige beker met een stuk of 8 ijsblokjes.
0: Ja, de grap is, het is geen drankje. Het is een beker voor onderweg, gevuld met ijs. Het idee komt van het bedrijf 528 Premium Ice. We moeten het ook even over die naam hebben. We hebben de bedenker aan de telefoon, Eduard Frederiks. Goedemorgen, Eduard.
7: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. 528.
2: Ja.
7: Ja.
0: Ja.
3: We kunnen je aanklagen, vriend.
7: We zijn collega's.
0: Ja, dat lijkt er dan op. Maar hoe dienen we het uit te spreken?
7: Pardon?
0: Hoe moeten we het uitspreken, Eduard?
7: Ja, 528, 528, het maakt niet veel uit eigenlijk.
0: Oké, Je was geïnspireerd geraakt door een radiostation uit Nederland, denk ik. Hé, maar even, jij verkoopt dus, je verkoopt water eigenlijk, maar dan in bevroren vorm.
7: Ja, correct. Alle vormen.
0: Want hoe is dit zo ontstaan, dit idee voor die bekers?
7: Ja, dat komt eigenlijk uit Azië, dus voornamelijk in de 7-Eleven zie je dat dat eigenlijk al enkele jaren mensenburgerd is. En zo is dat een beetje overgewaaid naar Europa en hebben wij dat ook opgenomen in ons gamma en zijn we dat beginnen produceren. En zien we dat hier nu ook een succes is.
0: Ja, precies. Dus het is eigenlijk een idee uit Azië, overgewaaid deze kant op. Want jij verkocht al van die ijsbollen, hè?
7: Ja, ijsbollen, ijsblokjes. We maken eigenlijk alles in bevroren water.
0: Maar er is een moment geweest dat jij dacht van, weet je wat ik ga doen? Ik ga me volledig op de ijsbollen ga ik me storten, want daar is veel geld mee te verdienen.
7: Ja, het is een meer premium product en het is ook wel moeilijker om te produceren dan de reguliere ijsblokjes, dus we kunnen daar wel het onderscheid maken.
0: Want hoe maak je een ijsbol?
7: Ja, we hebben eigenlijk heel veel machines staan hier dat eigenlijk in de mallen injecteren. Ik denk dat we op vandaag iets meer dan 1000 machines staan hebben. Ja. Alleen maken continu ijsballen door dat eigenlijk op te spuiten in een mal. En door het vriesproces heb je ook een perfect heldere en een perfect ronde vorm van ijs.
0: Want hoeveel van die ijsbollen verkoop jij op jouw basis?
2: Ah, wat zullen het er zijn? 10.000
7: Ja, we maken er al 180 miljoen per jaar. Dus,
0: 180 miljoen?
7: Ja. 500.000 ballen per dag.
2: Nou, dat is dus 's ochtends iemand om 9 uur zet de kraan open. En dan aan het einde van de dag zegt, doe je iemand de kraan dicht? En dan heb je weer 500.000 ballen.
7: Ja. De waterrekening is niet zo leuk hier, maar bollen...
2: Maar het water is relatief goedkoop.
0: Ja.
7: Ja, maar in onze volumes is het nog altijd duurder.
2: Maar zit jij, dat ben ik dan benieuwd, heb jij laat maar zeggen, een aparte waterleiding? Of ben je gewoon op het Belgische net aangesloten?
7: Ja,
2: of
7: een beetje een grotere, een beetje een dikkere leiding.
2: Maar het is gewoon de drinkwater die ook in de Keizerallee uit de grond komt.
7: Ja, maar we behandelen wel nog een beetje verder. We hebben een volledig ook gesloten watersysteem. Dus in het proces proberen we ook zoveel mogelijk water te recupereren. En we hebben een behandeling die dat continu monitort. En het nog een beetje properder maakt dan uiteindelijk uit de kraan komt.
0: Ah, je doet er wel iets mee natuurlijk. En dan uiteindelijk bevriezen. En ik kan me voorstellen dat met name het moet vervoerd worden ook. Dat is wel even ingewikkeld, want er kan niet met iedere vrachtwagen.
2: Nee.
7: Dat zijn diepvries vrachtwagens. Maar uiteindelijk is dat al een redelijk mature markt. Er zijn eigenlijk wel veel capaciteit in te vinden. Het interessante is dat wij voor de Nederlandse markt ook heel vaak kunnen gebruik maken van Nederlandse transporteurs die rijden op de Franse markt en die op de weg terug dan bij ons stoppen om ijs mee te nemen.
0: Ja. Nou, ik vind het al briljant als mensen iets bedenken waar ze op deze manier dan geld mee kunnen verdienen. 180 miljoen ijsbollen per jaar en nu dus de bekers die al gevuld zijn met ijs. Ja, het is gewoon echt een beker water, alleen dan in bevroren vorm. Er staat 528 op.
2: Ja. Maar zou jij eventueel die twee ladingje voor ons kunnen wisselen in 3?
0: Zouden wij leuk vinden, Eduard.
7: We kunnen dat wel eens doen, ja.
0: Ja, toch?
7: Ja, een speciale editie.
2: Ja, joh.
0: In principe zitten onze producten ook niet heel ver. Jij verkoopt water, wij verplaatsen lucht.
7: Ja.
0: We kunnen elkaar misschien wel ergens vinden halverwege.
7: Ja. Ja, 528 hertz is de frequentie van de liefde, dus we zitten ook allemaal op frequenties.
0: Leuk je even gesproken te hebben. Onwijs veel succes met je bedrijf. En we gaan erop letten, als we in de supermarkt zijn. 528, dus het ijs van Eduard uit België komt het. Goedemorgen, dit is de ochtendshow vanuit Amsterdam. Straks het WK handscannen. Wie gaat er vandoor met de hoofdprijs en de bokaal? Dat hoor je zometeen in de ochtendshow na Anastasia.

0: Anastasia, I'm Out of Love op 58 om 2 minuten voor 7:30. Goedemorgen, het is de ochtendshow voor de donderdag. Met zometeen hier het laatste nieuws van onze Florentine.
1: Nou, er gaat een Nederlandse ster optreden op het WK misschien. Maar deze artiest raad je nooit.
0: Ook benieuwd. Davina Michel?
1: Nee.
0: Armin?
1: Nee.
0: Yves?
1: Nee.
0: Alex Warren onderweg. Justin de Wild zometeen hier en meer.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
3: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
5: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
6: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals. Een optreden van Wolter Kroes. Het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Zweden in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg. Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige Oranje Kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel. En maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
6: Boost yourself.
7: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
8: Ja, goedemorgen. Vanochtend een mix van zon en wolken. Enkele regenbuien kunnen er voorkomen. In de loop van de dag trekken vanuit het zuiden en zuidwesten meerdere buien over het land. Kunnen er stevige tussen zitten. Het wordt 16 tot 18 graden en ook 's avonds is er wederom kans op regen. Een overzicht van de files. Rick weet waar.
9: We beginnen op de A2 Den Bosch. Utrecht bij Zaltbommel 22 minuten vertraging. A20, hoek van Holland-Gouda. Bij Moordrecht 17. En de laatste is de A28 Zwolle Amersfoort bij Harderwijk. De vertraging 40.
8: Ja, de boel moet worden aangevuld. We gaan even naar de hoofdpunten van het nieuws, want het is 3:03. Florentien, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Iran sluit de straat van Hormuz helemaal af na aanvallen door Amerika vannacht. Verschillende doelen in Iran die zouden zijn geraakt, waarna Iran Amerikaanse bases aanviel. Volgens de VS gaan er nog wel schepen door de straat. En er zijn dit jaar minder buitenlandse studenten in ons land. En dat is voor het eerst in 20 jaar. Vooral Duitsers en Chinezen blijven weg. Daar staat tegenover dat het aantal studenten uit India juist is toegenomen. En de Franse zanger Patrick Bruel is aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Dat zou zijn gebeurd in Frankrijk, Zwitserland en België. Hij werd maandag al aangehouden en er zouden 13 slachtoffers zijn. Bruel zegt dat hij onschuldig is. De Franse justitie heeft hem onder voorwaarden vrijgelaten. Ja, welke Nederlandse ster gaat naar het WK voetbal voor een optreden? Nou, je raadt het nooit.
8: Nee.
10: Orgel Joken.
8: Nee, wat?
10: Ja,
8: Orgel Joken?
10: Orgel Joken, ze is gevraagd om op te treden als het Nederlands elftal de volgende ronde haalt. Ja, het is nog niet zeker of ze ook echt kan gaan. Want Joken is namelijk dinsdag gevallen en heeft daardoor 6 hechtingen in haar oor. En een scheurtje ook in haar elleboog. Ze is ook nog nooit buiten Europa geweest.
8: Maar is dit op verzoek van het Nederlands elftal zelf? Heeft Virgil van Dijk gezegd...
10: Ja, FIFA. Wij...
8: Nee, de FIFA heeft haar.
10: Ja.
8: FIFA?
10: Ja.
8: Ja, wel leuk.
10: Bijzonder.
8: Het is wel gezellig. Ik kan me echt niet voorstellen.
10: Nou, het zou geen grap
8: zijn. Maar gaat zij dan op die bus?
9: Nee, volgens mij is het in het stadion.
10: In het stadion.
9: Nee, voor de wedstrijd. Ja, voor de wedstrijd is het idee.
10: Ja.
8: Dan moet je toch Wiebe Isuriani achter...
10: Ja. Nou ja... Ja, als ze de volgende ronde halen. Hè. We moeten nog wel eventjes door deze 3 wedstrijden heen worstelen.
8: Maar zou de FIFA gedacht hebben... de kans dat het Nederlands elftal zo groot is... niet zo groot dat ze... we vragen gewoon een hele gekke artiest.
11: Nou ja, zij staat natuurlijk ook op de zwarte cross voor 120.000 man.
8: Ja, nee, tuurlijk. Maar ik bedoel, wij weten wie Orgel Joken is... maar de rest van de wereld heeft geen idee.
10: Nee, bizar. Nou ja,
11: Joken wordt natuurlijk een joke in Amerika.
8: Ja, Orgel Joke. Hoortje. Hammond Joke.
11: Hammond Joke.
10: Ja, Douwe Bob dan heeft geen spijt van de jaren waarin alcohol en drugs zijn leven beheerst. Oh. Ja, in het Linda vakantieboek blikt de zanger terug op zijn verslaving en ook de lessen die eruit trok. Hoewel Douwe inmiddels al best wel lang nuchter leeft, kijkt hij dus niet met schaamte of wrok terug naar op zijn verleden. Hij heeft het, ja, gewoon, hij ziet het als een leerproces eigenlijk. Een soort ontwikkeling
8: maar
10: van zijn leven.
8: Ik vind wel goed dat hij er zo open over is. Ja. Ik weet zeker dat hij mensen die met hetzelfde probleem
11: inspireert,
8: dat die
10: ook
8: aan kan zetten. Tot, nou ja, praat erover, wees er open over.
10: Ja, en hij wil ook laten zien dat een soort rock'n'roll mindset samen kan gaan met een leven zonder alcohol. Je hoeft niet per se op het podium te staan en dan daarbij ook per se alcohol te gebruiken. Dus dat is goed.
8: Nou ja, we hebben hem onlangs nog in de studio gehad, maar rock'n'roll is hij. Dat is.

0: een bijzonder moment in dit radioprogramma. Het WK handscannen hebben wij vanochtend hier georganiseerd. Ja, we zitten toch in een supermarkt, dus laten we een beetje gebruik maken van de ruimte waar we zijn.
1: Ja.
0: Wij gaan zo dadelijk 5 kandidaten, 5 winnaars eerder bij ons in de ochtendshow tegen elkaar laten strijden. Zij krijgen allemaal een minuut de tijd om hier door deze supermarkt in Amsterdam te rousen met een handscanner en zoveel mogelijk producten te scannen. Degene die aan het eind van die minuut de meeste producten heeft gescand, of eigenlijk het hoogste bedrag bij elkaar heeft gescand, want daar gaat het om, die is winnaar van het WK handscannen.
1: Maar zou er een tactiek zijn? Mag je bijvoorbeeld eerst je kar helemaal volladen, 30 seconden, en dat je daarna gaat scannen?
0: Ik denk dat dat mag.
1: Zou dat sneller zijn of niet?
0: Ik heb geen idee, maar ik hoop een klein beetje dat onze kandidaten Manon, Ilse, Leslie, Monique en Jeroen van het weekend hebben geoefend om een klein beetje door te krijgen wat de beste tactiek is. Florentien, die staat inmiddels bij de kandidaten.
2: Ik sta hier en ze zijn doodzenuwachtig volgens mij. We staan hier bij de groente- en fruitafdeling. Nou, ze zijn er helemaal klaar voor in ieder geval.
0: Eventjes, zou jij eens kunnen vragen, Florentien, of een van de kandidaten een bepaalde tactiek heeft uitgestippeld, of dat ze hebben geoefend wellicht?
2: Monique, ik sta naast jou. Heb jij geoefend thuis?
3: Nou, ik durf het bijna niet te zeggen, want ik ben serieus naar de supermarkt gegaan. In Landsmeer wel, te verstaan. Maar er is iets anders dan de supermarkt hier.
2: Je bent dus niet even hier gaan kijken?
3: Niet hier gaan kijken, nee. Nee, wel in Landsmeer, maar niet hier.
2: Wat is je tactiek?
3: Volgens mij tactiek totaal geen zin. Volgens mij moet je gewoon gaan rennen en zo snel mogelijk dingen erin gooien. Want iedereen bedenkt nu van alles, maar volgens mij gaat het helemaal niet werken. We gaan het wel zien.
2: Ja, we gaan het wel zien. Ik heb wel één ding wel gezien. Als jullie allemaal rechtdoor dat pad nemen, dan knallen jullie met z'n allen op elkaar. Dus ik zou aanraden om allemaal een andere kant op te gaan. Maar dat gaan ze vast doen.
0: Misschien wel goed om nog eventjes de spelregels door te nemen.
4: Ja.
0: 1 minuut de tijd. Ja. Tot de toeter gaat. En vanaf het moment dat de toeter gaat. Dus er is een begin en een eindpunt. Per productgroep mag er 1 product worden gescand.
1: Ah.
0: Dat is wel even belangrijk dat dat in acht wordt genomen.
2: Ja.
0: Dan zijn de productgroepen alcohol, medicijnen en babyvoeding die zijn uitgesloten. Dus daar mag je niks pakken. Maar voor de rest is de hele winkel toegankelijk om zoveel mogelijk bij elkaar te scannen. Dus ga voor de dure producten, want degene met het meeste geld uiteindelijk in zijn of haar wagentje, die wint deze competitie handscannen. Florentien, jij staat er als het goed is met een gastoeter.
2: Ja, dat klopt. Ik ga dan zeggen 1, 2, 3, go. En op het woord go mogen jullie gaan. En dan gaat ook de toeter.
1: Oké.
2: Dan weten ze dat.
0: Ja, dat is wel goed.
2: Want het moet wel eerlijk gespeeld worden.
0: Ja, nee. Jij houdt het ook een beetje in de gaten en doet verslag voor ons natuurlijk, Florentien.
2: Oké, zijn jullie er klaar voor?
4: Nou.
2: 1, 2, 3, go!
0: En daar gaan ze.
2: Leslie gaat achteruit. Oh, die gaat gelijk. Oh, die pakt een theeval. Ja, tuurlijk, joh.
0: Slim.
2: Een duur apparaat. Oh, hier wordt ook ingeladen. God, die komt gewoon met... Ze pakt gewoon allemaal apparaten. Dat is handig. Senseo. Ze zit al gelijk te scannen.
0: Dat kan
2: natuurlijk. Waar is de rest?
0: Ook.
2: Ik moet echt gaan hollen om achter de anderen aan te gaan.
0: Maar scannen ze meteen, Flo, of doen ze eerst...
2: Ze scannen gelijk.
0: Oké.
2: Nou, Leslie, die rent echt keihard die winkel door. Waar ga je heen?
1: Oh, ja,
2: ze pakken allemaal inderdaad hele dure producten.
1: Ja,
2: feuns. Ik zie hier een Nutri-blenders. Ja hoor. Als een gek. Maar ze staan hier nu met z'n drieën opgepropt bij die blenders.
1: Oh. Ja, dat is vechten.
2: Dat is echt vechten. Hup, Maxen, en dan gaat Maxen. Leslie weer. Die gaat nu even naar de wc-papier.
1: Ook even slimmer, ja.
2: Inladen. Ah, hier zie ik Monique weer. Monique pakt zit bij de Arial. Ja hoor.
0: Florentien.
2: Inladen niet. Kom op.
0: Je moet gaan toeteren, Flo.
1: Zit Flo tussen de schuimdeur.
2: Hij is kapot. Wat horen jullie de toeter? Stop!
4: Nee, kan je de toeter nog één keer laten horen?
1: Serieus.
0: Florentien. Waarom gaat toch alles wat jij aanraakt kapot? Wat is dat? Zelfs een gastoeter. Ongelooflijk.
2: Zijn jullie gestopt? We gaan even vergelijken. Kom hier naar het midden.
4: Ja, is goed.
0: Hè?
2: Bij elkaar.
0: Oh, wat een consternatie. Deze vroege ochtend.
1: Misschien kan er iemand nog even deo.
2: Ja, ik ga beginnen.
4: Ja.
0: Maar ga jij nu alle scanners naast elkaar houden?
2: Ja, dat ga ik nu doen.
0: Want er moet natuurlijk nog wel even door de jury ook gekeken worden of er eerlijk gespeeld is.
1: Dus je moet even een plaatje draaien.
2: Dan doen we het zo.
0: Doen we even rustig kijken wie het meeste bij elkaar heeft gesprokkeld hier in de winkel. Of er op tijd gestopt is en of alle regels in acht zijn genomen. Dat er niet toch ergens een flesje whisky tussen zit. Ja, moeten we wel even checken.
1: Ja.
0: 13 voor 8 in de ochtendshow. Zullen we even Justin doen? Zullen we gewoon even doen?
1: Ja!

0: Elizabeth Taylor van Taylor Swift om 7 minuten voor 8 in de ochtendshow. Goedemorgen.
1: De 538 ochtendshow presenteert het WK Handscannen.
0: Nou, wat een sensatie hier in de supermarkt. 5 kandidaten die vanochtend hier door de supermarkt op het Museumplein, of eigenlijk onder het Museumplein, door zijn geweest met een handscanner.
2: Ik vind scannen toch altijd gezellig.
0: Ja, ik vind het leuk, hè?
2: Het is toch kassetje spelen?
0: Ja.
2: Dat is toch dat je denkt, even kassetje spelen.
0: Nou, inmiddels zijn ze een beetje bijgekomen en hebben zich verzameld bij Florentien, die eigenlijk ook een klein beetje de jury is vandaag.
3: Ja, ik sta hier met de 5 kandidaten. En ik moet zeggen, volgens mij vonden ze het allemaal veel moeilijker dan gedacht.
0: Echt?
3: Toch, Ilse?
4: Ja, het was veel moeilijker. Ik had verwacht dat het sneller zou gaan.
3: Ja, dat is altijd zo, hè, als het er echt op aankomt. Maar de karretjes zitten behoorlijk vol.
2: Kijk.
3: Dus, zal ik maar gaan beginnen? Ik begin gelijk bij Ilse. Wat staat er op jouw
0: scanner?
3: Jouw scanner?
4: €190,94.
0: Zo.
2: Lekker.
3: Nou, dat is een flink bedrag.
2: Ja, een minuutje, hè?
3: Ja. Dat is veel voor 1 minuut.
0: Zo.
3: Vooral apparaten. Ja. Manon, wat staat er op jouw scanner?
4: €193,45.
0: Oh, maar €3.
3: Oh.
0: Zit dicht bij elkaar, hoor.
3: Iets meer.
0: Ja.
3: En dan gaan we naar Leslie.
5: €281,60.
0: Zo!
3: Hey. Jeetje.
0: Die is nog even iets harder.
3: Het is gewoon €100 meer.
0: Ja.
3: Monique.
6: Ja, €142,85.
3: Oh, jij hebt het eigenlijk het minst goed gedaan. Jouw kaartje is ook eigenlijk bijna helemaal leeg.
6: Ja, niet om dat ding te scannen in het begin.
7: Of had je een bonuskaart bij je?
3: Geeft helemaal niks.
0: Dit is de laatste.
3: Nou ja, de laatste. Ik ben benieuwd of hij dan ook de winnaar is.
0: Ja, we weten het niet.
3: Jeroen.
8: €367,01.
2: Oh, zo!
0: Maar wat is Jeroens tactiek geweest, Flo?
3: Wat is de tactiek?
8: Ja, rennen, scannen en...
2: rennen, scannen.
8: Dat was hem. Stand op nul.
7: Rennen en scannen.
3: Jeetje, man. Ja, die kar echt overvol. Niet normaal. Allemaal apparaten. Ik zie hier een pan, luiers, kattenvoer. Nou, van alles. Jij krijgt een grote beker. Heel goed gedaan. Gefeliciteerd.
8: Dankjewel. Ja, superleuk. Nou, had ik niet verwacht vanochtend, maar... tof.
3: Grote winnaar. En je krijgt een check voor alles wat er in de kar zit.
0: Jij hoeft deze producten niet mee te nemen, hè, Floor?
3: Nee, dat hoeft niet. Hij krijgt gewoon de waarde van de producten.
0: En voor alle andere kandidaten geldt, want we laten natuurlijk niemand met lege handen naar huis vertrekken. Zo zijn we niet. Die krijgen allemaal goed gevulde boodschappentas.
7: Oh.
0: Ter waarde van €600.
7: Nee, joh.
0: Nee, geintje. Nee hoor, Leslie, heel veel plezier met jouw check. En gefeliciteerd, je hebt het goed gedaan. En Florentien?
3: Ja?
0: Heb je hem de beker overhandigd?
3: Ja, zeker.
0: Kijk aan. Nou.
3: De beker, het is echt een reuze beker.
0: Ja, dat is gigantisch. Je zou bijna alle boodschappen daarin kunnen vervoeren. Zometeen het vervolg van deze radioshow die vanochtend live vanuit Amsterdam komt. Ja, we zijn op het Museumplein.
2: Ja, nog 4 minuten, dan gaat de winkel open.
0: Oeh, dat is waar ook natuurlijk.
2: Ja, leuk man.
0: Zometeen. Ja, dan moeten we denk ik een beetje ruzie gaan maken met de mensen die het schap achter ons moeten hebben. Want we staan een beetje in de weg met onze studio. Maar we bellen zometeen in het vervolg van de ochtendshow eventjes met Orgel Joken. Je hebt net gehoord van Florentien. Dat zij is gevraagd door de FIFA om op te treden tijdens het WK voetbal.
7: Oh.
0: Maar hoe zit dat nou precies? En is ze van plan om die kant op te gaan? Want Orgel Joken is nog nooit buiten Europa geweest.
7: Zo.
0: Dus dit is wel even een dingetje. En zometeen, ergens tussen 9 en 10 hebben we afgesproken, gaan we de fluit laten horen. De officiële scheidsrechtersfluit. Als die klinkt, mag jij bellen met de studio van 538. Dan maak je kans op 2 tickets voor het WK voetbal. Kaarten voor de tweede groepswedstrijd van het Nederlands elftal.
2: Ja, en we hebben zo nog een live optreden. Laten we dat niet vergeten.
0: Hebben we een live optreden?
2: Ja, zeker een live optreden. Dus kom gezellig deze kant op als je een optreden van Samuel Welten mee wil maken.
0: Samuel Welten komt zijn WK-hit straks hier live zingen in de ochtendshow. Dus dat allemaal verderop in dit programma.
9: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week bij Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Getallen horen is centen scoren.
3: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis. Ook tijdens het WK.
6: Kippie.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008. Of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6,000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
10: Kenneth Smit.
11: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
12: Een ijskoffie voor mevrouw.
11: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
14: 18 plus speelbewust.
15: Ja.
16: Echt serieus?
15: Wat een geld.
17: 18.000. Godverdikke me.
18: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Hé hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
18: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
20: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
21: Jij bent mijn kampioen.
22: 538 nieuws. 8 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Iran zegt dat het de straat van Hormuz helemaal afsluit. Volgens Amerika klopt dat niet en varen er nog wel schepen. Afgelopen nacht vielen de twee landen elkaar aan. Er waren ontploffingen in de buurt van de hoofdstad Teheran en Iran schoot raketten en drones af op militaire bases die Amerika gebruikt in het Midden-Oosten. Ons land is minder populair om er te gaan studeren. Voor het eerst in 20 jaar is het aantal buitenlandse studenten gedaald. Het zijn er nu bijna 130.000 die staan ingeschreven bij een hbo of universiteit. Vooral Duitsers en Chinezen blijven weg. Dat zou onder andere komen door strengere opleidingseisen. En het is een spannende dag voor de middelbare scholieren die eindexamen hebben gedaan. Vandaag wordt de uitslag bekend en gaan de scholen de leerlingen bellen. Ja, de meeste scholen doen dat vanmiddag. Nog even afwachten dus of de vlag uit kan, of dat er nog moet worden geleerd voor een herkansing. Gaan we naar het weer. Vanmorgen is het nog zonnig, maar aan het einde van de ochtend gaat het in het oosten regenen. Vanmiddag overal regen bij maximaal 18 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
6: Dankjewel, files dan. En waar die staan, weet ik.
10: Goedemorgen, begin op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Blaricum, 27 minuten. Dan de A12 Utrecht Den Haag bij Zoetermeer, 18. En de laatste is de A73 Maasbracht Nijmegen bij de Roertunnel. De vertraging 37 minuten.
12: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
16: Welkom in Afrika!
12: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
21: Help!
24: GWC!
21: Help!
24: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
25: Laten we het proeven.
24: Opdrachten uitvoeren.
26: Moeten we het boek mengen. Dit is een grap.
24: Maar wie het best integreert...
27: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
24: ...wordt tot ere Himba gekroond.
28: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
29: Kick it to the tribes.
24: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
30: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
31: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
30: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
31: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.

0: dit is de 538 Ochtendshow.
1: Gezellig, man. Nou, zeker. Aan het begin van deel 3 alweer van...
2: Een beetje gewend aan de kou, want je zit natuurlijk zo'n beetje met je reet in het vriesvak.
1: Ja, ik ben inmiddels...
2: aan de voorkant ben je ontdooid.
1: Ja, maar aan de achterkant licht gevroren. Nee, we staan in de supermarkt vandaag.
3: Maar ik moet zeggen, de supermarkt is nu open. Er komen mensen. Het wordt ook meteen een beetje warmer.
1: Ja, het is wel meteen gezellig.
3: Gezellig, man.
1: Gezellig met al die klanten. Wij zijn hier overigens vandaag met een bijzondere reden, maar daarover zo meteen meer. Want we gaan eerst eventjes naar het nieuws van vanochtend. Het kabinet die bekijkt of pepperspray in sommige gevallen legaal kan worden. Vrouwen die gevaar lopen, die kunnen dan bij de politie toestemming vragen om pepperspray bij zich te dragen. De zaak van Lisa is hiervoor een belangrijke aanleiding. Diane de Broeks die vertelde gisteravond bij de Oranjezomer waarom het in het geval van Lisa eigenlijk helemaal geen zin had gehad.
4: Lisa was een vrouw die voor die avond niet per se in gevaar was. Dus die had daar helemaal niks aan gehad. Zij had dat busje pepperspray dan niet mogen hebben.
5: Nee, klopt.
4: Dus het voelt echt aan alsof het eigenlijk helemaal niks waard is.
5: Nou, het zegt Van Wilder wel bij, en daar kan ik dan wel nog inkomen, dat op het moment dat iedereen en vrouwen met een pepperspray rondlopen, dat een overmeesteraar ook die pepperspray kan pakken, waardoor het weer het slachtoffer nog meer de klos is.
1: Dus een beetje een Deense voorbeeld.
6: En nu zegt de politie, vrouwen die bedreigd worden, die krijgen dan wel pepperspray en anderen niet. Ja,
2: wat vind jij, juffrouw?
6: Niet alle vrouwen die bedreigd worden gaan naar de politie om te zeggen, ik word bedreigd.
2: Wat vind jij?
3: Het is ook een soort schaamte, toch?
6: Ja, er zit schaamte op. En bovendien dan gaat de politie straks bepalen, nou, jij wel en jij mag het niet.
3: Gewoon een omgekeerde wereld. Je moet met je poten van een vrouw afblijven.
1: Dat is sowieso het beste.
3: Dat is het allermakkelijkst.
6: En de angst dat een dader nog kwaader wordt na die pepperspray en jou helemaal gaat afranselen is ook eng. Ja, het is beter dan niks misschien, maar ja, ik heb bijvoorbeeld mijn dochters een soort drukknop gegeven.
1: Oh, ja.
6: En als ze dan lastig worden gevallen, dan kunnen ze dat indrukken en dan hoor je een oorverdovend geluid.
1: Ja, een hele hoge pieptoon.
6: En dan hoop je maar dat het afschrikt of dat het in ieder geval aandacht trekt.
1: Ronald Koeman en Virgil van Dijk die blikten gisteren tijdens een persconferentie vooruit op de start van het WK voetbal. Ronald Koeman die gaf daarbij antwoord op de vraag hoe het gaat met keeper Bart Verbrugge. Afgelopen maandag viel hij geblesseerd uit in een oefenduel.
7: Oké, misschien had het slechter gekund, want het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag, maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus het is woensdag. We hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
1: We wachten af.
3: Ik zou hem toch zondag even op de bank laten zitten.
1: Ja.
3: Nou ja, ik ben zo bang dat als je hem zondag inzet en hij maakt één duik en komt weer terecht op de plek van de blessure, dat het helemaal klaar is.
1: Dat hij angstig wordt om te duiken.
2: Ik heb met Koeman altijd, je praat altijd in halve zinnen. Hij zegt, we. Moet je maar luisteren.
1: Er is nog één.
2: Hij praat altijd in een paar woorden en hij stopt altijd op hele rare momenten.
7: Oké, misschien had het slechter gekund, want het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag.
2: Ja. Hij zegt vaak het...
1: Hij moet er even over nadenken.
3: Ja. Wat is het? Alles gaat op een weegschaaltje.
2: Ja.
1: En we zenden vandaag live uit vanaf het Museumplein ter ere van de start van het WK voetbal. Dit is natuurlijk heilige grond voor het Nederlands elftal. Zouden we even teruggaan naar die finale in 2010. Ja. Nederland stond tegen Spanje in Zuid-Afrika in de finale van het WK voetbal.
3: En toen hadden we hier het 538 Oranjeplein.
2: Oh ja!
1: En vlak voordat die finale werd gespeeld, schakelde de NOS bij monden van Tom Egberts ook nog eventjes naar het Museumplein.
8: Oh. Vanuit de lucht, het Museumplein met het Van Gogh Museum en het Concertgebouw. Dit is echt iets, dit is niet te vatten bijna. Dit is zo verschrikkelijk mooi. En daar worden bloemen uitgestort. Uit de helikopter kennelijk. Bloemen uitgestort, oranje bloemen. Over de mensen, over de... Naar schatting meer dan 100.000 mensen. Wat fantastisch is dit, zeg. Dit is toch fenomenaal. We maken het mee. En de mensen daar beneden maken het ook allemaal mee. Iedereen in Nederland maakt het mee. Honderden miljoenen mensen over de hele wereld. En zij zijn misschien wel over... Nou, dik 2 uur, wereldkampioen.
1: Ja, en er werd geschakeld naar het Nederlands elftal. Je zag de spelers daar de catacombe uitkomen. Ja, helaas wisten we 2 uur later dat het iets anders zou lopen. Maar de voorpret was in ieder geval... Die was fantastisch. En hoe leuk zou het zijn als het allemaal toch de goede kant op valt voor Oranje... en we hier uiteindelijk op het Museumplein de huldiging door kunnen laten gaan. Woensdag 22 juni hadden we nu bedacht, hè?
3: Ja, ik denk het. Ik denk het, want ze spelen de 19e natuurlijk laat de finale.
2: Ja, dan moet je
3: nog terug vanuit Amerika.
1: Ja.
3: Het is of dinsdagmiddag of woensdag,
1: Hou in ieder geval even een gaatje in je agenda. Dat is het advies. Kort

0: met Sean Paul en Cheap Thrills. Goedemorgen. 8:08 is het geworden op deze donderdagochtend. Live vanuit Amsterdam is dit de 538 ochtendshow. En langzaam maar zeker loopt het hier vol met sowieso klanten van de supermarkt. Maar ik denk toch ook wel fans voor Samuel Welten. Want die komt later vanochtend hier optreden.
1: Hoe laat treedt hij op?
0: Ongeveer 8:45 is hij hier.
1: Leuk man. Ja. En iedereen kan erbij zijn.
0: Iedereen kan gewoon, de winkel is open. Dus als jij erbij wil zijn en Samuel hier live wil zien met zijn WK-hit. Pak die kans, want hij staat hier zometeen live te zingen. En ik denk dat het voor Samuel ook de eerste keer is dat hij in een supermarkt op dit tijdstip optreedt.
1: Ja.
0: Hey, gisteren bijzonder nieuws dat naar buiten kwam. Florentine heeft het net al even behandeld in het nieuws. De FIFA heeft Orgel Joke benaderd met de vraag of zij zou willen optreden op het WK voetbal. Nou kregen we tegelijkertijd ook te horen dat ze een nare val heeft gemaakt. Met een aantal hechtingen ook tot gevolg. Dus even checken hoe het met Orgel Joke is. Orgel Joke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Eerst even het belangrijkste. Hoe is het met je?
2: Ja, naar omstandigheden gaat het goed. Mijn arm zit in een drukverband. Dat is een breukje bij mijn elleboog en er zit een hechting in mijn oor. Ik ben gevallen op het balkon. Volgende week gaat het drukverband eraf. En dan hopen we dat ik mijn arm genoeg kan strekken om, als het allemaal doorgaat en ze door zijn naar de volgende ronde, dan ga ik spelen op 2K. Ja. Maar ja. Dus, het is spannend dat net moet gebeuren. Ja.
0: Want eventjes terug naar het moment dat jij werd benaderd door de FIFA. Want
2: mijn zoon Jeffrey werd benaderd. Die kreeg een mail. Ja. En die belde mij s'avonds. Maar ik kreeg een mail dat ze je vragen voor het FIFA. Maar dat zal echt wel een grapje zijn hoor. Ja. Dus hij had een mail teruggestuurd. En toen werd er gevraagd of hij in een meeting kon de volgende dag. Ja. Maar het was dus geen grapje. Het was geen oral joke. Het was echt waar. En toen belde hij mij. Ik zei, ja mijn jongen, ik heb altijd gezegd niet langer wil vliegen als censuur. Zeg, mama, dit is een kans. Ja. Die krijg je nooit meer. Ik word zaterdag 77. Toen dacht ik, het is ook eigenlijk wel super bijzonder.
1: Is het dan, echt op de middenstip voorafgaand aan de wedstrijd? Of is het een fanzone? Wat is het idee?
2: Nee, wat ik begrepen heb, is het vooraf 4 minuten. Ja. En in de pauze.
1: Je bent ook de halftime show.
2: Het is echt bizar. Dus en dan even kijken wat op dreepende muziek waar ze leuk in mee kunnen doen. En wie weet ook Sweet Caroline of zo. Maar naar aanleiding van Narcotic hadden ze gezien op Instagram.
0: Maar er is iemand van de FIFA die zat een beetje YouTube, zat hij door te spitten.
1: Hoofd Entertainment is dat.
2: Ja.
0: En die ziet dan op een gegeven moment Orgel Joker, die komt uit Nederland. Die denkt, die moeten we maar vragen voor die wedstrijd. Zo is het een beetje gegaan.
2: Ja, zo is het gegaan. Nou. Ja.
0: Wow.
2: En toen dachten ze van, ze willen voor elk land een entertainer. En toen dacht ze, dit moet gewoon voor Nederland komen. Ja. Ik vind het nog steeds heel bizar hoor. Want er zijn veel betere artiesten dan ik. En dan denk je, dan vragen ze mij. Maar ik vind het wel super bijzonder natuurlijk.
0: Want het gaat om de 16e finale. Dus dat zou dan als Nederland de poolfase door is. Die volgende wedstrijd.
1: 4 juli of zo, toch?
0: Ja, ze kunnen als eerste
2: 29 juni volgens mij.
0: Want ze kunnen als eerste maar ook als tweede doorgaan natuurlijk. Dus daar kan nog een wisseling in zitten.
1: Ah.
2: Ja, dus ik dacht 29 juni, dat is wat ik eigenlijk door heb gekregen. Want dan moet ik iets eerder al weg natuurlijk.
0: Oh, ze gaan al helemaal vanuit dat Nederland door is, begrijp ik, bij de FIFA.
2: We moeten wel dingen regelen. Maar in principe hadden ze mij gevraagd voor volgende week, ja.
0: Oh.
2: Maar dat red ik met je arm sowieso niet. Dus vandaar dat het naar einde juni is.
1: Je moet het orgel inklagen.
3: Ja.
1: Of heb je daar, weet ik niet, maar heb jij echt
3: een lokale orgel?
1: Kan je daar een lokaal orgel huren of neem je alles mee?
2: Nou ja, dat gaat Jeff allemaal kijken, want ik moet natuurlijk wel op zo'nzelfde soort kunnen spelen.
1: Ja.
2: Dus dat gaan ze allemaal even kijken en anders moet mijn flightcase daarheen.
1: Ja.
2: Maar dat is allemaal nog even, ik moet zelfs nog een paspoort maken, want ik heb alleen ID. Ik ben nog nooit buiten Europa geweest.
1: Maar Joke, dit is toch fantastisch.
3: Is fantastisch, hè?
2: Ja, het is heel bijzonder. Ik zit in mijn zoon, ik hoop wel dat ik daar een beetje kan slapen, want je moet eerlijk weten, ik ben nerveuzer voor de vlucht als voor het spelen.
0: Ja. Dat spelen, dat komt wel goed. Maar je kan natuurlijk niet repeteren nu met die arm in het...
2: Ik mag een week niets doen. Ik zit in de Mitella. En volgende week, als het eraf gaat, mag ik hem weer voorzichtig gaan proberen te buigen. En dan kan ik kijken of het gaat lukken.
0: Nou, dat wordt nog heel spannend
2: dus, en woensdag gaan ook mijn hechting uit mijn oor. Want daar zit ook 5 hechtingen in.
0: Ja.
2: Dus mijn oor scherp. Dus, maar dat kan je met make-up wegwerken.
1: Maar anders kan Rick wel. We hebben hier Orgel Rick zitten.
3: Orgel Rick, als je mij gewoon even de partituren doorstuurt...
0: Kom heel eind, hoor.
2: Nou, mijn huisarts zei al, Jook, ik ga wel met je mee als begeleiding.
0: Ja hoor, maar Rick is reserve-dj en reserve-organist. Ja, weet er niet veel mee. Maar kan jij nu een stukje spelen al, Jook, met één hand?
1: Nee, wat ga je doen? Nee. Ga je het Wilhelmus doen?
2: Want het is mijn rechterhand, dus ik kan nu echt niks doen. Links doe ik alleen maar akkoorden. Nee, ik denk wat opdrepende, wel wat Nederlandse muziek. Maar ik denk ook Sweet Caroline of zo, wat we allemaal mee kunnen doen.
1: Ik associeer dat met... Ten, ten, ten, ten, ten,
2: ten, ten, ten, ja, bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Ja. Dus Jeffrey is dat nog een beetje aan het uitzoeken. Oh, en die gaat dat nog met hun doornemen. Misschien ook Narcotic, waar ze gek op waren.
0: Ja,
2: dus,
0: dat werkt ook natuurlijk wel in zo'n stadion. Ja. Want je hebt natuurlijk ook zelf een WK-plaatje gemaakt. Oranje zijn
2: ja,
0: we allemaal.
2: Ja, dat klopt. Met Martijn Fischer. Ja, Martijn kan helaas niet. Anders hadden we die misschien ook nog voor een nummer meegenomen.
0: Ik weet ook niet of je deze moet spelen, hoor. Dit kent natuurlijk nog niemand.
2: Nee, ze kennen nog niemand. Dus we moeten daar nummers hebben die ze mee kunnen zingen.
0: Kan wel even een stukje laten horen.
1: Oh ja,

0: orgel speelt op de achtergrond wel mee.
1: Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Ja, je hoort het orgel wel. Maar ik dacht, er zit misschien nog een solootje in.
2: Ja, er zit ook een stuk waar ik drie grepen, die hoor je beter. Maar ik speel het hele nummer mee met hoge noten. En
0: dat
2: is allemaal in de studio opgenomen.
0: Ja, nou leuk hoor. Nou Joke, ik wens jou heel veel sterkte en
1: beterschap.
0: Spoedig hersteld. Het zou fantastisch zijn als het allemaal doorgaat. En laten we nou met z'n allen ook voor jou, maar voor heel Nederland, dat Nederland in ieder geval een ronde verder komt naar de groepsfase.
2: Ja, dat hopen we zeker. Hè. Allemaal positief blijven. Lekker
0: zo is het.
2: Positief aanmoedigen. Komt goed.
0: Joke, heel veel sterkte en fijn je gesproken te hebben.
2: Dankjewel. Komt goed hoor.
0: Hoi, orgel Joke. Wellicht leuk.
3: Binnenkort zuur. Het is nu echt orgel Joke.
0: Maar hoe leuk zou het zijn als zij daar in zo'n stadion in de Venus staat.
3: Fantastisch.
0: Dat is toch tof. 1 minuut voor 8:30. Goedemorgen. Dit is de ochtendshow met zometeen dus nog live bij ons de gast Samuel Welten. We moeten ook even bellen met Wilfred Gené. Want die gaan vanavond voor het eerst tijdens het EK voetbal gaan ze VI maken. En dat doen ze, dacht ik, meteen twee keer
3: over. Twee keer per dag, man.
0: Twee per dag doen ze er. Even horen of Wilfred er klaar voor is. Ja, ik weet het antwoord eigenlijk al. Hè?
1: Top show!
0: Born ready. Ja! 8:30 met Kensington, Living For.

0: Living Four van Kensington, de 538, om 8:53. Goedemorgen. Straks in de ochtendshow, Samuel Welten die langskomt. Komt even zijn oranje hit zingen. We bellen met Wilfried Gené over VI van vanavond. Een dubbele aflevering. Dat allemaal ter ere van de start van het WK. En verderop in de show ook nog kans op kaarten voor het WK voetbal. De tweede groepswedstrijd van het Nederlands. Zweden, kan je straks bij zijn als je de fluit hoort. En Flo heeft het laatste nieuws.
1: Even tanken over de grens. Heeft geen zin meer. Waarom? Dat hoor je zo.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: En alle Kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
4: Yes.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster.
6: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
7: Kippie.
8: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
9: Lekkere van Albert Heijn.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
13: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
14: Op zoek naar een liveband voor je bruiloft? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
13: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan. ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
15: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
16: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus.

0: jouw maat. Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals. Een optreden van Wolter Kroes. Het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en drie vrienden Nederland-Zweden in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
0: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam. Met pit en karakter.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Ja, goedemorgen. Vanochtend een mix van zon en wolken met een enkele regenbui. In de loop van de dag trekken ze vanuit het zuidwesten zo over het land. Het wordt 16 tot 18 graden en ook vanavond opnieuw kans op buien. De situatie op de weg, de donderdagochtendspits. Rick, waar staan de files?
4: 49 files. Begin op de A2 Eindhoven Den Bosch bij Vught, 25 minuten. A29 Berg op Zoom, Rotterdam bij de Haringvlietbrug, 37. En de laatste is de A50 Os Arnhem bij Heteren, de vertraging 33 minuten.
3: Het is 9:09, hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
5: Goedemorgen. In Lelystad is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar tot kort geleden nog een parenclub in zat. Volgens de regionale omroep is het pand net gekocht door de gemeente voor woningbouw in de buurt en moest de parenclub dicht. Voor het eerst in 20 jaar is het aantal buitenlandse studenten in ons land gedaald. Vooral uit Duitsland en China komen er minder deze kant op. Misschien komt het door nieuwe opleidingseisen voor psychotherapeuten. En het UWV laat een extern bedrijf onderzoek doen naar een angstcultuur die er bij de uitkeringsinstantie zou heersen. Mensen die bij het UWV worden opgeleid tot keuringsarts voelen zich namelijk geïntimideerd en onveilig.
6: Nou ja, Rick komt natuurlijk regelmatig in parenclubs. Jij hebt toch een aparte trui van de show. Jij bent toch te boeken voor parenclubs?
4: Ik heb wel een keer een
6: apart showtje.
4: Ik heb in parenclub Sevenings, of Seven Sins heette het, in Maasbracht volgens mij, op de grens van België, in Nederland gedraaid, jaren geleden. Ja, ik snapte wel wat er brand is uit te komen, want het ging daar heet aan toe.
6: Ja.
4: Maar weet je, het is natuurlijk een beetje ver.
6: We zijn allemaal ook natuurlijk een beetje bevooroordeeld over een parenclub.
4: Nou ja, je denkt natuurlijk allemaal, ze lopen daar schaars gekleed rond en iedereen gaat met elkaar zoenen.
3: Dat is toch het hele idee?
4: En, dingen, en dat klopt. Ja. Het is...
6: Maar dus vond jij het uiteindelijk...
4: Ik vond het fantastisch om mee te maken. Maar het werd door mijn ex-vriendin, die vond het helemaal niks.
3: Nee, dat je daar was?
4: Ja, die vond echt...
3: Maar die was niet mee, toch?
4: Nee. Maar,
3: maar die was een beetje jaloers dus eigenlijk.
4: Maar ik had gezegd, ga mee. Ja. Dan zie je, dan kan je er een mening over hebben. Ik ben, kijk, iedereen heeft bij een parenclub...
6: Want volgens mij als man kom je niet alleen binnen, toch?
4: Nee, als man kom je niet alleen. Nee. En je moet als man ook entree betalen. Toen de tijd was het voor mij €50. En als vrouw kom je daar gewoon gratis binnen. En weet je wat het is? Ik denk dat een vrouw zich veiliger voelt in zo'n parenclub...
3: Oh, dat weet ik zeker.
4: ...dan in een gemiddelde bar, dancing, café of...
3: Maar dat hoor je natuurlijk echt van mensen die daar wel eens komen. Die zeggen, ja, de sfeer is gewoon zo goed daar. Ja. Er gebeurt nooit iets vervelends. Nee. Er is heel veel respect.
6: Nou ja, we zenden nu uit in de appie. Misschien is het een idee...
3: Nou, ik zou het echt leuk vinden. Ik weet niet of het ideale tijdstip is. Een ochtendshow in een paar
6: uur. Volgens mij gaat het daar tot in de vroege uurtjes door, toch?
3: Ja, maar dan, ik denk dat mensen dan weinig aandacht hebben voor wat er,
5: wat er op de radio gebeurt. Ik denk dat dingen bezig zijn. Ja. Veel mensen die bij de grens wonen, die gaan lekker tanken in Duitsland. Maar de benzineprijzen in Duitsland gaan volgende maand ook flink omhoog. Oh. Ja, de Duitse regering stopt met de accijnskorting op benzine en diesel. Nu geldt er nog een soort korting van 17 cent per liter. Maar dat kost de Duitse schatkist veel te veel geld. En daarom stoppen ze ermee. Dus vanaf 1 juli is het gewoon een stuk duurder.
6: Sloes, zoals de Duitsers.
3: Ja. Zo kunnen ze dat zo mooi zeggen daar.
5: Nou, het KNMI kan sinds gisteren eerder waarschuwen voor gevaarlijk weer. Ja, tot nu toe werd code oranje of rood pas een dag van tevoren afgegeven. Maar nu is dat dus 2 dagen. Ja, en ook kan het KNMI ter plaatse, of per plaats eigenlijk, gaan waarschuwen voor gevaarlijk weer in plaats van per provincie. Dus ja, wat secuurder.
6: Ik kan nu al voor

0: voorspellen dat het tot 19 juli code oranje is.
1: Ja.
0: Dat is gewoon, die voorspelling die kan je gewoon nu al doen.
1: Ja, kan je maken.
0: Die kan je gewoon lachend, kan de KNMI die gewoon afgeven. Tot en met 19 juli sowieso code
2: oranje. Nou, dan ga je ervan uit dat ze de finale halen.
0: Ja, 100%.
2: Anders kun je de code iets eerder opheffen, ben ik bang. Maar, nee, maar daar gaan we met z'n allen vanuit, toch?
0: Zeker.
2: En dat gaan we een beetje luisteren bij zetten zometeen door middel van een optreden. Samuel Welten is hier bij ons.
0: Ja, kom gezellig naar het Museumplein toe, hè?
2: Ja, dan moet je even naar de supermarkt Museumplein of onder het Museumplein, want daar zit die supermarkt, de Albert Heijn is het. En daar kun je binnen nu, en ik denk een minuut of 10, kun je Samuel live gaan bekijken.
1: Leuk. Op de foto.
2: Zijn oranje, het komt hij zometeen live zingen bij ons op de radio. We hebben kaarten voor het WK voetbal, gaan we ook nog weggeven zometeen. Voor 10 uur gaan die eruit. Als je de fluit doet, mag je bellen. En we bellen zometeen even met Wilfried Gené, horen of hij klaar is voor zijn dubbele shift. Want we gaan vanavond 2 keer naar VI kijken.
1: Oh.
2: Dat allemaal ter gelegenheid van het WK voetbal dat vanavond officieel van start gaat. Ja,

0: Jennifer Lopez en David Guetta en Save Me Tonight. In de ochtendshow, 11 minuten voor 9 uur inmiddels geworden. Ja, we hebben ze heel even moeten missen na de uitzending op Curaçao. Overigens wel prima waargenomen natuurlijk door...
1: Nou, Johan Derksen was vrij uitgesproken over Curaçao. In de podcast Groet uit Grollo. Wat zei hij? Ik ga er nooit meer naartoe.
0: Oh. Maar is dat omdat hij denkt dat...
1: Hij vond er niks aan.
0: Oh, hij vond er niks aan.
1: Nee.
0: Ah, oké. Maar vandaag weer terug op televisie, vandaag in Sight. En ze beginnen meteen goed met een dubbele aflevering aan de telefoon. Wilfred Gené. Wilfred, goedemorgen.
2: Ja, die vond het wel heel leuk op Curaçao. Dus zo kunnen de meningen verschillen.
0: Ja, nee, je hebt wel genoten toch, volgens mij?
2: Ik vind het top. Ik vind het een geweldig eiland.
1: Maar het gekke is, ik heb best veel gezien. En ook jullie doordekken, weet ik van wat. Ik heb geen seconde getwijfeld over dat Derksen het niet naar zijn zin had.
2: Nou, het gekke was, hij was op dat moment echt wel in een goed humeur. Hij was echt scherper dan ooit. Hij was echt zowel bij het doordekken als in de uitzending heel erg goed. Hij is heel veel op stap geweest met de eigenaar van Corendon Attilai. En hij nam hem mee naar de grootste sigarenrestaurants en zaken die er maar konden zijn. Dus hij rookte de ene Havana naar de andere Havana. Dus hij had zijn vriend Henk Kuipers mee. Die reed steeds op een motorrondje met hem. Dus ja, nee, dus hij heeft zich kostelijk vermaakt. Maar ja, je hebt een imago hoog te houden natuurlijk, toch? Of niet?
0: Dat is een beetje. Dat is... Maar volgens mij hebben jullie het allemaal heen, wel. Hè? Ja, we staan in Albert Heijn, dat klopt, ja.
2: Ja, kun je even kijken of er nog van die stels voor spelshirten zijn? Want die zoek ik nog steeds. Die zijn overal uitverkocht. Nee, dus als je nou even langs het rek kan lopen, zo meteen voor mij kijken met het verblijf, ja?
1: Anders hebben we zo'n mooie WK-kamerjas.
2: Ja, kan ook nog inderdaad, ja. Oh, maar, net zo goed als bij ons natuurlijk. Ja,
0: maar is het voor herhaling vatbaar, zo'n locatieuitzending met VI?
2: Ja, ik vind van wel. Kijk, het mooiste was geweest natuurlijk, het was de bedoeling om het tijdens het WK te doen. Dat was ook logischer geweest, want dan zit je in dezelfde tijdzone. Curaçao doet mee, Nederland deed mee. Dan had je meer dat gevoel kunnen opwekken waarom je er zat. Maar omdat Johan in eerste instantie niet mee wilde, hadden we de Oranje Zomer ervan gemaakt. En toen wilde hij opeens wel mee. Dus dat maakt het een beetje ingewikkeld.
0: Ah.
2: Maar ik vind, ja, kijk, dat was het idee achter het hele verhaal van Curaçao. Tijdens het WK, het kleinste stukje Nederland, het dichtst bij Amerika. Dat was het idee achter het plan destijds. En dat is een beetje verzet, omdat Johan toen niet mee wilde. Vandaar dat het nu allemaal zo gaat. Maar ik vind het wel werken. Ik vind ook, dat zag je ook aan heel veel mensen. Dat zag je ook aan de kijkcijfers. Hè? 2 of 4 weken lang, best bekeken programma van Nederland na het journaal. Dus iedereen keek ernaar, iedereen vond het leuk. En het geeft even een nieuw elan. Los van het feit dat het ook voor het personeel wel een keer goed is om even iets te doen met z'n allen. Maar dat gaf echt een nieuw elan, een nieuwe vrolijkheid, een nieuw lekker gevoel. Dus, ach ja, weet je, ze hebben allemaal een mening. Dat zal wel.
0: Ja,
2: en kijkcijfers zijn anders.
0: En dat is belangrijk. Vanavond terug op televisie. Meteen een dubbele aflevering. Blijft dat het hele WK zo?
2: Ja. Ja, daar word ik heel vrolijk van. Nee, het grappige is natuurlijk dat je dan 2 uur moet maken. En je kan het eerste uur niet gas geven, volledig. Omdat je dan denkt bij jezelf, dan heb ik niks meer over voor 2 uur.
0: Ja.
2: Dus dan, je gaat er een beetje tussenin zitten. Dus ik hoop niet dat het een beetje slap wordt. Ja, we gaan wel gelijk open, hè. Zometeen met de koekoek, de WK-koekoek. John de Bever is keihard aan het oefenen op dit moment. Maar daarna moeten we kijken wat er gaat gebeuren. Ik ben echt heel benieuwd.
1: Want hoe laat beginnen jullie dan vanavond?
2: Even denken hoor. Zou het vanavond 8... Ja, volgens mij is vanavond 8 uur tot 9 uur...
0: Ja.
2: En dan 11 uur tot 11:45. Ja.
3: En komen er nog speciale andere gasten?
2: Dat vraag ik me ook af. Nou, Bart Vriend zit bijvoorbeeld vanavond bij ons in de uitzending. Oh, en ik weet niet of jullie Bart kennen. Dat is echt een leuke gozer. Doet je podcast, tijdje in Australië gezeten, goede voetballer. Maar ik denk dat dat echt het talent voor de toekomst is. Ik denk dat we hier nog heel veel op de Nederlandse televisie gaan zien. Echt een leuke gozer. We hebben ook Hans van der Zee. Dat is een voormalige hoofdscout van Ajax. Die alles weet van Midden- en Zuid-Amerika. Die komt ook wel eens alles vertellen. En we gaan een beetje een combinatie maken. Want ja, de wereld staat wel in brand ondertussen. Hè?
0: Ja,
2: wat er allemaal gebeurt in Ierland.
0: Jullie zaten lekker op Curaçao. Maar wij hadden ondertussen natuurlijk allemaal wel door. Dat het allemaal vrij serieus was. Nee, maar is het met het hele team ook 2 keer? Of schuiven René en Johan later pas aan?
2: Nee, met het team 2 keer. En Johan wilde eigenlijk liever 3 of 4 keer als het kon. Johan moet... maar Johan die vertrekt nu meestal 7 uur 's ochtends vanuit
1: mooi.
2: Nee, het grappige, hij was echt beledigd over het feit dat we maar 4 dagen in de week gingen. Dat vond hij eigenlijk belachelijk. Hij zei tenminste 5, anders 6. Weet je wel, normaal gesproken deden we 7. En heb je het over een man van 77. Ja, het geeft wel zijn ambitie aan. Dus wel knap hoor.
0: Heel knap.
2: Echt heel knap.
0: Nou, we zijn zeer benieuwd. We gaan kijken vanavond 8 uur dus de eerste show. En dan om 11 uur de tweede show.
2: Ja, en morgen ook 8 uur. Maar dan is het maandag volgens mij weer 7 uur. Nee, nou ja, goed. Kijk het maar gewoon elke dag.
1: Elke dag even in de gids kijken.
2: Wel mannen elke dag even.
0: Dat
2: wel
0: even wel. Ja. Die kunnen we prima doen, Wilfred.
1: Doen we.
2: Ga ik zeggen, vanavond zitten we.
0: Ja, dan is de vraag eigenlijk alleen maar hoe laat kunnen we je vanavond zien.
1: Dat is leuk. Dat gaan we doen.
0: Succes en veel plezier.
2: Yo. Oké.
0: Hoi, Gené. Vanavond dus 2 keer op televisie met VI. En dan inmiddels bij ons aangeschoven. En ik zou zeggen, geef hem een hartelijk applaus. Samen wel.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ja.
0: Ja.
4: Daar zijn we dan.
0: Wat een gekke setting, hè, zo.
4: Een hele gekke setting. Ik ben een beetje nerveus.
0: Echt waar?
4: Niet omdat er mensen bij staan of dat er in de Albert Heijn is. Maar het is best wel vroeg en het is geen playback. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat.
0: Maar dit kan jij. Dit is wat jij doet.
4: Ja,
0: ja.
4: Inderdaad.
0: Hoe is het met je, Samuel?
4: Ja, hartstikke goed.
0: Ja, hè?
4: Ja, zeker. Het is even iets anders voor mij zo vroeg op de dag. Ik wist niet dat iedereen wakker was rond dit tijdstip.
0: Ja, speciaal voor jou.
4: Ja, nee, gezellig.
0: Je hebt een oranje plaat gemaakt.
4: Ja.
0: Ja, in de hoop natuurlijk dat Nederland ver gaat komen in dit toernooi.
4: Ja, dat hoop ik wel, ja.
0: Ja, nou ja, je carrière is nog super jong en vers. Dus ik hoef niet te vragen van, heb je er al eerder over nagedacht om zo'n liedje op te nemen?
4: Nee. Dit is eigenlijk de eerste kans. En die hebben we gelijk met beide handen aangepakt natuurlijk. Ja. Ja.
0: En is het dan iets dat jij zelf schrijft of wordt het je aangereikt?
4: Nee, we hebben het zelf geschreven. We hebben dit ergens geschreven op een schrijverskamp ergens. En ja, we dachten van, dit is wel het nummer wat het moet zijn. En ja, we zijn er best wel heel blij mee eigenlijk.
0: Ja, ja. De leeuw komt eraan.
4: De leeuw komt eraan.
0: Laat het een waarschuwing zijn voor iedereen die...
4: Sowieso.
0: Want wat is jouw verwachting als het gaat om Nederland zelf? Dan ben je een beetje voetballiefhebber überhaupt.
4: Ik ben wel een voetballiefhebber, maar ik vind altijd die voorspellingen zijn altijd... Als je daarop terugkijkt, denk je, wat een domme hoor, zegt dat.
0: Ja.
4: Dus ik heb geen idee. Laat ik aan
1: heb je geen poeltje ingevuld?
4: Nee. Want ik ben heel erg... Ja, hoe noem je dat? Competitief, weet je wel?
1: Oh.
4: Fanatiek heb ik van mijn vader. Ja. En dan zie je dat ik laatste word en is gelijk mijn hele dag verpest.
0: Ah, zo. Dus je denkt, als ik niet meedoet, kan ik ook niet verliezen.
4: Nee. Ja, leg daar maar neer, joh.
0: Je gaat hem doen.
4: Ja.
0: Live. Heb je überhaupt wel eens live in de supermarkt gezongen?
4: Nee.
0: Dat is grappig. Dan is
1: maar het is niet zo dat straks elke Albert Heijn waar jij komt, dat iedereen denkt, hey, dat jij gewoon je boodschappen doet. Dat jij je boodschappen aan het halen bent. Dat ze denken, daar is hij weer.
4: Nee, dat niet. Okay. Jawel, eigenlijk wel.
0: Ja. Live bij ons in de ochtendshow. Geef hem een hartelijk applaus. Samuel Welten.

0: Er valt een last van de schouder.
1: Ja. Nou, daar hoor je helemaal niks van, hoor, dat het zo vroeg is voor jou.
2: Nee, het ging best wel goed, ja.
1: Ja, dat kan je zeggen.
2: Playback,
1: ja.
2: Hè? Playback. Ja. Nee.
1: Hey, zijn we wel tof dat je hier even wilde naartoe komen?
3: Gaan we op de foto met iedereen?
1: Ja, je gaat ja,
2: tuurlijk. Dat gaan we doen.
1: Want er zijn hier een hoop fans voor jou, hoor.
2: Ja, en
1: toch?
2: Ik heb ook gehoord dat iedereen een minuut gratis winkelen kan. Oh, nee, toch niet. Sorry.
1: Hey, we zien je snel weer. Dank voor je komst. Samuel Welte, zijn nieuwe single De Leeuw komt eraan. Wij spelen zo dadelijk, begin de dag met een mooi bedrag. Ik ga de stem zo meteen even laten horen. Laten we even rustig bijkomen. En we gaan WK-kaarten weggeven. Hoor je de fluit? Dan mag je bellen. Ga je naar Amerika.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn. Trotse partner van het Nederlands elftal.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
8: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
9: Jaar Direct Lease en wie jarig is, facteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In 1 app snel zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
9: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Getallen horen is centen scoren. Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je €5000. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
12: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 45 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
15: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
16: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
17: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranjeprijzen.
16: Ja, de leeuw komt eraan.
17: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
15: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
18: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
19: Kenneth Smit.
14: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
5: Hak je dag!
8: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee?
0: Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
3: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
20: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
21: Dat gaan we vieren.
22: Aldi. Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
23: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
21: Dat gaan we vieren!
23: Aldi.
24: 538 Nieuws. 9 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Lelystad staat een gebouw in brand waar tot kort geleden nog een parenclub in zat. Het pand is niet meer te redden. Volgens de regionale omroep is het gebouw net gekocht door de gemeente. Die wil in de omgeving huizen bouwen. Een seksclub zou daar dan niet gepast zijn. De overheid maakt meer geld vrij voor deep tech. Dat zijn bedrijven die bezig zijn met chip- of kwantumtechnologie. Er gaat nog eens 360 miljoen naar een speciaal fonds, dat meldt het FD. Tot nu toe hebben 14 bedrijven geld gekregen uit het fonds, waaronder eentje gespecialiseerd in AI. En na wekenlang onderhandelen is er in de Formule 1 een deal over het gebruik van hybride motoren. Coureurs hadden kritiek dat ze tijdens het racen te veel rekening moesten houden met het opladen van het accu. Ja, daardoor was er bijna ook een crash. En afgesproken is dat de accu de komende jaren steeds iets minder belangrijk wordt. Gaan we naar het weer. Vanmorgen is het nog vrij zonnig, maar aan het einde van de ochtend gaat het in het oosten regenen. Vanmiddag helaas overal regen bij maximaal 18 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Flo, dankjewel. Dan een overzicht van de files. En waar die staan, weet Rick.
26: Het zijn er 24. Je krijgt van mij de drie langste. A2 Eindhoven Den Bosch bij Vught, 16 minuten. A6 Emmeloord Lelystad bij de Ketelbrug, 21 minuten. En de laatste is de N305. Dronten Almere bij afrit Almere Stad. De vertraging 15 minuten.
27: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
28: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
29: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
30: Dit WK mis je niets op SBSS. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag inside Oranje.
31: Ik denk dat ze niet eens groepsfase
30: dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
32: We worden wel wereldkampioen. Ja,
30: beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.

0: Britney Spears, Oops, I Did It Again in de ochtendshow. Het is inmiddels 14 over 9. Dit uur gaat het gebeuren. Dit uur gaat de scheidsrechtersfluit klinken.
1: Oei. En dan geven we kaarten weg voor
0: de wedstrijd Nederland-Zweden.
2: Maar is de eerste die belt die telt? Of waar gaan we naar op zoek?
0: We gaan op zoek naar beller 538.
2: Oké, we hebben ook wel even de tijd. Het is niet zo dat fluit winnaar.
0: Nee,
2: het is echt ook fluit en we gaan even zoeken.
0: We hebben natuurlijk van de week hebben we het nog gehad over dat het ene signaal iets eerder aankomt dan het andere signaal. En sommige mensen die via internet luisteren, die hebben wel een minuut vertraging in sommige gevallen. Dus met beller 538 weten we in ieder geval zeker dat iedereen ongeveer evenveel kan.
2: Maar dat houdt ook in dat we wel bij tijds de fluit moeten laten horen.
0: Dat klopt.
1: Hoe laat je fluit?
0: Nou, ik denk ergens zo. Nou, je hebt het nieuws van 9:30. En ergens daar zo in die omgeving
3: zou die
0: wel eens kunnen klinken. Zeg ik er even voorzichtig bij. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst eventjes, hè, want we hebben nou eenmaal een draaiboek af te werken. En er staat hier keurig netjes vermeld. Speel begin de dag met een mooi bedrag. Dus dat gaan we nu doen. En wij hebben het rad ook meegenomen naar deze locatie. We zitten in Amsterdam op dit moment, Museumplein. Het rad staat hier keurig te pronken met €538 daar als hoofdprijs. Dus dat is allemaal hetzelfde. Dit is vandaag de stem.
4: Behaal van humor allebei.
0: En de vraag is, wie is het?
2: Grappig, het venijn zit hem in de staart, zeggen ze.
4: Behaal van humor, allebei?
2: In de allebei.
0: Ja.
1: Ik heb werkelijk...
2: Ja.
0: Ken je hem niet, Rick?
1: Nou, ik ken hem waarschijnlijk wel, maar ik heb geen idee.
4: Behaal van humor, allebei?
2: Keuren we één naam goed of twee namen goed?
0: Ja, ik zou het sowieso knap weten als je de echte.
2: Okay.
0: Als je die weet.
2: Okay.
0: Maar in principe, hij heeft de naam waaronder iedereen hem kent, dat is ook inmiddels zijn officiële naam.
2: Oh, oké. Okay.
0: 09093538.
1: Is het een bekende Nederlander?
0: Ja, het is een bekende Nederlander.
2: Dat is het spel, Rick.
0: Ja. Nee, we hebben vandaag...
3: Gewoon luisteraar.
1: Peter Jansen uit Oudekerk aan de IJssel. Ja,
0: 09093538, bel maar voor €538 als hoofdprijs.
4: Behaal van humor, allebei.
0: Wie is het? Heb je enig idee, dan mag je het laten weten. En met een beetje geluk draaien we zometeen voor jou aan het rad en win je een prachtig geldbedrag. Luister ondertussen naar de Bouza.

0: De Bowser. Magnetic.
1: Maar stel nou, hè.
0: Ja.
1: Je gaat boodschappen doen bij de Albert Heijn. En je weet niet dat wij hier zitten. Maar dan kom je binnen en zie je allemaal mensen staan.
2: Dan wordt je dag een stuk leuker.
1: Dan wordt je dag en zo. Maar dan kom je en denk je zelf, hè? Is het een soort.
0: Waar ben ik
1: camera? Camera? Ja. Is John de Mol hier met een paar camera's?
0: Dat is wel een beetje zoals het voelt. Vooral als je dan hier bij het brood ook Florentien ziet staan op een podiumpje. Ja. Met het rad.
3: Ja.
2: Ja, vroeger toen wij natuurlijk. Koninginnedag hierboven deden, ja. Was dit altijd natuurlijk. Ooit was Koninginnedag natuurlijk gewoon nog. Mocht je hoefde er geen hek omheen te zetten, kon je gewoon komen wanneer je wilde.
1: Goeie oude tijd doen
0: wij. Was gratis.
2: Kom langs als je. En dan was dit natuurlijk een van de goedlopende. Ik geloof, dit was een soort Heinekenfabriek dan. deze Albert Heineken was het dan meer.
0: Nou goed, Florentien die heeft haar plekje gevonden. Die gaat zo meteen draaien met een hopelijk mooi bedrag straks als hoofdprijs. Gisteren ging dat hartstikke goed.
3: Ja, toen had ik 538, dus ik hoop nu weer.
0: Ja. Maar weet iemand wie dit is? Want dat is natuurlijk de vraag.
4: Behalve van humor allebei.
0: Daar gaan we nu achter komen.

0: dat hij goed te doen is. Dan ben je met me eens, toch, Wendy?
1: Dat ben ik zeker.
0: Ja,
2: nou, Wendy, maak ons los.
0: Wie is het?
1: Ruben van der Meer.
0: Ruben van der Meer.
3: Nou, zo makkelijk.
4: Behaal van humor, allebei.
3: Ja.
1: Oh.
0: Het is niet goed, Wendy.
3: Nee.
1: Oh.
0: Ja,
1: oké.
0: Okay. Ja, sorry. Ja.
3: Ik had hem ook in mijn hoofd.
0: Maar het is niet Ruben van der Meer.
3: Ja.
1: Ja, helaas.
0: Ja, dat is heel jammer, maar dan moeten we even verder gaan zoeken. Jeroen dan, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hallo, hi. Jeroen. Wie heb jij net gehoord bij ons op de band?
5: Ik dacht Ruud Gullit.
0: Ruud Gullit?
5: Even luisteren. Ja, Ruud Gullit.
4: Rasta van humor, allebei.
0: Ja, dat is goed.
6: Ja, kom, we gaan samen. Samen even sweepen.
0: Ja, dat is er.
6: Pak ding dan.
0: Wie is we, Florentine? Wie is we?
6: Samen met
4: Arie. Dat wordt wat. Dat wordt wat.
0: Oh, Arie is erbij.
3: Ja, man.
4: Ja,
3: die zijn wel gezellig langsgekomen.
4: Zwaar we even in het ding zwiepen?
0: Ja, dat ze zijn in Amsterdam.
6: Ah ja, het is een lekker bedrag. €250.
0: Jeroen.
5: Ja, goed. Goed gedaan, Florentine. Dankjewel.
0: Nou,
6: graag gedaan.
0: Uiteindelijk heeft Arie gedraaid. Hey.
5: Oh, nou, kijk. Prima, €250 is heerlijk.
0: Ja, toch? Wat ga je ermee doen?
5: Ik denk een lekker biertje drinken tijdens een leuke wedstrijd van Nederland elftal.
0: Ja, je hebt groot gelijk. Dan zeg ik bij deze alvast proost en laten we hopen op een goede uitslag.
5: Dat hoop ik ook. En wij
0: hebben
5: jullie ook een leuke uitzending.
0: Dankjewel. Hoi, hoi. Jeroen, de winnaar van €250. Ja, we gaan ons opmaken voor toch wel een bijzonder moment. Want er gaat zo dadelijk iemand hier op de radio kaarten winnen voor een wedstrijd van het Nederlands elftal. De tweede in de groep die ze spelen. Dat is de wedstrijd tegen Zweden. Alles is geregeld door 538. Dus je vliegt die kant op. Wij regelen de tickets. Je hebt hotelovernachtingen. Zak geld $538. En natuurlijk je kaartjes voor de wedstrijd.
3: En je vliegt ook weer terug.
0: En je vliegt weer terug. Daar hebben we ook nog voor gezorgd. Ik twijfel er nog even over, maar nee, natuurlijk zit dat er ook allemaal bij. Zometeen bellen als je de fluit hoort. En die gaat binnen nu en een kwartiertje klinken. Dus hou in ieder geval je telefoon een beetje in de buurt. Als je tenminste...

0: do.
1: Shanice. And I love your smile. 4:04 in de ochtendshow van 538. Met zometeen dus de mogelijkheid om richting het WK voetbal te gaan. Hoor je zometeen de fluit, dan mag je bellen. En ja, ben jij zometeen beller 538, dan ben je erbij.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK voetbal.
2: 2026.
3: En vandaag
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow, Wim.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
2: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd, Nederland-Zweden.
2: Het WK voetbal, beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
4: Merci.
6: Thanks.
4: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet, met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
7: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
9: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
11: Dat gaan we vieren.
10: Aldi.
12: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
13: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
10: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
11: Dat gaan we vieren!
10: Aldi.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal. This is all-

0: in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
2: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
4: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
5: Kippie!
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
8: Fijne verjaardag.
9: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
16: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
17: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
16: Zo geregeld. 123inkt.nl.
18: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Hola, collega.
21: Hey.
20: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecuebuffet, verse vis.
21: Mark?
20: En die prijzen.
21: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
20: Oeh, ja.
22: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
23: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
24: Begon jouw dag met ruitschade?
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Ja, goedemorgen, 538 en het weer voor vandaag. We hebben te maken met zon en wolken die elkaar afwisselen. En dan ook nog een enkele regenbui. Maar in de loop van de dag trekken er stevige buien vanuit het zuidwesten over het land. 16 tot 18 graden en ook vanavond opnieuw kans op regen. En dan een overzicht van de files, Rick.
27: 9 files, begin op de A6, Emmeloord Lelystad bij Ketelbrug 42 minuten. A27 Gorkum Utrecht bij Lexmond 21. En de laatste is de A27 Utrecht Gorkum, de andere kant op bij Lexmond 23 minuten.
26: 3:30, de hoofdpunten van het nieuws nu. Flo, goedemorgen.
28: Goedemorgen. Voormalige parenclub in Lelystad is verwoest door brand. Het vuur brak in de vroege ochtend uit en al snel bleek dat het gebouw niet meer te redden was. De club werd kort geleden definitief gesloten. Het UWV laat zelf onderzoek doen naar mogelijke misstanden bij de uitkeringsinstantie. Ja, zo zou er bij opleidingsplekken van het UWV angst worden gezaaid en de werkdruk veel te hoog zijn. En vergeleken met de laatste 2 jaar doen minder mensen vrijwilligerswerk. Dat heeft het CBS uitgerekend. Bijna de helft van de bevolking is actief en sportverenigingen profiteren daar het vaakst van.
26: Nederland komt zondag voor het eerst in actie op het WK voetbal. Japan is dan de tegenstander. En daarna wacht de wedstrijd tegen Zweden. Groepswedstrijd nummer 2 voor Oranje. En jij kan daarbij aanwezig zijn. 2 kaarten, plus hotelovernachting. Plus tickets naar de Verenigde Staten en weer terug. En $538 zakgeld win je als je nu belt... met 0909-3538. Dus 0909-3538, want dit is de fluit. En dit is jouw kans om kaarten te winnen en dus bij het WK aanwezig te zijn. Hoe gaaf is dat om naar Amerika te gaan? Wij gaan op zoek naar bellen 538. 0909-3538, dat is 0909-3538.

0: bij 538. Het is 10 minuten over 9:30. En wij hebben... Nee, ik krijg hier een duimpje naar beneden. Wij hebben nog niet beller 538 aan de telefoon.
1: Oeh, spannend.
0: Dat betekent dat we gewoon vrolijk verder zoeken via 0909-3000-538. Mocht je net de radio aangezet hebben en denken... Hoezo beller 538? Nou, we zijn... in afwachting van de 538e beller. Die willen wij namelijk heel graag naar Amerika sturen. Hij of zij gaat naar de tweede groepswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden. Wil je dat meemaken? Lijkt het je leuk? Bel dan met 0909-3000-538. Zometeen misschien ben jij wel degene op de radio die te horen krijgt dat je erheen gaat.
2: Zo.
0: Hoe tof is dat? 0909-3000-538 dus. You know you drive me up a wall, the way you make good ball.

0: Nou, dat zijn we wel een beetje.
1: Een beetje?
0: Als je weet wat we hier weg gaan geven. Namelijk een reis voor twee personen richting Houston. Dat is de plaats waar het Nederlands elftal die tweede groepswedstrijd speelt.
2: Met 538 naar het WK voetbal.
3: Nou, dat kan de doorslaggevende wel zijn.
0: Vaak is de tweede wedstrijd de spannendste. Hoe leuk zou het zijn als jij erbij bent als Nederland zichzelf een ronde verder weet te voetballen? Beller 538 is de persoon die richting de Verenigde Staten gaat. En een van de bellers die wij aan de telefoon kregen, dat is Ronald. Ronald komt uit Assendelis. Goedemorgen.
4: Hey Tim, goedemorgen.
0: Ben jij een klein beetje een voetballiefhebber, Ronald?
4: Ik ben al een wijze voetballiefhebber, Tim. Ik volg al het voetbal. Ik volg VI. Ik ben nog heel oldschool. Teletext. Ik volg
1: teletext?
4: Alles.
1: Teletext? Wat is dat?
4: Ja, teletext. Ja, dat moet ik dat uitleggen. Ik ben bijna 50, hè?
0: Nou, ik snap hem wel. Ik ben bang dat ik maak mezelf er ook een beetje schuldig aan.
1: Hey, teletext is top.
0: Ja.
4: Ja, het is auto, het is altijd 18 en dan even kijken. Ja. En, ik volg natuurlijk ook gewoon op tv bij ESPN en zo. Maar ja, nee, het is vanaf kleinste van aan al opgegroeid met de voetbal in mijn hand en met mijn vader. En mijn vader was fan van Ajax. Oh. En dan ging ik af en toe mee naar de arena. Dus ja.
1: Heb je een nare jeugd
4: gehad? Toen was het nog oké. Nu wordt het wel wat minder. Het is nu wat pijnlijker. Inderdaad.
0: Maar je bent nooit van clubje geswitcht. Ajax is jouw club.
4: Ik ben nooit van clubje geswitcht. Ik ben altijd een Ajax-supporter in hart en nieren geweest. Okay, ja, absoluut. Okay.
0: Maar goed, dat doet helemaal niet ter zake als het gaat om het Nederlands elftal.
4: Zeker niet, nee.
0: Want
4: nee,
0: daar staan we absoluut met z'n allen achter Oranje.
4: Absoluut, absoluut.
0: Zou jij het leuk vinden om die reis te maken richting de Verenigde Staten?
4: Nou, dat lijkt me echt zo geweldig. Ik heb weer, serieus Tim, ik heb nog nooit van mijn leven iets gewonnen.
0: En dat blijft zo.
4: Jongens, een beetje rustig, hè?
0: Wie gaat er met je mee, stel dat je wint?
4: Ja, dat is een, dat zei ik net ook. Mijn zoon is 9, dus die is denk ik nog iets te klein. Dus ik denk dat ik dan een van mijn beste vrienden meeneem. Melvin, denk ik, als hij kan.
0: Ja, als hij kan.
4: Dus dan neem ik die mee, ja. Ja.
0: Nou, maar ik kan me niet voorstellen als jij Melvin belt met de mededeling, joh, ik heb kaartjes gewonnen voor het Nederlands, ga je mee naar Amerika? Dat Melvin zegt, nee, dat gaat helaas niet
4: lukken. Nee. Die gaat wel mee, denk ik, hoor.
0: Nou, Ronald.
4: Die gaat wel mee. Ja.
0: Het telefoontje mag jij zo meteen gaan plegen, want gefeliciteerd!
4: Nee.
0: Nee, het is serieus.
4: Nee. Echt?
0: Ja. Gefeliciteerd, je wint twee kaarten voor...
4: Ik heb nog nooit wat gewonnen, man.
0: Nou, en nu val je meteen met je neus in de boter, in de boterberg eigenlijk.
4: Nee.
0: De poolwedstrijd, de tweede tussen Nederland en Zweden, op 20 juni in Houston. Ga je heen, inclusief reis, inclusief verblijf, $538 zakgeld.
4: Oh, wat gaaf.
0: En je wint.
4: Oh, echt onwijs gaaf, dankjewel.
0: Alsjeblieft.
4: Zo gaaf.
0: We doen er ook nog een nieuwe televisie bij.
1: Oh ja, joh.
5: Hoppa.
4: Oh, echt? Oh, wat tof.
0: En omdat je zoontje niet met je mee kan, die is denk ik echt nog te jong, maar die krijgt een gloednieuw voetbal van ons.
4: Ah, dat zou hij ook heel cool vinden, want hij verslijt er nogal wat op schoolplein.
0: De prijs wordt je aangeboden door Hisense.
4: Dankjewel, Hisense. En dank jullie wel. Echt super gaaf. Dankjewel.
0: Ik weet zeker dat jullie een waanzinnige trip gaan hebben.
4: Zeker.
0: Ronald, nogmaals gefeliciteerd en heel veel plezier.
4: Dankjewel. Echt super bedankt. Dankjewel.
0: Goeie reis.

0: Shakira en Zoo. En dat om 10 voor 10 in de ochtendshow van 538. Waar net dus iemand ongelooflijk blij is gemaakt.
1: Ach, ja, man.
0: Twee kaartjes voor de wedstrijd van Nederland tegen Zweden.
1: Je weet niet wat je meemaakt.
0: Het is echt waanzinnig om dat natuurlijk daar in de Verenigde Staten mee te mogen maken. En het leuke is, dit waren niet de laatste kaarten. We hebben nog een setje tickets. Maar die kunnen we vanmiddag pas weggeven.
2: Bij Frankie.
0: Bij Frankie in de middag.
1: Maar er zijn ook nu op dit moment dus winnaars van ons in Amerika. Want die gaan, of die vertrekken vandaag of morgen.
0: Ik denk dat die vandaag of morgen...
1: Want die gaan zondag naar die pot toe.
0: Ja.
1: Jeetje, wat gaaf, man.
0: Er zijn dus gewoon mensen in het stadion die daar tegen iedereen kunnen zeggen... Hè, die, mensen die hebben heel veel geld betaald voor die kaarten. Ja, die zeggen, ja, nee, ik heb ze gewonnen bij mijn vrienden van 50.
1: Ja, man.
2: Rick Nieuws.
0: Tim wij zijn volgens mij redelijk rond als het gaat om deze bijzondere live-uitzending vanochtend vanuit Amsterdam. Ja,
2: zeg je Amsterdam?
0: Dan zeg je Museumplein. Zeg je Museumplein.
1: Maar laten wij dit gewoon hier staan tot de huldiging? Dat we hem dan weghalen? Of dat we hier de uitzending doen met tijdens de huldiging?
2: Nou, laten we één ding afspreken. Stel dat we wereldkampioenen. Dan moet Halsema met de hand over het hart strijken. En hier het grootste feest van Nederland geven.
0: Zullen we dat gewoon afspreken?
2: Dat moeten we gewoon doen.
0: Dat moet regelen zijn.
3: De 538 Ochtendshow. Service Desk.
0: Ja, meerdere luisteraars die net eventjes bij begin de dag met een mooi bedrag Arie voorbij hoorden komen.
1: Ja.
0: En die vragen dan ook, joh, als Arie daar toch is en jullie zijn bij de Albert Heijn, misschien is het dan leuk om een moppie in de bonus te doen.
1: Een bonusmop.
0: Een bonusmop.
1: Nou ja, we moeten Arie sowieso feliciteren naar aanleiding van gisteren dat je officieel is nu 8 december ook uitverkocht.
0: Ja, helemaal uitverkocht.
1: Wat echt goed, man.
0: Daar moet ik jullie toch wel weer voor bedanken.
1: Ja, jongen.
0: Dat was
2: binnen 3 minuten over gebeurd.
0: Nou, zo.
2: Ja, ik wou alleen voor die 13 af. Dat vond ik een beetje spannend.
0: Ja, 13 kaarten.
2: Dat was een beetje een dingetje. Dus ik denk, als ik af en aan ben, ben je goed. En dat ene kaartje voor de eerste ook, hè. Je bleef heel lang staan.
0: Mag je denken, waar gaat dit over? Is Arie het stadion aan het uitverkopen? Nee. Arie gaat het theater in december in de Meervaart in Amsterdam. Gaat hij 2 avonden een theatershow geven. En dat is nu helemaal uitverkocht.
2: Ja. Ja. Was jij dit, Rick, met de laatste kaartje voor de eerste? Want jij hebt geen vrienden. Eén plekje nog.
0: Ik doe liever wat leuks op een avond.
1: Ja.
0: Maar kunnen we een bonusmoppie doen, Arie?
2: Ja, natuurlijk. Mag ik eerst even vertellen wat ik hier meemaak?
0: Nou,
2: hebben we er tijd voor? Ik kom hier echt aanlopen en dat heb je nog nooit veel leven meegemaakt. Staat er een vrouw die staat een urn uit te strooien? Ik zeg, mevrouw, ik weet het niet hoor, maar dat is toch niet normaal bedoeld? Ja, maar het was een wens van mijn vader. Ik zeg, een wens van je vader? Ja, had hij gezegd, dan weet ik zeker dat jullie 3 keer in de week lang zoomen. Maar goed, even serieus.
0: Ja.
2: Hier hebben we Albert Heijn dus op het mooie Museumplein. Daar zat Sam uit vroeger hier een klein kruideniertje.
0: Ja.
2: Toen ging dat hier net open.
0: Ja.
2: En wat is het nou? Sam gooit zijn winkeltjesborgers open. En die zit bij Albert Heijn, roomboter, 1,69. Ja. Dus Sam die pakt een briefje. Roomboter, 1,39. De volgende dag, bij die Albert Heijn, 1,19 euro.
0: Ja.
2: Dus Sam die pakt een briefje, 89 cent. En dat gaat zo maar door. Op een gegeven moment komt die manager van die Albert Heijn. Hij zegt, meneer, we zijn nu maar bezig met die roomboter. Hij zegt, weet ik van alles, ik hoop helemaal geen roomboter.
0: Zometeen de 538 werkdag. Dennis Ruijer, wij zijn er morgen weer met een nieuwe ochtendshow. En dan hebben we visite van Jeroen van den Boom, die komt langs. Ja.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
6: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
7: Welkom in Afrika!
6: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
8: Help! GWC!
6: Help!
8: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
9: Laten we het proeven.
8: Opdrachten uitvoeren.
10: Moeten we het boek mengen. Dit is een grap.
8: Maar wie het best integreert...
11: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
8: ...wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
13: Tickets to the Tribes.
8: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
7: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Zweden in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
9: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
11: Kenneth Smit.
7: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden, oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
13: Hey, jij daar.
14: Heb je ook zo zin in vakantie?
13: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
14: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
13: Prijsvrij vakanties.
15: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
13: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
16: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
17: Je hebt deals en je hebt doei-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
16: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
18: We denken na over een koophuis.
19: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
18: Bart, met die loopgroep?
19: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
16: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
20: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
21: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
22: Kan het ook sneller?
21: Ondernemers pakken meteen door.
22: Ik voel dat doorpakken niet.
21: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
22: Sneller!
23: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
24: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
25: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
26: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
28: Op zoek naar een zanger voor je feest? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
7: 538 Nieuws.
29: 10 uur.
0: Een onderzoek naar mogelijke misstanden bij uitkeringsinstantie UWV is na de zomer klaar. Er zou angst worden gezaaid op locaties waar mensen worden opgeleid tot keuringsarts. Ze voelen zich geïntimideerd en onveilig. Het UWV laat daarom een extern bedrijf onderzoeken wat er precies aan de hand is. Steeds minder mensen doen vrijwilligerswerk. Het CBS heeft uitgezocht dat het aantal is gedaald vergeleken met de laatste 2 jaar. De meeste vrijwilligers doen iets bij een sportclub, maar ook hobbyverenigingen of scholen profiteren. Vrijwilligers die elke week of maand iets doen, zijn vaak boven de 65. Een net definitief gesloten parenclub in Lelystad is helemaal verwoest door een grote brand. Die begon in een bijgebouw, maar hoe is nog niet duidelijk. In de buurt was weinig water te vinden, dus de brandweer had groot materieel nodig om te kunnen blussen, meldt Omroep Flevoland. Een school in de buurt kon gewoon open. En ruim 70 asielzoekers hebben vannacht geslapen in de noodopvang in de Drentse plaats Rode. Er was geen plek voor ze in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al een tijdje overvol en daarom moet er steeds weer noodopvang geregeld worden. De komende nachten kunnen asielzoekers terecht in een ander Drents dorp, niet ver van Meppel. Af en toe zon, maar lokaal ook een bui. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: Ja, Robert, dankjewel. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Empel ben je 12 minuten langer onderweg. En op de A6 Emmeloord-Lelystad bij de Ketelbrug 12 minuten.

0: Apeldoorn bij Wilp 92,7. A4 Amsterdam-Leiden bij Weteringbrug 19,2. En de A6 Joure-Emmeloord bij Emmeloord 282,5. A12 grens van Duitsland Arnhem bij Zevenaar. Een flitser bij 142,2. En ook op de A13 Rijswijk-Rotterdam bij Den Haag. Hectometerpaaltje 6,8. Zometeen de vijf van het bedrijf. Restaurant Woods uit Leiden te gast. Met onder andere Justin Bieber en de Peppers. Binnen nu in de parto.
1: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
2: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
2: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
6: Vandaag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij

0: Wat een wereldplaten hebben deze gasten gemaakt. Wat een band, de Red Hot Chili Peppers en Scar Tissue.
1: 538, de vijf van het bedrijf.
0: In de vijf van het bedrijf waar Justin Bieber net aftrapte met Sorry. En ik inmiddels mag verwelkomen van restaurant Woets in Leiden, Wilfred. Wilfred, goedemorgen.
2: Hele goede morgen, Dennis.
0: Ja, jij bent opgeklommen hè, vanuit de keuken, nu ja, eigenlijk eigenaar van dat restaurant.
2: Klopt.
0: Ja, en hoe ga jij op zoek naar nieuwe gerechten voor de menukaart? Hoe werk jij?
2: Nou, daar hebben we natuurlijk een groot team voor staan. We staan met 10 koks. En met name de chef en zijn naasten, die hebben voldoende inspiratie om die kaart altijd weer mooi, vol passie en lekkere gerechten te zetten.
0: Ja, en welke openingstijden hanteren jullie?
2: Dagelijks zijn we geopend van 12 tot 3 voor de lunch en vanaf 5:30 voor diner.
0: Ja, lekker man. Ja, want ik zag, nou ja, dan loopt het water hier in de mond, hè. Ook 's morgens om 9:55. Ik zag de Jack's Creek Buffet, het piefkuiken, ja. De steak tartare. Heerlijk man.
2: Waanzinnige gerechten. De jongens zelf zullen op dit moment nog wel in bad zitten. Ja. Want die zijn zich aan het opmaken voor een drukke dag. Ja. En een hele mooie week vol zon. En met name bij ons aan het water zit je natuurlijk geweldig. Als kapitein de boel aan te voeren met mooie gerechtjes voor je.
0: Ja, precies. Terwijl je andere kapiteins in bootjes langs ziet komen. En ik denk dat er ook wel bootjes aanleggen bij jullie in de buurt in Leiden.
2: Heel veel bootjes.
0: Ja,
2: veel
0: leuk bootjes. Man, leuk. Hey, ja. Voor hoeveel mensen mogen wij slagroomtaart sturen?
2: Ja, ik heb net even zitten tellen. We zijn met 30 medewerkers.
0: Ja, nou dat regelen we dan.
2: Dat is een heleboel.
0: Dat is geen probleem. We moeten wel in onze keuken met onze eigen chef de slagroomcuisine even kijken naar de ingrediënten. Om het even op te leuken voor Woets. Maar dat komt helemaal goed, Wilfred.
2: Hartstikke lekker.
0: Mooi man.
2: Super bedankt.
0: Geniet van de dag.
2: Ja, we gaan luisteren naar de
0: ja,
2: dag.
0: Top man. Een mooie dienst vandaag jullie allemaal daar.
2: Dankjewel.
0: Hoi, groetjes. Hoi. Calvin Harris en Disciples zijn hier in de vijf van het bedrijf van restaurant Woets.

Soler en El Mismo Sol in de vijf van de bedrijf van Restaurant Woods. Nou, El Mismo Sol, volgende week natuurlijk weer meer zonnig. Ik zit live hier op de kalender te kijken. Vanaf maandag een beetje 18 graden. Dan gaat het naar 22, 24, 27. Lekker hoor, richting de zomer op Radio 58. De zender die strooit met wedstrijden richting het WK in de USFA. Ook vandaag bij Frank en Iron, die weer...

is van jou en de collega's in. Wij regelen de gratis slagroomtaart. App ze even door met de 538-app naar de studio. Of ga naar 538.nl/bedrijf. En de app van 538 ook van harte welkom. Ik had zelfs de eigenaar van de kringloopwinkel in Hilversum. Die houdt mij van de week aan op straat. Hij zegt, hey, Dennis, kom eens. Hoe kom ik in die 5 van het bedrijf? Dat kan natuurlijk ook. Mocht je me zien fietsen of wandelen ergens. Van harte welkom. Niet voor de fiets springen, hè? Dat is ook gevaarlijk. Ik fiets nogal zeg maar als een Dukes of Hazzard uit de jaren 80 door de straat. Nog eentje dan voor restaurant Woods.

0: kwart voor tien. Rob Schepers en de Week in One-Liners.
1: Onweer en extreme regenval zorgen voor problemen op de Nederlandse wegen. Het was aandoenlijk om te zien hoe mijn kinderen tijdens het noodweer zeker een uur beteuterd door het raam stonden te kijken. Uiteindelijk hebben ze toch maar binnengelaten.
0: De 538 Ochtendshow is er morgenochtend weer. Bij Radio 538.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lezen is een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
5: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sauzen, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: En...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: 10 tenders, alsjeblieft.
7: Ja, dat is dan €8.
6: Hè? 8? Oké. Okay.
8: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2+1 gratis. En Nederlandse aardbeien, pak 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
14: Hallo.
15: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
14: Ja hoor.
15: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
14: Tuurlijk.
15: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
14: Ja.
16: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
18: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs, 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

weekend vibe, vind ik. Van Jennifer Lopez, Waiting for Tonight op Radio 58. Het is Dennis hier. Heldin, heldinnen van de werkvloer, een warm welkom. Ja, het is eindelijk zover. Veel sportliefhebbers hebben naar uitgekeken naar dit moment. Vandaag de aftrap van het WK 2026. En heb je dat gezien, die beelden van die Somalische scheidsrechter die ze als een held onthaald toen hij thuis kwam? Natuurlijk door die oude, seniele, bejaarde man die Amerika leidt. Die Donald Trump heeft heel veel spelers geweigerd en die scheidsrechter geweigerd. Benieuwd of we straks incomplete teams zou krijgen. Nou goed, dat. Maar wel leuk dat we echt aan het aftellen zijn naar de eerste wedstrijd van Nederland.

WK-pool. Vandaag de laatste kans. Mocht je nou geen idee hebben wat je moet invullen, een paar tips van de pros. De eerste is, vul die pool zo laat mogelijk in. Die kun je alvast afvinken. Tweede en belangrijkste tip, zet in met statistieken, niet met emotie. Dus voordat je inzet op Nederland als wereldkampioen met 3-0 en 4-0, zou ik niet doen. De meest voorkomende eindstanden op het WK zijn namelijk 1-0, 2-1 en 2-0. Dus ga naar 538.nl/acties of download.

0: La Bouche door de sample blender van deze Alan Walker met Fangs. Je hoort de Heartbreak Melody op 58.
1: Dennis,
0: ja?
1: Geef even een ram op die koffiegong. Ik droog uit hier tijdens al die hete hits.
0: Dat ze bij deze geregeld een ram op de 58 koffiegong. En van containers ophalen met de vuilniswagen tot het beantwoorden van 100.

0: Before You Go Go. Het was de zomer van 1984. Ik ging naar de middelbare. En daar had ik een klassendocent. En die man die heette Jos Andries. En die had altijd eten in zijn baard hangen. Dus we noemden hem altijd de vlokkenbaard.
1: Oh,
0: goed, zo van die dingen die je nog herinnert van je middelbare tijd. Hoi Esther, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Wat heb je zo in petto in het nieuws voor ons?
1: Ja, steeds meer werknemers zijn bang dat ze niet belangrijk zijn voor hun baas.
0: En ook hoor je Shanna Shanapol en Dua Lipa.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken... en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent... krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste... En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: tuinmuur en keukenspecialist.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Een ijskoffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
3: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.

0: Gedoe boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Getallen horen is centenscoren. Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centenscoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 45 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Pas je eindelijk

0: Potje, open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: 538 Nieuws.
2: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Vandaag worden de uitslagen van de eindexamens bekend. Dan is natuurlijk de vraag of de vlag uit kan of niet. Ongeveer 180.000 kinderen wachten tot ze vanmiddag worden gebeld. En sommigen hebben het vanmorgen al gehoord. Is iemand gezakt, dan zijn er eind deze maand nog herkansingen. Mensen die sociaal huren gaan ook dit jaar meer betalen, maar de huurstijging is niet zo groot als de afgelopen jaren. Woningcorporaties verhogen de huren met gemiddeld 3,6%. En dit jaar geldt een nieuwe regel. De prijzen voor sociale huur mogen niet harder stijgen dan de gemiddelde inflatie van de afgelopen 3 jaar. Asielzoekers die vanavond niet kunnen slapen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden naar een sporthal in het Drentse plaatsje De Wijk gebracht. De gemeente stelt het gebouw 4 dagen beschikbaar aan het COA. De afgelopen nachten konden asielzoekers terecht in Rode, ook in Drenthe. Het waren er 71. En bedrijven werken steeds vaker met AI en daarmee zijn er ook meer zorgen bij werknemers. Ze zijn bang dat AI straks alles overneemt en dat ze overbodig zijn. 10% heeft er wel eens slapeloze nachten van, blijkt uit een enquête. Vooral jongeren zijn bang dat ze door AI hun baan verliezen. Het weer, af en toe zon, maar lokaal ook een bui. En vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. En het wordt vandaag 18 graden. Tot zover het 538 Nieuws.
3: Dit is de AI-versie van Dennis Ruijer met het verkeer.
2: Oh, heel fijn.
3: A7. Westerbroek Bremen. Bij de Nederlandse grens ben je 9 minuten langer onderweg. A12 Den Haag Utrecht. Bij Zevenhuizen 19 minuten, ook een ongeluk. En op de A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens 14 minuten. A1 Deventer Apeldoorn bij Dilp 92.7. Een flitser op de A4. Amsterdam Leiden bij Hoofddorp 15.0. En de A4 Den Haag Delft bij Rijswijk 50.6. Op de A5 Battenverdorp Hoofddorp bij Leinden 6.2. En de A6 Joude Emmeloord bij Emmeloord 282.5. En de laatste A10 Koentunnel de Nieuwe Meer bij Amsterdam 25.1.
4: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Autotaalglas zit echt overal.
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea 1+1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
1: Vandaag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en

0: Trucadoors, Kantoorhelden, Bouwplaats Buffels, de vijfjarig werkdag met Samber, Homewrecker. En zo wordt het 8 over 11.
1: 538 Dance Smash Classic.
0: Ja, als je de Dance Smash Classic van vandaag een beetje schematisch zou uitwerken, dan beland je wel in een soort koortsdroom, eerlijk gezegd. Glitter, shudder, shuffle, pantenprint. Het klinkt een beetje als een gemiddelde vrijdagavond bij Gerard Joling thuis tussen de opgezette beestjes. Maar het is toch echt het recept waarmee Laughing My Fucking Ass Off in 2011 een monsterhit.

0: 538 en de 538 werkdag. En dat is a kind of magic, want de muziek schalt track na track, hit na hit uit de speakers. En Reinier, die is hagen aan het snoeien. Hey Dennis, goedemorgen. Wat een muziek, man, vandaag. Ik kan geen haag meer vlak snoeien met deze muziek. Mijn armen bewegen te veel op de maat van de hits van 538. Even graag een wat rustiger liedje, anders wordt het allemaal kasteeltuinhagen. Vind ik mooier dat het ook invloed heeft op de haagvorm in het land. Dankjewel Reinier voor je appje. En ook onze yoga-docent van de sterren. Zelfs Rick Romeijn heeft laatst een yogales gehad van onze Valentijn. Wendy van Dijks van deze wereld geeft die les. Maar hij heeft ook weer een cryptische omschrijving van de volgende 538-hit.
1: Ik dacht dat ik een reddende engel nodig had om gelukkig te kunnen zijn. Maar dat bleek een last die te zwaar is om te dragen. Dus liet ik het los. Ik vergeet wat ik ben verloren.
0: Mooi.
1: Ik vergeet wie ik was. Nu word ik wakker. Met spirituele zonnestralen in mijn gedachten. En ik hou van het leven.
0: Ach, mooi. Zo zoet. Hij houdt van het leven, onze Valentijn. En wij natuurlijk ook. De track van Bakermat en Rani is...

0: 538. Krijg je één minuutje de tijd om maximaal 5 vragen te beantwoorden uit de categorie die jij kiest. We hebben mooie categorieën zoals algemene kennis, muziek, geschiedenis. Ieder antwoord €20 waard. De prijs kan oplopen tot €100. Dus app je voornaam en go met de 538-app naar de studio. Je voornaam en go met de 538-app naar de studio.
1: Vanochtend won 538-luisteraar Ronald een reis naar het WK voetbal in Amerika.
0: Gefeliciteerd!
2: Nee!
0: Je wint 2 kaarten voor de poolwedstrijd. Nee. De tweede tussen Nederland en Zweden. Oh,
2: echt onwijs gaaf, dankjewel.
1: Wordt jouw voetbaldroom straks ook werkelijkheid? Luister zometeen naar de 538 Middagshow. Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
1: Met $538 zakgeld. 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd. Nederland, Zweden.
1: Het WK voetbal. Beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
5: Samen delen we Oranje.
6: Op zoek naar een spreker voor een klantendag? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
7: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1+1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
9: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
7: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
11: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
11: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
13: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
14: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
17: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
16: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
17: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
18: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
16: Kippie. Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
19: Kan het ook sneller?
16: Ondernemers pakken meteen door...
19: Ik voel dat doorpakken niet.
16: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
19: Sneller!
20: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
21: Welkom in Afrika!
0: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
22: Help, GWC!
23: Help! In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
24: Laten we het proeven.
23: Opdrachten uitvoeren.
25: Moeten we het poep mengen? Dit is een grap.
23: Maar wie het best integreert...
26: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
23: ...wordt tot ere Himba gekroond.
27: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
0: Kick it to the tribes.
23: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
1: Binnen 1 minuut.
20: Meer muziek.
1: Tijdens de 538 werkdag. Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
28: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
29: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
28: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
1: 538 Dennis Ruijer. Ja, mocht je nog een huwelijksaanzoek willen doen, zo meteen. Bruno Mars hoor je zo naar Anne-Marie en Shania.

0: Ondertussen bij dit romantische Bachata liedje van Bruno Mars haalt de Esther van het nieuws even koffie voor mij. Dus ik doe een hartje. Ze zegt, ken je ook een Gen Z hartje? Dat is weer een andere vorm met je vingers. Dus ik ga je zo op cursus. Stop for now. Ja, mocht je nieuwsgierig zijn, wat doen die gasten tijdens die liedjes? Prachtig liedje dit, het album The Romantic, Bruno Mars. Je hoorde Risk It All. Hey Chris, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Topper, hallo.
0: Je bent lekker aan het schilderen, Topper.
1: Ja, klopt.
0: Ja, waar doe je dat?
1: In Oldebroek.
0: In Oldebroek, als ZZP'er.
1: Ja, klopt.
0: Dus eigenlijk gewoon eigen baas, zeg maar, hè, dan, daarin.
1: Yes. Ja, yes. Klopt.
0: Ja, wat ben je aan het schilderen? Bedrijfspandje, woning?
1: Een hele mooie woning, binnen en buiten. Dus ik ben nu tussen de buien door een beetje het schuilwerk aan het doen.
0: Kijk.
1: Om zo nog een beetje mooi vakwerk af te leveren.
0: Leuk, man. En goed verf in het blik, hoop ik.
1: Yes.
0: Helemaal goed. Ik heb 1 minuut de tijd voor je om die 5 vragen te beantwoorden van Stop or Go. In de door jou gekozen categorie Sport, Chris, mag je zo meteen gaan spelen. Iedere vraag is €20 waard. Hè. Je weet dat je zet eigenlijk alles op het spel als je doorgaat. Totaal €100. Lukt het allemaal niet? We hebben een fantastische troostprijs, namelijk het 58 Tosti-ijzer.
1: Hartstikke mooi.
0: Dus je bent sowieso al een winnaar.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Mooi, ben je er klaar voor?
1: Ja hoor.
0: Mooi, let's go. Vraag 1. Welke sport kent disciplines als de vrije slag, rugslag en schoolslag?
1: Zwemmen.
0: Juist hem.
1: Let's go.
0: Let's go. Vraag nummer 2. Hoe lang is een marathon? Hoeveel kilometer?
1: 22.
0: Zei je 22?
1: Ja.
0: Weet je het zeker?
1: Nou, ik zit er twijfelen tussen 22 en 24. Doe maar 24 als het nog mag.
0: 24, ja. Ja, dat mocht wel, maar het was 42.
1: Oh, 42, ja, een halve.
0: Oh, kak, je zat er bijna. Ja, precies, je zat er wel bijna in, man.
1: Nou, goed.
0: Ik heb een heel mooi paars apparaat hier staan. Het 50 Tosti-ijzer. Daar kun je fantastische tosti's mee maken. Zo'n zijsbroodjes met het 50 logo erin. Dus ja, dat sturen we meteen naar je toe.
1: Is goed, man. Dankjewel.
0: Mooie dag. Mooie dag, schilders, hè.
1: Yo, hoi.
0: Hoi, Chris. Mazzel.

Nou, je kan sober door het leven gaan zoals Pink. Of zoals die gast van Criss Cross Amsterdam. Heb je dat interview gezien op Insta gisteren? Ik weet niet wat die op hadden, maar dat was niet sober. Maar wel gezellig. Je bent

0: Wat is er aan de hand?
1: Ja, nou, het is niet omdat ze zo'n zin hebben in de wedstrijd, maar om iets anders.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam met Oud Internationals. Een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538-middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags en win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Zweden in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige Oranje Kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borenplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
7: En weet je wat ook fun is? We

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
3: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Fijne verjaardag.
1: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: Aanstaande zaterdag barst het los. Glory Collision 9, live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
3: Het is spektakel.
2: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
7: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
8: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
9: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
8: Zo geregeld. 123inkt.nl.
7: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
10: 538 Nieuws.
11: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. In Stijn bij Geleen zijn twee leerlingen van een middelbare school niet goed geworden. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de leerlingen onwel zijn geworden, wordt nog onderzocht. De politie in Stijn zegt dat de andere leerlingen of van de omgeving in elk geval geen gevaar lopen. In Den Bosch is een drugsbaas veroordeeld voor zijn rol bij de invoer van tienduizenden kilo's coke. Hij hoort volgens Brabantse media bij een beruchte woonwagenfamilie uit Os. Hij heeft 16 jaar cel gekregen, maar kan zijn straf nog niet uitzitten, omdat hij ondergedoken zit in Dubai. Oekraïne voert de druk op de Russische bezetters op de Krim. Vannacht waren er weer aanvallen met drones en veel benzinestations zitten zonder brandstof, meldt persbureau Reuters. President Zelensky zei eerder dat het terugveroveren van de Krim een van zijn belangrijkste doelen is. En op de laatste avond voor het begin van het WK voetbal is geprotesteerd in Mexico's stad. Daar wordt vandaag de openingswedstrijd gespeeld. Duizenden mensen vroegen aandacht voor vermisten die misschien zijn gedood door drugsbendes. Een vrouw die vertelde dat ze al jaren zoekt naar haar zoon. Het weer droog met af en toe zon, alleen in het oosten nog kans op een bui. Later vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking weer toe en gaat het weer regenen. En het wordt maximaal 18 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
12: Dankjewel, even kijken naar de vertragingen via de A1 of de A12 naar Duitsland. Heb je voor de grens een minuut of 10 door de grenscontrole. Kom je juist vanuit Duitsland richting Groningen via de A7... heb je bij Westerbroek 10 minuten vertraging. De weg was even dicht daar, naar iemand die onwel was geworden. Maar je kan er wel langs, dan de A12 nog, Den Haag-Utrecht... bij Zevenhuizen een half uur, twee rijstroken dicht. Politieonderzoek naar botsing. De controles A1 Deventer-Apeldoorn 92,9. A4 Amsterdam-Leiden 8,3. A7 Amsterdam-Den-Oever 18,1. A12 Arnhem-Duitsland 148,3. A15 Rotterdam-Maasvlakte 45,9. A37 Hogeveen-Duitsland 41,7. En de A73 Venray-Venlo 59,9.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965. Dit WK mis je niets op SBSS. Met elke dag om 5:00 alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag inside Oranje.
14: Ik denk dat ze niet eens groepsfase
13: dat wordt best lang. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
15: We worden wel wereldkampioen. Ja, natuurlijk.
13: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5:00 op 6.
16: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
17: Kippie.
18: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
20: Vandaag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij

kan jij nog het moment herinneren dat je de uitslag kreeg van je eindexamen van school? Ik persoonlijk niet. Ik heb namelijk nooit eindexamen gedaan. Ik was er op een gegeven moment al een beetje klaar mee met welkom. Maar vandaag is wel die dag dat dus ruim 180.000 scholieren in spanning naast de telefoon zitten. Ik kan me het wel een beetje voorstellen dat je toch nagelbijtend die dag doorkomt. Ik hoop dat je geslaagd bent als jij een van die scholieren bent. Hey, welke 538 superster haalde tijdens een concert in één keer de woede van zijn 80.000 fans op zijn nek? Antwoord krijg je zo meteen. Na deze classic op deze eindexamen uitslagdag. Dit is Scoop en Dropout. Drop it, sorry.

0: jij hebt vast wel eens iets gezegd of gedaan waar je dan achteraf spijt van hebt, weet je wel. Als je dat in kleine kring doet, dan denk je, oh, nou, dat kan gebeuren, ik maak het wel. Ik zeg, sorry, had ik niet moeten zeggen, dat gebeurt wel. Maar stel nou dat je voor een heel groot publiek staat, zoals zanger Robbie Williams, die een concert deed in Duitsland, en zijn Duitse fans hadden, weet je wat, ik ga ze een muzikale ode geven met een persoonlijke noot. Ik zing even een Duits liedje, alleen hij kende de geschiedenis niet goed. Hij zingt een liedje dat, ja, vooral populair was in de jaren 40, 45 in Duitsland. En de mensen waren daar niet blij mee, zo vertelt hij hier.
1: Angels finished and I go, Deutschland, Deutschland. And 80,000 people booed me.
2: I think they booed. It would have been worse if they'd gone finally a leader.
0: Geen goede move van de altijd charmante Robbie Williams. Hier is die met een liedje dat wel door de beugel kan. Supreme.

0: Young en Messi. Zo heet het liedje, dus ik heb het niet over de voetballer van Argentinië. Laten we het niet meteen nu daar al over beginnen.
1: High 538.
0: WK voetbal moet nog beginnen. Hey, High 538, je kan er even eentje uitdelen aan een collega die je nu in je hoofd hebt. Wie wil je even jouw High 538 geven? Misschien gaat die wel naar al je collega's of je beroepsgenoten of het hele bedrijf. Dit deed Paulien gisteren, luister.
2: Hoi, met Paulien hier. Ik wil graag een hele dikke High 538 geven aan mijn collega's van het Amsterdam Ziekenhuis Amstelveen.
0: Ja, punt. Ja, precies. Ja, zo simpel is het. Zo kan jij het ook even doen via de 538-app. Dan hoor je hem zo meteen hier. En Offenbach komt er ook aan.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
10: Getallen horen is centenscoren.
11: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centenscoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
12: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 45 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot.

0: gratis.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
10: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
11: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat.

0: Podcast voor ondernemers.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
0: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
2: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
5: En weet je wat ook fun is?

0: Mark Hammer. And we belong together.
1: High 538.
2: High 538.
0: Nou, vooruit dan even een paar. Richard.
3: Hi, Richard hier. Ik ga even een grote high 538 geven aan al mijn ex-collega's van Cyclus in Alphen aan de Rijn. Toppertjes!
0: Toppertjes! Holder!
4: Ik wil een high 538 geven aan de Piki Strijders. Strijders, we strijden ervoor, hè? Knallen!
0: Yes! Maarten!
5: Hey, goedemiddag Lindo. Maarten hier. En ik wens alle werkende Nederlanders, maar speciaal alle collega's van Interstellar in Leusden, een hele fijne werkdag toe. En vrijdag gaan we natuurlijk feesten op het grote Future Fest. Fijne dag!
0: Fijne dag, dankjewel. En Miranda.
6: Hoi, Miranda hier. Ik wil graag een high 538 doen voor al mijn collega zorgpapa's en mama's die hun betaalde baan hebben opgezegd om fulltime voor hun zorgintensieve kind te zorgen. Die hebben verder geen collega's om een high 538 te geven, dus bij deze doe ik dat. Fijne dag!
0: Ja, daar heb je wel een punt, Miranda. Goed, dankjewel dat je dat even doorgeeft voor je, eigenlijk je beroepsgenoten dan eigenlijk. Alle zorgpapa's, zorgmama's. Ik zorg, Miranda, dat jij 538 tosti uit krijgt. Dat is misschien leuk voor de lunch, kun je morgen lekker tosti's bakken en zo. Nu Santana, Wyclef.

0: Jonas Blue en Edge of Desire.
1: Vanmorgen in de 538 Ochtendshow.
0: Hoorde je dat vanochtend? Ronald won gewoon 2 tickets voor het WK voetbal. Hij gaat naar de wedstrijd Nederlands Zweden. Luister, dat was blij.
2: Nee, echt? Oh, jezus, weet je niet. Nee, echt waar?
3: Nee,
2: je maakt een grapje, toch?
3: Nee, het is serieus. De poolwedstrijd, de tweede tussen Nederland en Zweden. Op 20 juni in Houston. Ga je heen. Inclusief reis, inclusief verblijf. $538 zakgeld.
2: Oh, wat gaaf.
0: Ja, en het mooie is, vanmiddag is er ook voor jou nog een kans om richting Amerika te vliegen en de wedstrijd Nederland-Zweden live te zien in het stadion. Let op, vanmiddag in de middagshow. En dit WK voetbal, weet je, we beginnen natuurlijk zondag tegen Japan. Maar ik heb eens even zin, ik ben best wel bijgelovig en zo. Vanavond is de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Weet jij welk WK er ook een openingswedstrijd had? Mexico-Zuid-Afrika. Dat was het WK van 2010. En toen haalde Nederland de finale. Dus ik denk dan toch, weet je, ik ben er toch bijgelovig. Ik denk gewoon dat we dat dan nu ook weer, misschien ook wel weer tegen Spanje. Je moet wel Arjen Robben bellen of hij nog een beetje fit is. Weet je wel, het tentje van Casillas. U2 is hier. Dit is Beautiful Day.

0: Zometeen. Esther met het nieuws gaat over vliegmaatschappij Ryanair.
1: Ja, misschien heb jij wel iets aan ze betaald wat eigenlijk gratis had moeten zijn.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh part.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
3: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
6: Welkom in Afrika!
5: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
7: Help! GWC!
8: Help! In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
9: Laten we het proeven.
8: Opdrachten uitvoeren.
10: Moesten we dat poep mengen? Dit is een grap.
8: Maar wie het best integreert...
11: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
8: ...wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
5: Kick it to the tribes.
8: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
13: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lees eens een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
14: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
15: Kan het ook sneller?
14: Ondernemers pakken meteen door...
15: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
14: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
15: Sneller!
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
18: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
19: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
20: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
21: Jij bent mijn kampioen.
22: Heel Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister komende week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis... tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en... een optreden van Samuel Welten. Alle info op 538.nl.
23: De leeuw komt eraan.
24: Score nu super voordelig tickets voor Wildlands, Avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dieren.

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: 538 Nieuws.
4: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Treinen van NS krijgen vanaf volgend jaar een nummer. Dat moet het makkelijker maken om je reizen te plannen of om over te stappen, bijvoorbeeld bij storingen. Reizigers krijgen dan niet alleen de bestemming van de vervangende trein of route te horen, maar ook het nummer. En volgende week worden de lijnnummers voor treinen getest op Amersfoort Centraal. De kansspelautoriteit heeft een straf opgelegd aan online casino 7-Eleven. Volgens de toezichthouder deed het bedrijf de afgelopen jaren te weinig om gokkers te beschermen tegen een verslaving. Gokbedrijven hebben een zorgplicht, maar 7-Eleven schoot dus tekort. Ze moeten nu een boete betalen van bijna 9 ton. Ja, meer goknieuws, want tijdens het WK voetbal dat straks losbarst worden gokbedrijven in ons land extra in de gaten gehouden. De toezichthouder controleert bijvoorbeeld of hun reclames niet gericht zijn op jongeren. Rond grote voetbaltoernooien wordt er volop gegokt op wedstrijden en vooral jongeren zijn daar gevoelig voor. En Ryanair ligt in Groot-Brittannië onder een vergrootglas. Er komt een onderzoek omdat ouders moeten betalen om naast hun eigen kind te mogen zitten. Er moet dan een verplichte familiestoel worden gereserveerd en die kost ongeveer 11 euro. Ryanair zegt dat ze zich aan de wet houden. Het weer dan nog, af en toe zon, maar lokaal ook een bui. En later vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regen. Het wordt 18 graden vandaag en vanavond en vannacht flinke bui. En dan koelt het af naar een graad of 13. Tot zover het 538 Nieuws.
5: Zou er ook niet gewoon een heleboel ouders zijn die denken, even 4 uur lang niet naast mijn kind zitten? Lekker man. Dat toch?
4: Kan,
5: dat
4: weet ik niet. Is het. Ja, dan is het een voordeel.
5: Dat weet ik niet. Ik heb geen kinderen, maar kan me zo voorstellen.
4: Ja.
5: Even kijken naar de vertragingen via de A1 en de A12 naar Duitsland voor de grens. 10 minuten grenscontrole, dan de A12 Den Haag. Utrecht voor 7 huizen, een half uur ongevalsonderzoek. En een botsing op de A27, Breda, Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond, 55 minuten inmiddels. Wil je die vertraging ontlopen, dan zou ik zeggen, rij even om bij knooppunt Gorkum. Neem je de A15 en dan de A2 bij knooppunt Del. Dat lijkt me het meest verstandig. Even kijken naar de controles. A1 Deventer Apeldoorn, 92,9. De A12 Duitsland Arnhem, 139,4. En de A37 Hogeveen Duitsland, 41,7.
6: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
7: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
9: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar Vomar. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
10: Vomar, voordeel markt. Vomar, voordeel markt.
11: 538. Vandaag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
12: Lindo de Vaal. Even knallen.
5: Zondag spelen we pas, rustig.

0: David Guetta, Save Me Tonight bij 538. Bijna weekend, jongens. Morgen dan is het weer vrijdag. En meestal vrijdag rond 12:30. Dan zoeken we altijd naar de dingen die... dingen die je kan zeggen op een bepaalde plek of in een bepaalde situatie. Maar ook in een sekstape. Vorige week vrijdag ging het over de kringverjaardag. Even terug naar vorige week vrijdag. Toen kregen we dit binnen.
1: Dingen
0: die je kan zeggen op de oer-Hollandse kringverjaardag.
1: Maar ook in een sekstape.
0: Ja, toen zei Jay dit.
2: Hey, wat fijn dat iedereen is gekomen.
0: Bijvoorbeeld, ja, dit kan je zeggen op een kringverjaardag. Dave.
3: Dat gaat er lekker in.
0: Kan. Debbie.
4: Ik ben toch blij als ik iedereen weer gehad heb.
0: Ja, precies. Wouter.
5: Zo, dat is geen klein kringetje meer.
0: Dat is geen klein kringetje meer. Sophie, die kwam met deze.
6: Wat is dat voor worst?
0: Natuurlijk, de worst was vertegenwoordigd. Dingen die je kan zeggen op de kringverjaardag, maar ook in de sekstape. Wouter.
7: Zullen we die komkommer eens proberen?
0: Die gaat te ver. Die gaat te ver. Bram.
8: Wat gezellig dat je moeder er ook is.
0: Ja, kan ook. Ja, dit kan je zeggen op een kringverjaardag. Misschien ook wel in een sekstape. En Bianca.
9: Kan er misschien een raampje open? Want het wordt een beetje benauwd hier.
0: Ja, precies. Dit waren allemaal dingen vorige week die je kon zeggen op een kringverjaardag. Maar ook in een sekstape. Harm had er nog eentje. Harm.
10: Ja, ik vind het heel gezellig. Maar mijn vrouw wil dat ik naar huis kom.
1: Dingen die...
0: En morgen een nieuwe editie. Ik zit thuis in een enorme verbouwing. Echt, het hele huis is leeggestript. Alles wordt verbouwd. En dus ik dacht, dingen die je kan zeggen tijdens een verbouwing. Maar ook in de sekstape. Ja. Plak me achter het behang. Ik weet niet. Moet precies in het gaatje passen. Ik weet niet, zoiets weet je ook allemaal. Dan gaan we morgen zoeken met z'n allen. Richting een nieuw weekend. Alex Warren, zometeen naar deze classic van TLC. Dit is Waterfalls.

is de belangrijkste nieuwe track van deze week. Ofwel de 538 favorite, deze Alex Warren en Passenger. Even de beats, beuken de beats. Beuken de beats van Bebe Rexha. Faithless, New Religion, nu.

0: Imagine Dragons, Demons 538. Basgitarist Ben van de band Imagine Dragons. Hij heeft een hele mooie hobby. Hij heeft tijdens de toeren, weet je, je moet natuurlijk uren in zo'n tourbus zitten. En dan gaat hij lekker breien. En lekker naaien. Gaat hij mutsen naaien voor de hele band. Mutsen, en dan even mutsen die je op je hoofd hebt, bedoel ik. Ik bedoel, als ik zeg mutsen naaien in de tourbus, dat kan helemaal verkeerd overkomen. Dat bedoel ik niet natuurlijk. Stop or go. Wil je meedoen met Stop or Go? Zo meteen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Jouw categorie mag je kiezen. 5 vragen binnen 1 minuut goed beantwoorden. En je hebt 100 euro in de pocket. Maar je mag stoppen wanneer je wil. Maar als je zegt go naar de volgende vraag, zet je alles weer op het spel. En kan je dus ook alles kwijt zijn bij een fout antwoord. Wil je het proberen? Stuur je naam en go in de app van 538.
1: Vanochtend won 538 luisteraar Ronald een reis naar het WK voetbal in Amerika.
0: Gefeliciteerd! Nee. Je wint 2 kaarten voor de poolwedstrijd. De tweede tussen Nederland en Zweden.
2: Oh, echt onwijs gaaf, dankjewel.
1: Wordt jouw voetbaldroom straks ook werkelijkheid? Luister zometeen naar de 538 Middagshow. Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
1: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd. Nederland, Zweden.
1: Het WK voetbal beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
6: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
7: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
6: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
9: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
10: 18 plus, speelbewust.
11: Ja.
12: Echt serieus?
11: Oh.

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
6: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: Op zoek naar een brassband voor je zomerfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
8: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
13: Hebbes.
12: Kijk op ben.nl.
14: Binnen 1 minuut meer muziek. Tijdens de 538 werkdag.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
15: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: 538. Lindo Duval.
18: Even lekker er tegenaan met Last Frequencies. En nu Miles met de naam Horen. Radio 538. Dit is Drive Safe.

0: Frequencies. En Callum Scott en Where Are You Now bij 538.
1: Stop or go.
0: Mag ik je voorstellen aan Janet. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, je gaat naar mijn geboortestad Den Bosch op dit moment.
2: Oh, oké. Okay.
0: Wat ga je daar doen?
2: Ik ga daar een vloerkleed ophalen.
0: Via Marktplaats of zo, of wat?
2: Nee, voor ons bedrijf.
0: Oh, vertel, wat voor bedrijf is dat?
2: Dat is Indivipro in Enter.
0: En die doen iets met vloerkleden?
2: Wij maken vloerkleden, wij maken gordijnen voor hotels, voor huizen.
0: Oh.
2: Van binnen naar buitenland.
0: Leuk, leuk. En dan ga je even een kleed ophalen, ik snap het. Heel goed.
2: Ja.
0: Jeanette, je gaat Stop or Go spelen. Je hebt gekozen voor de categorie Showbiz. Je krijgt zo 1 minuut de tijd om maximaal 5 vragen goed te beantwoorden. Elke vraag is 20 euro waard. Na elk antwoord, goed antwoord, mag je zeggen stop or go om te stoppen of door te gaan. Maar als je doorgaat, zet je alles op het spel, dat weet je.
2: Ja, ik ga dood op de gladiolen.
0: Hoi, dat vind ik mooi. Nou, daar gaan we dan. Vraag 1. Welke superheld zocht de inspiratie voor zijn vermomming bij vleermuizen?
2: Batman.
0: Stop or go?
2: Go.
0: Ja, natuurlijk. Welk Oostenrijkse bodybuilder, de ster ook uit de Terminator-films, werd uiteindelijk ook nog gouverneur van Californië?
2: Arnold Schwarzenegger.
0: Hartstikke goed. Gaan we door.
2: Go.
0: Go. Hoe heet het landgoed van Michael Jackson?
2: Oeh, hoe heet het ook al, ja. Land.
0: Ja, ja. Die weet je nooit.
2: Nee, ik weet het niet. Ik weet het niet.
0: Echt niet? Weet je niet? Nooit? Weet je nooit?
2: Neverland.
0: Neverland.
2: Zo heet het, ja.
0: Gaan we door. Gaan we door.
2: Ja, go.
0: Ja, we gaan go. Hoe heet de hond van Mickey Mouse?
2: Pluto.
0: Pluto, ja, natuurlijk. Ja, dan ga je de laatste ook, toch?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja, we gaan go. Wat is de naam van de fictieve wereld gecreëerd door Tolkien in Lord of the Rings?
2: Oeh. Daar kijk ik nooit.
0: Nee, je hebt nog 3 seconden. De hele tijd is voorbij.
2: Ik weet het niet.
0: Oh. Middle-earth, midden-aarde was het antwoord.
2: Oh, ja, je hebt nooit gekeken.
0: Nee. Jeanette, je hebt geen geld, maar we sturen je het 538 Tosti-item. Dat vind ik toch een zeer behoorlijke troostprijs.
2: Nou, fantastisch.
0: Alsjeblieft. En doe iedereen de groeten in mijn Den Bosch.
2: Ga ik doen.
0: Oké. Okay. Goeie rit. Hoi, hoi.
2: Dankjewel.

0: What is love bij 538? Mark Labrand, zo na 2 uur. En in de middagshow vanmiddag kans op tickets voor de wedstrijd Nederland-Zweden op het WK voetbal. Dat kan er gewoon heen als je de middagshow checkt vanmiddag. En Esther heeft zo'n nieuwsje aan terugroepactie.
1: Jazeker. Ben je van plan te proosten dit weekend? Dan moet je wel even checken of je glas oké is.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Zweden in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
9: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
8: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
12: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
13: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
14: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
15: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
14: Zo geregeld. 123inkt.nl.
16: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
17: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
18: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
17: Wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
19: Worden wel wereldkampioen. Ja, tuurlijk.
17: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
20: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
0: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
21: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
0: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
21: Wat doe ik aan?
0: Shop nu bij Zalando.
22: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
24: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.

0: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
2: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl 538 Nieuws.
3: 2 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De agent die in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 heeft doodgeschoten, wordt niet vervolgd. Volgens het OM heeft hij geen regels overtreden. De politie kreeg een melding dat een groepje jongeren een fatbike had gestolen. Een van de verdachten liet toen een vuurwapen zien. De agent reageerde daarop en schoot. Als je nu een vast energiecontract afsluit, dan ben je 13% duurder uit dan voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. Mensen met een variabel contract merken het pas op 1 juli... als de energiebedrijven hun tarieven aanpassen. Door de oorlog wordt er minder gas en olie vervoerd. De VVD wil af van de stapels formulieren die je steeds weer moet invullen als je een lokaal evenement wil organiseren, zoals paasvuren of tentfeesten. Want veel organisatoren doen dat vrijwillig en worden gek van alle regeltjes, zegt de VVD.
4: Daarom pleiten wij voor wat ik een vertrouwensvergunning zou noemen. En dat is een meerjarige vergunning voor terugkerende evenementen die zich over een langere periode veilig en verantwoord en zonder noemenswaardige incidenten hebben bewezen.
3: Ja, en ook andere partijen in de Tweede Kamer zien wel wat in zo'n vertrouwensvergunning. En pas op met drinkglazen met een vruchtenmotief erop van winkelketen Kik. In de glazen zitten te veel zware metalen, zoals lood, en dat kan schadelijk zijn voor je gezondheid. Het dringende advies daarom is: gebruik ze niet en breng ze terug naar de winkel. Ja, en dan het weer. Af en toe zon, maar lokaal ook een bui. En later vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden vandaag. Morgen opnieuw regenachtig en ook weer fris. 14 tot 17 graden. Tot zover het 538 Nieuws.
5: Ja, Esther, dankjewel. Dan de drie grootste files. A12 naar Utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen door een ongevalsonderzoek. Een klein half uur. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 12 minuten. En de A27 Breda naar Utrecht voor Lexmond. 22 minuten. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het doorgeven. De A1 bij Wilp richting Apeldoorn, 92,9. A1 Amersfoort-Eemnes, 41,9. A12 richting Arnhem bij Zevenaar bij 142,3. Dan de A12 richting Arnhem bij Duiven vanuit de grens met Duitsland, 139,4. A16 grens met België Breda bij 72,1. A50 Os naar Arnhem, 163,1. A50 Apeldoorn Arnhem, 202,1. En de laatste is de A7 67 bij Venlo, vanuit Venlo bij Eindhoven. Opgepast 67,4.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
7: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Aanstaande zaterdag barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
10: Het is spektakel.
9: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
12: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
10: Kippie.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Komt jouw voetbaldroom tot leven? Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
5: Ja, de koffie werkt nog net, maar de gedachte aan vrijdag beter. Let maar op. En Bakermat en Teddy Swift.

Hey, Oranje zit momenteel in Kansas City, de uitvalsbasis tijdens het WK. En daar gebeuren trouwens mooiere dingen, lees ik net, dan alleen maar voetbal. Deze week werden agenten gebeld omdat twee gastjes een limonadestand hadden geopend zonder vergunning. In plaats van, zoals normaal, de boel te sluiten, kwamen binnen een half uur tientallen agenten en brandweermensen langs om lekker limonade te kopen bij de jochies. Nou, laten we hopen dat er ook nog wat overblijft voor Oranje. Van deze feel-good limonade, alle beetjes helpen, hè? Op naar zondag. Dit is 538 met Olivia.

gedrag. Ja, dat klinkt alsof je aards hondslui bent. Maar dat is gelukkig iets te kort door de bocht. Hè? Wat een opluchting dat ik dit voor mezelf kan voorlezen. Onderzoek laat namelijk vandaag zien dat je niet de taak uitstelt, maar vaak het gevoel erbij. Dus de stress of de angst om te falen. En soms is even wachten zelfs heel slim, omdat je hoofd ondertussen info sorteert en je later scherper begint. Hey, dus die vaatwasser kan ook volgend kwartaal gewoon. Ja, de een stelt zijn belasting uit, de ander krijgt klamme handen van een vliegtuig. Eric Prydz is een van de beste DJ's ter wereld. Die heeft dus bijvoorbeeld vliegangst. Lastig, want ja, de meeste festivals die zijn niet in zijn voortuin. Uiteindelijk hebben we dus, blijkt in dit verhaal, allemaal wel ergens last van. Eén stelt zijn belasting uit. Eric Prydz stelt complete continenten uit. Hij was afgelopen weekend in Nederland even nagenieten met Eric Prydz en piano. Zometeen en eerst op 538 Drop Dead. Dit is Olivia Rodrigo.

0: corona even. Je denkt toch zeker niet dat je deze werkdag helemaal alleen moet doen? Nee joh, 538 is lekker bij je. Vanuit je pc-speaker op je bureau. Lekker in je oor, terwijl je misschien naar buiten aan het werk bent. Met de meeste hits op je werkdag. Zometeen onder andere Martin Garrix, Taylor Swift komt eraan. En Armin van Buuren.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
4: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is... de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
5: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
6: Yes!
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
6: Yes!
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
9: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Fijne verjaardag.
11: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
12: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
13: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
14: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken.
15: Ja! 538 Festival Donderdag.
16: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op Solar Weekend, Tomorrowland, Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister vanavond naar ons, Bas en Dylan en Wim. Alle info op 538.nl.
17: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
18: Yeah. Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
19: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
20: Yeah. Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
21: Kleine billetjes. Grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
23: Welkom in Afrika!
22: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
24: Help!
25: GWC!
24: Help!
25: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
26: Laten we het proeven.
25: Opdrachten uitvoeren.
27: Moeten we dat poep mengen? Ah! Dit is een grap.
25: Maar wie het best integreert...
28: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
25: ...wordt tot ere Himba gekroond.
29: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
22: Tickets to the tribes.
25: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.

0: Ja, even speciaal gedraaid deze Martin Garrix en Ed Sheeran voor Jasper. Die appt: hey gasten, vanavond begint natuurlijk het WK. Wij zitten lekker in de wagen naar Vlissingen om bij de drankgigant nog even wat lekkere drank, limonade zeker, te halen voor tijdens de wedstrijd. En als bedankje dat jullie luisteren. Deze was voor jullie Martin Garrix. Trouwens, je kunt ook op een andere locatie naar het WK kijken. Bijvoorbeeld gewoon met je neus bovenop het veld. Die ene Ronald, die is al op het WK natuurlijk. Heel belangrijk. Maar de andere Ronald, 538-luisteraar, stuurden wij vanmorgen daarheen.
1: Gefeliciteerd!
2: Nee, echt? Oh, jezus, weet je niet. Oh, wat gaaf. Oh. Nee, echt waar?
1: Echt waar?
2: Nee, je maakt een grapje, toch?
1: Nee. Het is serieus.
2: Nee.
1: Ja. Gefeliciteerd, je wint twee kaarten
2: voor... Ik heb nog nooit wat gewonnen, man.
1: Nou, en nu val je meteen met je neus in de boter, in de Boterberg eigenlijk.
2: Nee.
1: De poolwedstrijd, de tweede tussen Nederland en Zweden op 20 juni in Houston. Ga je heen, inclusief reis, inclusief verblijf, $538 zakgeld.
2: Oh, wat gaaf.
1: En je wint...
2: Oh, echt onwijs gaaf, dankjewel.
1: Alsjeblieft.
2: Zo gaaf.
0: Hey, en luister, dit is vet. Zometeen na vieren bij Frank en Iron geven we nog zo'n trip weg. Naar Nederland-Zweden kijken, plus +1 in Amerika. Oh, dat zometeen na vieren. Dit is 538 met nu Summer.

0: trouwens dat ik echt ontzettend met je meeleef vandaag. Met de ouders en met de kinderen die vandaag die examenuitslag krijgen. Was voor mij een onvergetelijke dag. Want ik hoorde op dezelfde dag dat ik én geslaagd was. En was aangenomen bij de landelijke radio. Ja, geniet ervan. Dat is een dag die je als het goed is nooit gaat vergeten. En succes met nagelbijten. Want het is pittig, hè. Wachten op het goede nieuws. Hey, stel je voor, er wordt iets uit je huis gestolen. En jaren later duikt het weer op. En blijkt het ineens dat je daardoor kunt stoppen met werken. Interessant, mooi verhaal. Zometeen het hele verhaal. Je hoort alles op 538 en Iris, wat zit er in het nieuws?
1: Een frustrerende middag voor Tellen Griekspoor op het toernooi in Rosmalen.
0: En Topic komt er ook aan. Zometeen.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcrème?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus?
9: Oh,
10: wat een geld.
11: 18.000, godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
15: Everyone from left to right, van Holland komt zich aan. Go left!
16: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
17: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
19: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
17: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
20: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
21: Heel Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister komende week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
22: De leeuw komt eraan.
23: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
2: Hola, collega.
3: Hey.
2: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecuebuffet, verse vis.
3: Mark?
2: En die prijzen.
3: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
2: Oeh, ja.
1: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
1: 538 Nieuws.
6: 3 uur. Ik ben Iris Schut. De agent die in Capelle aan de IJssel een jongen doodschoot na een fatbike-roof wordt niet vervolgd. Volgens het OM handelde hij volgens de regels voor de agenten. De jongen van 15 had in september een pistool bij zich en vervolgens besloot de politie hem neer te schieten vlakbij een McDonald's. Er waren dus ook veel ooggetuigen. Er is opnieuw hulp voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Deze zomer stelt de gemeente Zwolle een hotel beschikbaar voor nachtopvang als er in Ter Apel geen plek is. Er kunnen elke nacht maximaal 50 mensen terecht. De Europese Centrale Bank verhoogt voor het eerst in jaren de rente om de hoge inflatie onder controle te krijgen. Onder meer door de gestegen brandstofprijs is de inflatie opgelopen tot 3,2%. Dat is het hoogste niveau in bijna 3 jaar. Daarom verhoogt de ECB de rente in de eurozone met een 0,25 procentpunt naar 2,25%. En een domper voor Tellen Griekspoor en voor het toernooi in Rosmalen. Hij wist namelijk net de kwartfinales niet te halen en verloor van zijn Chinese tegenstander Zhang Zizhen. Griekspoor won het toernooi in Rosmalen in 2023. Krijg je nog het weer op steeds meer plekken regen bij een graad of 17. Vanavond en vannacht ook regen en dan 13 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
7: Dank Iris. A12 Den Haag-Utrecht, daar staat een van de 3 grootste files. Tussen Zoetermeer Centrum en Zevenhuis is dat, 3 kwartier. A12 van Arnhem naar Oberhausen voor Duitsland vanuit de Ouddijk, 11 minuten over 2 kilometer. En de A20 de laatste richting Gouda vanuit Hoek van Holland voor Nieuwerkerk aan den IJssel, 4 kilometer vertraging, 10 minuten. En dan de belangrijkste controles, A1 bij Wilp naar Apeldoorn vanuit Deventer, 92,9. Dan staan ze verderop nog een keer Amersfoort Eemnes bij Amersfoort, 41,9. A7 Amsterdam richting Den Oever bij Weidewormer, 11,0. Arnhem grens met Duitsland, de A12 bij Babberich bij 148,3. Rijswijk Rotterdam bij Den Haag, de A13, 6,5. Ook controle op de A37 naar Duitsland toe vanuit Hogeveen bij Zwartemeer, 41,7. En de laatste in het zuiden, A67, Venlo Eindhoven bij 67,4.
8: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
9: Social Deal deals die je niet mag missen.
10: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
11: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
12: Hakje dag!
13: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
14: Jij bent mijn kampioen.
1: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag in Site Oranje.
15: Ik denk dat ze niet eens groepsfase
16: dat wordt best lastig.
1: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
17: We worden wel wereldkampioen. Ja, natuurlijk.
1: Beleef het WK-gevoel dagelijks.
16: maandelijks vanaf 5 uur op 6. 538.
17: Vandaag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
7: Yes, hallo daar!
18: Mark Lapland.
7: Zo, nog één werkdag na vandaag. Niet dat iemand aan het aftellen is natuurlijk.

2011, het jaar waarin Rusland bier officieel niet meer als frisdrank ziet. En vodka stond bij de ontsmettingsmiddelen. Nicolas Cage die beleefde ook wat in 2011. Er was bij hem ingebroken, er werd een stripboek gestolen. Nu denk je misschien, ja, lekker belangrijk, zo'n prutboekje van een paar dollar. Nou, het was niet zomaar een stripboek. Het was de allereerste strip waarin Superman verschijnt. In 2011 wordt dat stripboek teruggevonden in een verlaten opslagruimte. Hij komt er bij het taxeren achter dat de waarde 1 miljoen euro is. Dat is best veel voor iemand die zijn onderbroek over zijn legging heen draagt. Uit 2011 op 538, zometeen Jesse J.

Jesse J, zo. Gaat een beetje goed werken met 538 aan? Maar een extra boostertje is lekker natuurlijk, hè? Met het lekkere weer dat eraan zit te komen. 100 euro voor op het terras. Zometeen te winnen tijdens Stop or Go. Ja, en deze gasten gaan in Amerika spelen. Ja, was natuurlijk te verwachten, hè? Met een Amerikaanse zanger nu. In september. En ergens in Utrecht denkt iemand, een oud-klasgenoot... Ja, ooit leefde zij met Geodriehoek. Ja, te laat nu. Kensington, dit is Living

0: Hey, zometeen, leuk, stop or go, nieuwe ronde op 538. Je kunt een categorie kiezen, bijvoorbeeld muziek of algemeen. Je krijgt maximaal 5 vragen. Elk goed antwoord van jou is 20 euro waard. Na elk goed antwoord kies je stop en je pakt je geld of go en je speelt door voor meer. Maar heb je een volgende vraag fout, dan krijg je 0 euro, maar wel het 538 Tostiijzer. Wil je meedoen? Nou, slide in de 538-app, stuur een gratis bericht met het woord go en je voornaam. Dus go en je voornaam.
1: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken.
2: Ja! 538 Festival Donderdag.
3: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op Solar Weekend, Tomorrowland, Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister vanavond naar ons, Bas en Dylan en win. Alle info op 538.nl.
2: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
4: Yeah. Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
4: Yeah.
5: 10 tenders, alsjeblieft.
6: Ja, dat is dan 8 euro.
5: Hè? 8? Oké. Okay.
7: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
8: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
9: Ik wil als dino.
10: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
12: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
14: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
16: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
17: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
18: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
17: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
18: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
19: Tijd voor gesponsorde vacatures.
17: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
20: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
21: Op zoek naar een cocktailbar voor je tuinfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
22: Binnen 1 minuut. Meer muziek.
23: Tijdens de 538 werkdag.
0: Lekker lezen op vakantie. Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
22: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken. Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
23: 538. Makelaar Brand.
24: Generale repetitie voor de vrijdag. Zometeen op 538. Michael Jackson.

0: Stop or Go, altijd spannend. Op jou ligt te wachten 100 euro, tenminste als je jezelf hebt aangemeld in de gratis 538-app. En dat heeft Niels gedaan. Goedemiddag Niels.
1: Goedemiddag.
0: Ja, normaal tijdens de 538-werkdag in het spel Stop or Go vragen we altijd even naar iemands werkdag. Maar we hebben geen toestemming om over jouw werk te praten op de radio.
1: Nee, liever niet inderdaad. Nee.
0: Maar hoeveel broeken heb je verkocht vandaag?
1: Een stuk of 10 dozen.
0: Oké. Okay. Nou ja, het zou wat zijn dat je in een kledingwinkel werkt en dat je dat niet mag zeggen. Mag ik niet zeggen dat ik bij de Sting werk?
1: Nee, precies. Maar ik ben ook in het pakket.
0: Hey Niels, eventjes over zondag dan, het WK. Hoe ga je de eerste wedstrijd kijken?
1: Ik vind het lastige. Ik ga wel kijken, alleen ik vrees wel een beetje voor Japan, hè?
0: Ja?
1: Ja, ik vind Japan een goede ploeg. En als ik Nederland zag tegen waar speelden ze ook weer tegen, joh?
0: Oh, Oezbekistan, ja. Ja.
1: Ik vond het niet heel sterk.
0: Nee, de stemming zit er niet heel goed in. Hè? Maar wel wat betreft de WK-prijzen die je bij ons kunt winnen. Want zometeen hebben bij Frank en Arjen nog kans op een trip naar de Verenigde Staten. Wij gaan nu even een ander spel met je spelen. Stop or Go met kans op 100 euro. We hebben een paar categorieën aan je voorgelegd. Topografie, muziek, algemeen. En je bent voor muziek gegaan.
1: Ja, die andere categorieën lagen me helemaal niet. Dus dan maar voor muziek, hè.
0: Nou, kijken of je hierin accelereert. Zeg maar go, dan ga ik het de klokje starten voor je.
1: Oh.
0: Vraag nummer 1 voor 20 euro. Hoeveel snaren heeft een standaard viool?
1: Nou, dan begin je gelijk met een goeie.
0: Ja.
1: Ik ga voor 4.
0: Je gaat voor 4. Hartstikke datzie. Stop or go?
1: Go.
0: Wie hoor je naast zangeres Shakira in de nieuwe WK-hit Die Die?
1: Oeh. Dat is een goeie, zeg.
0: Nee.
1: Ik zou Pitbull zeggen, maar dat is helemaal fout.
0: Ja, dat had gekund. Het is zo kaal als een voetbal, maar het is Burna Boy.
1: Burna Boy, ja.
0: Ja. Helaas, ik wil je wel hartelijk danken, Niels, voor je deelname. Je krijgt een supermooi 58 Tosti IJzer.
1: Kijk.
0: Is ook wat waard. Misschien wel meer waard dan dat geld. En ik wens je een mooie dag.
1: Super, dankjewel, hè.
0: Yes, doei. Hoi. Stop or Go. Yes, en morgenochtend bij Dennis een nieuwe ronde. Nou, en hier het bewijs van het antwoord. Shakira.

0: Alsof ze die naam erop uitgekozen heeft, hè? Jennifer Lopez hoor je zo meteen met David Guetta samen. En natuurlijk, ja, het gaat echt gebeuren. De scheidsrechters fluiten zodra je die hoort. Dan bel je met de studio en maak je bij Frank en Arjen kans op een trip naar het WK voetbal. En dan iets heel anders. Er is ook heel naar nieuws. Daar heeft Iris er wat meer over.
1: Ja, zeker. Er zijn namelijk meerdere kinderen omgekomen bij een zwaar ongeluk in Zeeland.
0: Dat en meer zometeen.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
9: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
10: Kippie.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Aanstaande zaterdag barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
16: Het is spektakel.
15: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory.
17: Goedemorgen.
18: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
20: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
21: Heel Nederland kleurt oranje.
10: En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij Oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister komende week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een Oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welten. Alle info op 538.nl.

0: Robert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Oh, wat een goal! Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: 538 Nieuws. 4 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Een zwaar ongeluk in Zeeland. Bij een botsing tussen een auto en meerdere fietsers zijn vanmiddag 3 mensen omgekomen. Het gaat om 2 kinderen en een volwassene. Het gebeurde langs de N290 in Vogelwaarde. De kinderen fietsen daar tijdens een schoolkamp. 4 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis en de weg is in beide richtingen dicht. In Den Bosch is een drugsbaas veroordeeld voor zijn rol bij de invoer van tienduizenden kilo's coke. Hij hoort volgens de Brabantse media bij een beruchte woonwagenfamilie uit Os. Hij heeft 16 jaar cel gekregen, maar hij kan zijn straf nog niet uitzitten omdat hij ondergedoken zit in Dubai. Ivoorkust zal zonder de eigen supporters moeten gaan spelen op het WK. Ze hebben geen visum gekregen voor Amerika. De voorzitter van de supportersvereniging is boos. De situatie doet ze erg veel pijn, want ze willen natuurlijk hun eigen team aanmoedigen. Eerder werden ook al de Iraanse supporters tegengehouden bij de Amerikaanse grens. En vandaag, op de dag dat het WK voetbal begint, is het Nederlandse elftal een plaatsje gezakt op de wereldranglijst van de FIFA. Door de 1-0 nederlaag tegen Algerije daalde Oranje van de 7e naar de 8e plek. Huidig wereldkampioen Argentinië staat bovenaan, gevolgd door Spanje en Frankrijk. Krijg je nog het weer? Op steeds meer plekken gaat het regenen. Vanavond en vannacht ook regen en 13 graden. Ja, en morgen dan ook weer een regenachtige dag bij een graad of 18. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
5: En dan heel graag het verkeer. Jelte.
6: Er staan 32 files. De langste nu op de A15, Ridderkerk-Gorkum. Voor Gorkum een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum staat 16 minuten. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Terbrechtseplein en het Kortland Aquaduct. Daar is een ongeluk gebeurd en staat 27 minuten. Flitsers op de A1 Amersfoort-Eemnes bij 42.0. Op de A4 Leiden richting Amsterdam bij 12.2. Op de A7 tussen Den Oever en Amsterdam bij 11.0. En op de A10 van de Koentunnel richting de Nieuwe Meer bij 28.9. De A13 Rijswijk Rotterdam, daar staat een flitser bij 6.7. En de laatste op de A15 Maasvlakte Rotterdam bij 44.9.
7: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantie juist voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
7: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter. En door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
11: Vandaag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538.

0: op zo'n dag als vandaag gaat non-stop de telefoon hier bij 50.
1: Ja, dat klopt. En dan zitten we overal doorheen. Waarvoor bel je precies? Wat heb je gehoord?
0: Ik ben ook zo blij dat wij zo'n knopje hebben dat hij niet rinkelt.
1: Weet ja, je wordt je gek.
0: Je wil gewoon niet de hele dag zo'n rinkelende telefoon
1: maar
0: hebben.
1: Maar als ik 50 dagen zou luisteren, zou ik ook gewoon maar bellen. Want ja, je natuurlijk. Weet niet wanneer je waar met je neus in de boter valt.
0: Terwijl het eigenlijk heel duidelijk is. Ochtends en 's middags kun je winnen. Als je de scheidsrechter sluit hoort, bellen. Want dan ga je misschien wel op reis naar Amerika, naar het WK. Die trip gaat er zo meteen uit. Nogmaals dus, als je de scheidsrechtersfluit hoort, even bellen met de studio. Welkom bij de middagshow.

0: met het hele gezin samen in één bed slaapt. En gewoon omdat je dat fijn vindt.
1: Ja.
0: Om lekker samen te slapen.
1: Ja.
0: En ongetwijfeld heb je af en toe ook spijt omdat je gewoon een voet in je gezicht krijgt.
1: Ik heb er nooit over nagedacht, maar mensen doen dat dus.
0: Mensen doen dat. Ja. Ik heb het een aantal keer gehoord. En ik begin nu mee te denken van volgens mij is dat best wel heel erg gezellig.
1: Ja, want het is natuurlijk een beetje. Het is ook gek natuurlijk dat. Weet je, waarom zou je niet met je kinderen in een. Waarom moeten die nou dat bed uit?
0: Precies. Nou ja.
1: Ja, maar ik weet nog toen mijn zoontje werd geboren.
0: Jelte kijkt wel ook aan gewoon omdat je dingen met elkaar. Wil doen.
2: Nou, maar het is wel ongezellig. Het is tegen een klein kindje wel zeggen, je hoort er niet bij eigenlijk.
1: Nee, maar ik weet nog inderdaad dat als toen mijn zoontje werd geboren, die sliep dus eerst inderdaad bij ons in de slaapkamer. En op een gegeven moment, weet je wel,
0: krijg je een eigen kamer.
1: En dan ligt dat kleine jochie.
0: In dat grote kamertje.
1: In dat grote kamertje. Ja. En wij liggen nog steeds lekker tegen elkaar aan.
0: En laat ik je nog een verhaal vertellen. Mijn kinderen slapen dan ietsje verder weg, dus dan heb ik een babyfoon.
1: Ietsje verder weg?
0: Ietsje verder
1: bij de buren?
0: Bij de linkervleugel.
2: Overkant van de straat.
0: Maar dan heb ik dus een babyfoon aanstaan, maar die maakt dus elke keer dat staartje geluid. Dus ik lig eigenlijk continu naar een soort. Dat hoor ik de hele tijd naast me. En dan denk ik, ja, ik zou ook gewoon naast mijn bed kunnen hebben.
1: Maar goed, als ze eenmaal wat ouder zijn. Je hebt natuurlijk ook hele families met kinderen van 8, 9 die nog in bed liggen. Ja.
2: Hebben we een grens? Hoeveel kinderen ook? Is één kind ook goed?
0: Nou.
1: Wel hoor. Ja. Hoor, als jij met het hele gezin in bed ligt. Ja hoor, bel maar.
0: Oké. Okay. Ja.
1: 0909-3050.
0: En het is omdat je het leuk en fijn vindt.
1: Ja. Zit er iemand te luisteren die met het hele gezin in één bed slaapt? Ja, of misschien wel dat je uit zo'n gezin komt. Hè? Daar kun je er ook over vertellen.
0: Oh ja, dat kan. Ja.
1: Zou je ons willen bellen? Wij hangen aan jouw lippen. We hebben veel vragen. 0909-3050. Of laat het even weten in de 538-app. Dus zit er iemand te luisteren die met het hele

0: harder dan ik hebben kan. Op 538 in de middagshow. We zijn weer op zoek, hè? Zit er iemand te luisteren? Die met het hele gezin in één bed slaapt. Jordi?
1: Ja, hoi.
0: Hi, met wie slaap je allemaal in bed?
1: Ja, met mijn vrouw en met twee kids.
2: Je klinkt aan de jongere kant. Jordi, klopt dat ook? Hoe oud zijn de kids?
1: Mijn kids zijn 3 en eentje van 4 maanden. Dus dat is inderdaad best nog jong.
0: En waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
1: Omdat het begon sowieso, vinden wij, dat je kind zomaar op een ander bed leggen, zeg maar. Als ze nog zo jong zijn, ze hebben zoveel nabijheid nodig als ze baby zijn.
0: Ja.
1: Hoe iedereen zegt, ik wil niet zeggen dat wij de perfecte opvoeding hebben. Even de disclaimer, zeg maar. Want hoe mensen het ook doen, dat is hun keus. Wij doen het op deze manier, want wij vinden het niet kunnen, als jouw kind ligt te huilen, dat je dan, sommige horen wij wel mensen zeggen, ja, dan laat ik die toch even huilen.
0: Nee. Als een kind dat
1: nodig hebt.
0: Ja, ik snap helemaal wat jij zegt. Maar het is ook belangrijk, Jordi, dat papa en mama een goed liefdesleven hebben.
1: Ja, en dat hebben wij ook nog steeds.
2: Hoe dan?
1: Ja, hoe dan? De andere momenten zoeken.
0: Jullie gaan dan even naar beneden of zo?
3: Naar de kinderkamer.
2: Maar, ja.
0: Ja, maar het is echt een serieuze vraag.
2: Ja, want welke plek wijs je aan als jij zegt, this is where the magic happens? Want dat is dus niet meer de slaapkamer, denk ik, neem ik aan.
1: Nou, dat gebeurt ook wel eens. Maar of de badkamer. Of
0: met de kinderen ernaast?
1: Nou, dat is wel eens voor. Maar goed, toen sliepen ze hoor. Toen sliepen ze. Maar meestal inderdaad zoek je een ander plekje op. Of op de bank. Of op de gordijnen.
2: Dat kan ook
1: badkamer.
2: Een verrijking zijn van je liefdesleven. Als papa en mama, toch? Ja. Dat je gewoon het hele huis verder ontdekt. In plaats van standaard de plek waar je wil gaan slapen.
0: Ja, precies.
1: Ja, vind ik. Het maakt soms ook wel iets spannender of zo.
0: Ja.
1: Het is,
0: je gebruikt de keuken ook voor iets anders. Ja. En dan sneak je daarna weer het bed in.
1: Ja, of even.
0: En kan je een beetje slapen met z'n vieren in bed? Want als die kleine boy die ene keer dan bij ons komt slapen, nou, dan ben ik bont en blauw en heb ik geen oog dicht gedaan.
3: En dan is nu nek altijd pijn.
0: Ja, dat ja.
1: Nee, wij slapen eigenlijk heel goed. En eigenlijk komt dat ook door het feit, kijk, als mijn vrouw geeft gewoon borstvoeding. Dus als die kleine wakker wordt, die kleinste, zeg maar, die jongens van 4 maanden, dan is het gewoon, ja, dan is het gewoon aanhappen en weer verder slapen. Als je nog als man zijnde zeker, als je dan uit bed moet een flesje maken, een flesje geven, dan ben je, nee, ik ben dan veel te wakker.
0: Ja, ik snap je. Ja,
1: ik
0: ben
1: dan weer makkelijker slaap. En het is dus ook zo dat vrouwen hebben een bepaald, helemaal hormonen, dat soort dingen. Die gaan heel makkelijk weer verder slapen. Ja. Dus,
2: dat is gewoon dat ze doodmoe zijn hoor, niks met hormonen te maken.
0: Maar Jordi, tot slot nog even. Hoe lang blijft deze situatie bestaan? En dan gaan we weer door.
1: Ja, kijk, ik heb ook wel eens verhalen dat kinderen 6 zijn door wanneer ze pas uit bed gaan. Maar kijk, wij voor die oudste hebben al een kinderkamer. En wij geven haar gewoon de keuze van wil je of wil je niet. Ja, en op een gegeven moment is het natuurlijk wel klaar.
2: Maar spreek je nog wel?
0: Ik wil net zeggen.
2: We maken
0: jij zit nog even in deze situatie.
2: Ja, dan zeggen we Jordi, hoe gaat het?
0: Tof dat je reageerde, Jordi.
1: Ja, graag gedaan.
0: Hoi, hoi. Dit is 538 in de middagshow. Harry Styles.

0: American Girls in de middagshow van 538. Die op links van jou.
1: Ja.
0: Jelte.
1: Ja, Jelte.
0: Die wil dus al gaan zeggen wanneer we de scheidsrechter...
2: Ik wil gewoon duidelijkheid.
1: Dat vind ik heel sympathiek.
0: Vond ik ook een goed idee.
1: Ja, ga je niet doen, zie ik al.
0: Gaan we niet doen. Dat vind ik een goed idee.
2: Ik wil gewoon duidelijkheid.
0: Waarom zul je niet gewoon zeggen?
2: Gewoon zo laat.
0: Dat gedoe. Ja. Ook niet tussen, gewoon echt precies.
2: Maar dan binden
0: we ons ook wel een beetje vast, hè?
2: Tussen kan wel.
0: Kijk, wij zijn graag dat radioprogramma dat natuurlijk ook nog wel eens wat wil vergeten trouwens. Maar
1: ja, dat klopt.
0: Zeker. Ook nog wel eens dingen van het moment. Maar ik vind het heel
2: gek.
0: Ik zeg 10 over 5.
1: 10 over 5? Klopt dat?
3: Oeh.
1: Ja? Oh, je hebt het schema omgegooid, zie ik. Nee.
0: Ja, maar, ik roep maar wat.
2: Want jij zegt 10 over 5. Ik ben wel down met 10 over 5.
1: Oké, okay, nou, ik ook down met 10 over 5.
0: Nu hoor je ook eens hoe dat gaat bij ons.
1: Oh, ja.
0: Iemand komt met een idee. En dan de ander zegt, oké, gaan we doen. Stelt iets voor en dan weet je zeker.
1: Nee, 10 over 5 klinkt echt als een goudtijdstip.
0: 10 over 5?
1: Laten we doen, ja.
0: Oké, okay, mensen, we hebben een... we zijn er overheen.
2: Klap erop.
0: Klap erop. Klap op de biefstuk.
1: Ga je dus een reis winnen naar Amerika?
0: Ga je naar het WK? Ben je erbij? Alles is verzorgd en wel. Vliegticket naar Tol, hotel. Je mag naar een wedstrijd. Nederland-Zweden.
1: Ja, fantastisch.
0: 10 over 5. Hoor je de scheidsrechter sluiten. Bellen. Bellen 538 gaat. En het nieuws van 4:30 komt eraan. Iris, wat heb je mee?
4: Waarom het online nog steeds gaat over Kim Kardashian die bij de Formule 1 was.
5: Vanochtend won 538 luisteraar Ronald een reis naar het WK voetbal in Amerika.
0: Gefeliciteerd!
6: Nee!
0: Je wint 2 kaarten voor de poolwedstrijd. De tweede tussen Nederland en Zweden.
6: Oh, echt onwijs graag, dankjewel.
5: Wordt jouw voetbaldroom straks ook werkelijkheid? Luister zometeen naar de 538 Middagshow. Win.
7: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
5: Met $538 zakgeld. 3 hotelovernachtingen.
7: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd. Nederland, Zweden.
5: Het WK voetbal. Beleef je met Radio 538.
7: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, pak 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: 18 plus, speelbewust.
1: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
2: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
13: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen.
12: Ja, de leeuw komt eraan.
13: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn app.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
16: Hey, jij daar!
17: Heb je ook zo zin in vakantie?
16: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
17: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
16: Prijsvrij vakanties.
18: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
19: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
20: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
21: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
22: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
23: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
24: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
25: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
26: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
25: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
26: Wat doe ik aan?
25: Shop nu bij Zalando.
27: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
28: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
29: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
30: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
31: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Vanavond en vannacht regen en het is 13 graden. Morgen is het ook een regenachtige dag. De temperatuur morgen is zo rond de 18 graden. En dan heel graag het verkeer, Jelte.
32: Er staan 45 files. De langste nu op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Rijsenhout een half uur. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Plaspoelpolder staat 24 minuten. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda voor het Kortland-Aquaduct daar staat 3 kwartier. Flitsers op de A1 Amersfoort-Eemnes bij 42.0. Op de A2 Utrecht en Bos 74.6. Op de A9 Amstelveen-Haarlem bij 31.2. En op de A10 tussen de Nieuwe Meer en de Koentunnel bij 25.5. De A13 Rijswijk-Rotterdam 6.7. A16 Breda-Dordrecht bij 58.4. En de laatste op de A28 als je rijdt tussen Zwolle en Meppel staan ze te flitsen bij 103.0.
0: Het is 5:02. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
33: Goedemiddag. Een ernstig ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen vanmiddag. Een auto is op een M-weg bij Vogelwaarde ingereden op een groep van 14 scholieren en 2 begeleiders die op schoolkamp waren. Er zijn 3 fietsers omgekomen, 2 kinderen en 1 volwassene. Er liggen ook nog 4 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Straks begint het WK en er zijn weer problemen voor supporters die Amerika in willen komen. Die van Ivoorkust hebben geen visum kunnen krijgen. Eerder werden ook al de Iraanse supporters tegengehouden bij de grens. De gemeente Amsterdam heeft op de valreep nog even besloten dat 340 cafés langer open mogen blijven tijdens het WK.
0: Halleluja.
33: Voorwaarde is wel dat ze na de normale sluitingstijd dan geen nieuwe bezoekers meer toelaten. In andere gemeenten mag de horeca ook langer open blijven tijdens de wedstrijden.
0: Hey, en mocht je het leuk vinden om naar de middagshow Oranje Kroeg te gaan, even blijven luisteren, kun je zo winnen.
33: De rentree van Serena Williams in de professionele tennis is teleurstellend geëindigd. Ze won nog wel in de eerste ronde van het dubbelspel op het toernooi van Queens, maar ze kon de tweede ronde niet spelen. Haar dubbelpartner is namelijk geblesseerd. Joost Klein die heeft zijn concert in Polen gecanceld. Hij zou maandag en dinsdag optreden in Warschau, maar hij moet bij zijn dierbaren zijn in een moeilijke periode, schrijft hij op Instagram. De optredens worden verplaatst. Joost is natuurlijk al een paar maanden bezig met zijn wereldtour. Begon allemaal in Noord- en Zuid-Amerika en is nu in Europa. Later dit jaar gaat hij nog door naar Australië en Nieuw-Zeeland. En Kim Kardashian die pakt nu ook alle shine op het Formule 1-circuit. Ze heeft een relatie met Lewis Hamilton, hè? En was dus dit weekend ook in de pit te vinden. En,
0: in de BH?
33: Ja.
0: Ja, ze gewoon in de BH.
33: Echt waar? Ja, een kanten topje had ze aan.
1: Kanten topje is geen BH.
0: Is dat geen BH?
1: Nee.
0: Oh.
33: Nou, in ieder geval kon echt niemand om haar heen. Zo pakte ze een handdoek die eigenlijk was bedoeld voor racewinnaar Kimi Antonelli. En die deelt er nu een ludiek filmpje over op social media, waarin hij er een grap van maakt samen met zijn teamgenoot George Russell. Anthony is dan zijn handdoek kwijt en komt uiteindelijk in de problemen als hij zijn handen wast aan het einde van het filmpje.
0: Ja, leuk. Hier is Duk.
33: Graag gedaan.
2: 538. De 538 Middagshow.
0: Met een nieuwe baannaam zo direct. Mis hem niet.

0: Shakira en Zuzu op 538 in de middagshow. Ja. Waar we je iets heel leuks mogen vertellen en ook mogen geven. We mogen alleen niet zeggen wat het is.
1: Ja, dat is altijd top.
0: Dat is top, ja.
1: Dat zijn de leukste.
0: Dat zijn echt allemaal.
2: En dan heb je aan eigen een hele goede.
1: Oh, ja, de kans dat ik iets te veel zeg is natuurlijk heel erg groot.
0: Het heeft met Frenkie de Jong te maken.
1: Ja.
0: Ik ga je even iets laten horen.
3: Jij was degene die me altijd in mijn eerste jaren naar de trainingen van Willem II bracht. En naar alle wedstrijden. Want we hadden eigen vervoer nodig. En papa en mama werkten, dus dat kon niet. Dus dankzij jou ben ik begonnen. Wie weet waar ik anders geëindigd was. Honderdduizenden uren en veel kilometers samen in de auto gezeten. Die momenten koester ik. Was echt fantastisch. Ik denk dat wij een hele bijzondere band hebben.
0: Oké, zo hebben we Frenkie toch al nooit gehoord, of wel?
1: Nee.

0: en je bent nieuwsgierig, dan volg ons dan gewoon nu even op Instagram en op TikTok. En dan moet je ons, als je ons volgt, even een DM, een direct message sturen. Doe je dat binnen het aankomende uur, dus je hebt een uur de tijd, dan ontvang je van ons een exclusieve link. En dan kun jij dus als een van de eerste bekijken wat er zondag dus eigenlijk online komt.
1: Ja. En dat doen we eventjes zo op deze manier, want dan houden we het toch even exclusief. Want zondag kan iedereen het gaan bekijken. Maar nu kan je dus alleen maar kijken als je even ons DM't op de Instagram.
0: Ja, en ons volgt, want voor onze volgers willen we het gewoon, we willen je ook belonen. En we vinden het hartstikke leuk dat je bij de club bent, dat je bij ons bent. En dan krijg je dus ook perks, krijg je voordelen.
1: Zo is
0: kom
1: het.
0: Je als eerste, kom je.
1: En we gooien het ook na een uurtje weer dicht, want anders wordt het knettergek.
0: Ja, dat denken we ook. Daarom een uur.
1: Zondag kan iedereen kijken. Ja. Maar zou je het nu al leuk vinden om, om Frenkie op deze manier te zien. En het is echt te gek. Ja. Stuur dan even een DM'tje. Dat kan op Instagram, dat kan op TikTok. 538 Middagshow. En Eieren hoogst persoonlijk. Eieren zelf.
0: Ja.
1: Is dit een garantie?
0: Ja.
1: Is een garantie.
0: Ja.
1: Die zou je dan een linkje sturen, zodat je nu al kunt kijken. Maar het moet wel even binnen een uurtje. Dus mocht je zo thuiskomen of iets, dan heb je nog zat tijd. Stuur het even binnen het uur. Dus op Instagram.
0: Ja, eerst volgen en dan een DM sturen. Ja,
1: het gaat op Instagram, TikTok, 538 Middagshow. Ga ons volgen, even een DM'tje sturen. Want dan kunnen wij gelijk even replyen met die link. En dan kun je dus kijken waar dit allemaal
0: over gaat. Kan alleen maar het komende uur, want anders wordt het te veel.
1: Ja. Doe het nu eventjes. En ik weet zeker dat je er geen spijt van gaat krijgen. Wij zijn er namelijk best wel trots op.
0: Ja, heel.
1: En laat ook even weten wat je ervan vindt. Ja. Dat kan dan ook. Zijn we toch in contact met elkaar? Wel even binnen het uurtje doen, hè? Dus Instagram en TikTok 538 Middagshow. Nelly Furtado nu. I'm like a bird. Op 538.

0: de baannaam.
1: Dan is het misschien ook nu het moment dat we gaan vertellen wat onze favoriet is, of nog niet?
2: Ja, mag. Ja, maar het gaat natuurlijk om wat het is leuk om te weten. Maar ik ben zo benieuwd wat de luisteraar.
1: Oh, ik hoor, het is een slecht idee. Dat
2: ja, maar ja, okay. Maakt mij niet uit. Maar
1: gaan we niet doen, dus oké. Okay. Dit is de allerlaatste. En zijn de stembussen open? Of is dat leuker om te doen na deze bij laatste? We doen dat laatste na de laatste. Ja, ik zit veel hard op te denken. Merk
2: ja,
1: dat?
2: Ik ook. Je neemt dus lekker mee.
1: In het hele proces.
2: Oh, lekker.
1: Dirk!
3: Hallo, met Dirk.
1: Hey Dirk, je bent de laatste baannaam van 2026.
3: Oh, is dat erg of is dat leuk?
1: Dat is heel leuk. Jij bent de hekkensluiter. Dus hierna kan er gestemd gaan worden op de beste. En die is dan baannaam 2026.
3: Nou, ik ben benieuwd wat ik winnen kan.
1: Ik ook.
4: Ja, geweldige bokaal, Dirk. Er is echt een hele mooie.
1: Oh, zo. Dirk.
3: Ja?
1: Wat doe jij voor werk?
3: Ik heb een poffertjes foodtruck. Ik ben beroepspoffertjesbakker.
2: Hey. Dat vinden wij leuk.
1: Ja, dat is heel erg leuk.
4: En lekker.
2: En ben je het gaan doen omdat je zo heet?
3: Ja, dat ben ik wel.
2: Nou, maar dit is toch onze enige geweest?
1: Dit is de
2: geweest?
1: Eerste. Ja. We zijn maanden bezig
2: hiermee. We hebben tot de laatste moeten wachten, maar eindelijk. Iemand die dat heet zo.
1: Jouw naam heeft je dus geholpen om dit werk te gaan doen?
3: Absoluut. Ik had eerst een ander bedrijf en dat was ik spuugzat.
1: En je dacht, met zo'n naam moet ik dit doen?
3: Ja, ik denk, ik ga wat leuks doen.
1: Oké, okay, heeft dit iets met de kraam te maken of met de poffertjes?
3: Waarom ik dit voor gekozen heb?
1: Nee, je achternaam.
3: Ja, mijn achternaam is...
1: Nee. We vinden het leuk om dat spannend te maken. Ja. Maar heeft het te maken met de poffertjes of met de kraam, Dirk?
3: Nee, ik heb de kraam uit Amerika gehaald. Ik ben een Amerikaanse autohandelaar. En er staat deze foodtruck tussen.
1: Oh.
2: Oké, maar je naam heeft dus niet met de foodtruck te maken?
3: Jawel. Jawel.
1: Oh. Ja. Oké, want anders zou ik namelijk zeggen, je heet Dirk Pof. Beslag of zo.
2: Nee, je heet Dirk Pof.
1: Of suiker.
3: Ja, bijna.
1: Stroop. Stroop.
3: Ja,
2: bijna, nee, bijna. Dirk Poffer.
3: Met een S.
1: Poffers?
3: Ja.
1: Dirk Poffers. Dirk Poffers heeft een poffertjeskraam. Wat een goede afsluiter, Dirk.
2: Poffers.
1: Dirk Poffers heeft een poffertjeskraam. Dirk, wat is hij leuk, dankjewel.
3: Ja, mooie avond. En ik hoop dat ik de bokaal verdien.
1: Nou, maar nu kan er dus gestemd worden. Is hij open, jongens?
2: Hij is open.
3: Wij zijn tukkers, maar kan er wel bier in, want we zijn wel Bourgondiërs.
4: In de bokaal?
3: Ja, bier
2: in de bokaal.
1: Natuurlijk. Tuurlijk, dat bier kan overal in. Kom goed, hè, Dirk.
3: Leuk.
2: Hoi.
1: Er kan gestemd worden.
2: Ja. Dus dan hebben we jou nu nodig en je kan dan je favorieten aangeven.
1: Waar kan dat?
2: 538.nl/baannaam.
1: Dat is hem. 538.nl/baannaam. Wij hebben tientallen baannamen gehad de afgelopen maanden. Ze zijn allemaal fantastisch. Ik noem een paar. Danny Latjes, die timmerman is. Wim Vullings is tandarts. Niels van der Kogel is wapenhandelaar. Petra Dorenspleet is verloskundige.
2: Marieke van der Scheppop is diëtiste. Margarita werkt bij een pizzafabrikant. Je had er ook twee. Naomi Gooiers en Brittany Vanger zijn handbalsters.
1: Gerbe Koekoek werkt in de geestelijke gezondheidszorg. Ja. Het zijn geweldige baannamen. Allemaal mensen met dezelfde namen als hun werk. Wie vind jij het leukst?
2: Ja, we hebben echt een hele lange lijst. Maar aan jullie om te bepalen wie die mooie bokaal verdient. Dus help ons 538.nl/baannaam.

0: Edge of Desire op 538 in de middagshow. Nog 15 minuten. En dan hoor je de scheidsrechter sluit.
1: En dan moet je echt als de wielerweer gaan bellen. Niet twijfelen, meteen bellen. Ja. Zorg dat je 538 wordt straks na de scheidsrechter sluit.
0: En het nieuws van 5 uur komt eraan, Iris. Wat heb je mee voor ons?
2: Of horecazaken de WK-wedstrijden gratis mogen uitzenden.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oeh, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, graag.
3: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man?
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
6: Hey, bedankt.
4: Merci.
6: Thanks.
5: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
8: 538 Festival Onderdag.
9: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op Solar Weekend, Tomorrowland, Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister vanavond naar ons, Bas en Dylan en win. Alle info op 538.nl.
8: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
10: Yeah. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment. Waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
11: Oranje. 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
14: Kan het ook sneller?
13: Ondernemers pakken meteen door...
14: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
13: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
14: Sneller!
15: Hola, collega.
16: Hey.
15: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
16: Mark?
15: En die prijzen.
16: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
15: Oeh, ja.
17: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
18: Op zoek naar een volkszanger voor je sportclub? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
19: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
20: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
19: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
21: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
22: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
23: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
24: Hebbes.
25: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks.
0: Volgende keer meld ik me ziek.
1: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
26: Welkom in Afrika!
25: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
27: Help!
28: GWC!
27: Help!
28: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
29: Laten we het proeven.
28: Opdrachten uitvoeren.
30: Moeten we het boek mengen? Dit is een grap.
28: Maar wie het best integreert...
31: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
28: ...wordt tot ere Himba gekroond.
32: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
33: Pick it to the tribes.
34: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
35: 538 Nieuws.
36: 5 uur.
37: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De politie in Zeeland heeft iemand aangehouden na het dodelijke ongeluk van vanmiddag. Een auto reed in op een groep kinderen die op schoolkamp waren en langs de N290 bij Vogelwaarde fietsten. 2 kinderen en een begeleider kwamen om. Er liggen 4 kinderen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Horecazaken mogen de WK-wedstrijden niet gratis uitzenden. De Tweede Kamer wilde dat de minister van Media dat ging regelen voor plekken waar maximaal 5000 mensen kunnen komen kijken. Maar de NOS mag geen gratis diensten leveren aan partijen die er dan vervolgens geld mee verdienen. In de Franse stad Toulouse geldt tijdens sommige WK-wedstrijden een avondklok voor jongeren onder de 16. Ook tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië, dat land heeft sterke banden met Frankrijk. De stad is namelijk bang dat er weer rellen uitbreken, zoals na de Champions League finale 2 weken geleden. En op steeds meer plekken zie je de vlaggen uit met de schooltas eraan, want de eindexamenuitslagen zijn bekendgemaakt vandaag. En dus mochten de leraren weer een rondje bellen, en ja, dan is het natuurlijk ook altijd baas boven baas.
38: Je bent cum laude geslaagd.
37: Oh, ja. Hoeveel er precies zijn geslaagd vandaag, dat horen we pas in de herfst. De herkansingen beginnen namelijk ook volgende week nog. Krijg je nog het weer, regen en 13 graden vannacht. Morgen wordt het ook een regenachtige dag en dan bij een graad of 18. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
39: En dan heel graag het verkeer, Jelte.
40: Er staan 56 files, de langste nu op de A4 Amsterdam-Antwerpen-Dinteloord voor Bergen op Zoom-Zuid een half uur. Op de A15 Oostvoorne-Gorkum tussen IJsselmonde en Ridderkerk staat 31 minuten. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda voor het Kortland-Aquaduct een file van een uur. Flitsers op de A1 Amersfoort-Eemnes bij 42.0. De A2 Utrecht-Amsterdam bij 37.7. Op de A10 van de Nieuwe Meer naar de Koentunnel bij 25.5. En op de A12 van Arnhem naar Ede bij 109.1. De A13 Rijswijk Rotterdam 6.8. En de laatste op de A28 Amersfoort Zwolle pas op bij 93.9.
41: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
42: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar Vomar. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
43: Vomar, voordeelmarkt. Vomar, voordeelmarkt.
44: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
45: Dit WK mis je niets op SBSS. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag inside Oranje.
46: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleven.
45: Dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
47: We worden wel wereldkampioen. Ja, natuurlijk.
45: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
48: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
49: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
50: Vandaag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis.

0: paar minuutjes.
1: Dan hoor je de scheidsrechter sluit.
2: Dan moet je bellen.
1: Ja, ja. Moet je snel bellen? Nou ja, jij moet wel snel bellen.
2: We hebben snel.
1: Ja,
2: je
1: moet er toch wel snel bij. Ja, dat klopt, ja. Beller 538, die mag naar Amerika, mag naar het WK toe. Alles zit erop en eraan. Vlucht, hotel.
2: Zakgeld krijg je mee.
1: Ook nog mee, ja, te gek. Dat zo meteen als je de scheidsrechter sluit hoort. En het duurt niet lang meer. We gaan even eerst richting Amerika. Iemand die eigenlijk, ja, die luisteraar al vol is gegaan. Want bij het WK in Amerika is Noah Vallen. Noah!
3: Hey, goedemiddag jongens.
1: Vandaag de grote dag, hè? Het WK gaat beginnen vandaag.
3: Ja, nee, ja. Zeker. Bij ons is dat natuurlijk hartstikke vroeg. Het is hier 7 uur vroeger dan in Nederland. Dus om 2 uur vanmiddag is het Mexico tegen Zuid-Afrika.
1: Hé, maar kunnen we het eerst even hebben over die persconferentie van gisteren van Infantino? Want die heeft ja, die heeft alles even recht gepraat eigenlijk, hè, wat krom was.
3: Ja, nee, alles goed. Niks is controversieel hier. Het is allemaal helemaal top WK, geweldig land. En ja, nee, zo heeft hij het inderdaad een beetje rechtgebreid.
1: Ik moest een beetje denken aan die minister van Informatie uit Irak, weet je nog? Tijdens de oorlog van...
0: Steenplafond naar beneden kwam.
1: Ja, en hij ontkende dat er oorlog was. Maar alles ging goed komen, begreep ik.
3: Ja, alles ging goed komen. Ja, ik kan me herinneren dat in Qatar 2022 heb ik ook een keer zo'n persconferentie meegemaakt met Infantino. En toen stelde ik hem een vraag over naar al die arbeidsmigranten die waren omgekomen bij de bouw. En dat bagatelliseert hij dan en dat draait hij dan weer alsof het geweldigste WK is dat ooit is georganiseerd. En dat doet hij nu natuurlijk in principe hetzelfde met Amerika.
2: Ja, het is ook over die scheidsrechter zei hij dan, ja, dat is ongelukkig en ik ben ermee bezig.
3: Ja, en ze hebben hem nu de UEFA Supercup finale gegeven. Dus een soort van, oh, het WK is niet gelukt. Je grote droom gaat niet door, dus mag je een Supercup finale fluiten. Dat is een beetje een stoplossing.
1: En hij heeft ook iets gezegd over die ticketprijzen, die helemaal de pan uitreizen.
3: Ja, dat is dus het Amerikaanse model. Hè, dat is een soort van dynamic pricing, noem je dat dan. Nou, dat is natuurlijk ook iets waar de KNVB heel druk mee is bezig is geweest. Om in ieder geval te zorgen dat de diehard oranje fans voor een beetje een normaal tarief zo'n wedstrijdkaartje konden kopen. Maar ja, het houdt absoluut niet over.
1: Hey, en Bart Verbrugge, is daar, weet je daar al meer over? Hoe is het met de beste jongen? Hij had last van zijn zij, of wat was het? Zijn kuit of zijn...
3: Ja, hij viel op zijn heup. Dat was een kneuzing. En ik sta nu bij het trainingsveld en ik zit een beetje naar binnen te gluren. En ik zie dat de meeste jongens nog binnen staan. Maar ik zag wel net Bart Verbrugge naar buiten lopen op een ander veld dan waar getraind wordt. Dus dat duidt erop dat hij vandaag nog een individueel programma afwerkt. Maar dat kan ik jullie over een half uur eigenlijk beter vertellen.
1: Zit jij te gluren?
2: Gewoon naar binnen, ja.
3: Ja, ik zit een beetje te gluren.
1: Hoe werkt dat? Hoe werkt dat nou, hè?
3: Nou ja, ik doe mijn zonnebrilletje op en dan heel verdekt ga ik mezelf opstellen en dan een beetje gluren naar die gasten. Ja.
2: En wat zie je nog meer? Wat kan je ons nog meer vertellen over die gasten?
3: Nou, ik zie dat, even kijken, Brian Brobby nu een soort squat aan het maken is. Ik zie Wout Weghorst met een soort elastiek om zijn benen. Ja, nou, dat
2: gebeurt te hopen. Zijn ze allemaal verder in shape? Zijn ze in vormen? Zijn ze al gewend aan hun nieuwe status van fame? Denzel Dumfries, die lekker populair was.
3: Ja, zeker. Nou, er is hier zelfs Spaanse media zo, die dan hier alleen naartoe komen om wat shots te maken van Denzel Dumfries, aangezien die onderweg is naar Real Madrid natuurlijk. Ja, zijn ze fit? Het grootste gedeelte wel. Ik denk dat de enige vraag is een beetje Memphis Depay. Nog niet 100%. Dus de kans dat hij gaat starten is denk ik niet groot. Ik denk dat Koeman toch zondag voor Don Jamal in de spits kiest.
1: Hey, en nu zijn we in Nederland allemaal wat zurig. Hoe kijkt de buitenlandse pers naar ons oranje elftal?
3: Ja, en dan weet je wat het is? Die buitenlandse pers die zien de FIFA-ranking en die zien de kwaliteit die we hebben. En die zien een Virgil van Dijk en een Dumfries en een Frenkie de Jong. Dus die denken, ja, favoriet voor de titel. Maar goed, die hebben natuurlijk in principe Oezbekistan en Algerije niet gezien.
1: Nee, ook weer zo. Gelukkig maar. Ga jij vanavond kijken bij de opening naar Shakira, Burna Boy of ben jij meer van Jeb Belvin?
3: Ja, Shakira dan maar. Maar volgens mij duurt 1,5 uur, of niet, die opening?
1: Ja, ja, hè? Het is nog maar de vraag of we op tijd voetballen.
2: Dat je het daar even voorbij laat gaan.
3: Ja, een beetje wel. Ik ga straks hier naar dat fanplein. Dat is hier in Kansas. Ik ben benieuwd of er überhaupt iemand naar die wedstrijd gaat kijken. Want het leeft nog niet heel erg, moet ik jullie eerlijk bekennen.
1: Nee, wat is het? Mexico-Zuid-Afrika is de openingswedstrijd zo, 9 uur.
3: Mexico-Zuid-Afrika, ja, zeker.
1: Nou, Noah, wat verwacht je?
3: Nou, wat verwacht ik? Ja, ik durf hem weer te voorspellen. Dat gaat steeds mis. Nou, in mijn Scorito-poeltje heb ik Mexico gezegd. Volgens mij 2-1.
2: Ja, zou ik ook gaan. Ja.
1: En gaat het op tijd beginnen met die opening, denk je?
3: Ja, nou, als de Amerikanen die zouden dat toch wel goed georganiseerd hebben.
1: Maar geen risico's op protest of iets?
3: Oh ja, dat zou natuurlijk altijd nog kunnen. Maar dan gaat Infantino ook recht praten, jongens.
1: Precies, dat lost Infantino wel op. Nou, grootste avond. Vanavond begint het grootste WK voetbal ooit. En wij houden heel graag contact. Noah, veel plezier daar.
3: Zeker, dank jullie wel.
1: En blijf gluren, hè. Blijf gluren als je iets ziet.
2: Ja, wat je allemaal ziet.
1: Goed zo.
3: Ik doe mijn best.
1: Oké, doei doei. Hoi.
0: Ga naar de tweede WK-poolwedstrijd. Nederland-Zweden. Bel nu 0909-30538.
2: Ja, hup, richting Noah, richting Amerika. En die wedstrijd Nederland-Zweden in Houston op 20 juni. Je moet ervoor zorgen dat je beller nummer 538 wordt.
1: Dit is de grote hoofdprijs. Je mag naar Amerika, moet je wel nu bellen. 0909-30538. Beller 538. Die gaat!

0: Lady Gaga in de middagshow en Paparazzi.
1: Met 538 naar het WK voetbal.
0: Wat een geweldige hoofdprijs. Alleen te winnen bij 538. Een trip naar Amerika. Je mag naar het WK.
2: Als jij deze prijs weet te winnen, dan ben je echt de lucky one, hè?
0: Dit willen we allemaal.
2: Zo jaloers zijn we dan op jou.
0: Ja, maar het kan er maar één de winnaar bij zijn.
2: Eentje.
0: Ja, Henny Huisman zong het al.
2: Ja.
0: Wouter!
3: Hey, fantastisch,
2: hè? Hey, Wouter.
0: Hey, jongen, hoe is het met jou?
3: Ja, goed. Hey. Ik heb de auto even langs de kant gezet.
2: Heel verstandig.
0: Ben jij wel eens bij een wedstrijd geweest van Oranje?
3: Nee, Oranje ben ik nog nooit geweest.
0: Oeh.
2: Kijk je het wel altijd?
3: Ik kijk eigenlijk altijd wel Oranje, ja.
0: Oké. Okay. En wat zijn jouw verwachtingen van dit WK? Want we hebben natuurlijk wat oefenwedstrijden nu gehad. Hoe zit jij erin?
3: Ik vind hem heel, heel erg lastig. Aan de andere kant denk ik dat we echt wel hele goede voetballers hebben. Dus ja, het kan ook zomaar heel ver komen.
2: Ja, ik zou erin moeten zitten, hè, Wouter?
3: Het zit er wel in, volgens mij. Dus ik ben er positief over, laat ik het zo zeggen.
0: Ik denk dus dat het gaat gebeuren bij die Nederlands-Zweden wedstrijd.
3: Nou, dat, laten we het hopen. Nou, maar dat ik zou er graag naartoe gaan, joh.
2: Als je daar dan live bij zit, hoor. Oh.
3: Ja, dat lijkt me helemaal fantastisch.
0: Wouter, ik denk dat je wel aanvoelt. Jij bent, geloof het of niet, Beller 538!
3: Fantastisch, hè. Super
2: gaaf. Heb je alles echt in orde? Top. Heb je een geldig paspoort?
3: Ja, zeker. Oh, gelukkig.
0: Geen banden met terroristen.
3: Nee. Okay. Niet
0: gefeliciteerd, Wouter. Je bent een compleet verzorgde...
3: Fantastisch.
0: Ja, trip naar Amerika. Je krijgt 2 tickets voor de poolwedstrijd Nederland-Zweden. Op 20 juni is dat in Houston. De reis zit erbij. Verblijf. $538 zakgeld. En daarna zie je ook nog eens een keer een 55-inch televisie. Een 538 voetbal. En de prijs die wordt verzorgd door Hisense. Je gaat er naartoe.
3: Oh, dankjewel jongens. Super, super gaaf. Echt gaaf.
0: Wie gaat er mee? Tot slot.
3: Ah, dat weet ik nog niet. Mijn zoon of mijn broertje. Dat weet ik nog niet. Ik weet het echt nog niet. Dat wordt nog even strijd, denk ik.
0: Oh. Wouter, je gaat naar Amerika. Jij gaat naar het WK. Van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel. Ja, fantastisch. Dankjewel.

0: Trani, I love live dance mess hier bij 538. Geweldig. En Wouter die gaat naar Amerika.
1: Wouter, ja. Die
0: het is fantastisch. Alleen bij 538 te winnen. Tripjes naar Amerika voor het WK. En zometeen hebben we nog onze oranje kroeg voor de achterblijvers.
1: Nou ja, dat is zeker niet de minste hoor. Dat is geweldig. Nee. Hapjes, drankjes, van alles.
0: Nee, wat is leuk, want ons werd gevraagd van hoe zou je dat dan willen doen? Wij zeiden nou met luisteraars in een kroeg en we willen internationals erbij hebben. Genoeg te eten en te drinken. Walter Kroes moet optreden. Nou, dat is allemaal geregeld.
1: Ja.
0: Wil je daarbij zijn, dat kun je zo meteen doen. En het nieuws van 17:30 komt eraan. Iris, wat heb jij mee voor ons?
2: Nou, wie onze eerste groepswedstrijd van zondag gaat fluiten.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
7: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
8: Aanstaande zaterdag barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
9: Het is spektakel.
8: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory.
10: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
11: Yes!
12: Ah, nee hè.
13: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
12: Ja, weer eens.
13: Nou, of jij even?
12: Oh ja?
13: Ik heb net koffie gezet.
12: Lekker.
13: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
14: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
10: beetstreekt. Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
11: Yes!
15: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, facteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
16: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit, voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
17: Kenneth Smit.
15: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
18: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
19: We denken na over een koophuis.
20: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
19: Bart, met die loopgroep?
20: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
21: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
22: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
23: Oh. Goedemorgen allemaal.
24: Altijd
1: een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
11: Goedemorgen!
17: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
23: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
26: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen.

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
1: 538 weerbericht. Vanavond en vannacht regen en 13 graden. Morgen ook weer een regenachtige dag. De temperatuur morgen is 18 graden. En dan het verkeer, Jelte.
2: Er staan 65 files en de langste staan nu op de A4... tussen Antwerpen en Dinteloord. Er staat voor Hogerheide een half uur. Op de A16 Breda-Rotterdam voor Prins Alexander ook een half uur. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda... daartussen het Kleinpolderplein en het Kortland-Aquaduct... een file van een uur. Flitsers staan er ook op de A1 Barneveld-Amersfoort bij 48.0. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij 46.6... De A2 Utrecht-Amsterdam, sorry, nog eentje bij 37.7. En op de A6 tussen Jouren en Emmeloord bij 299.4. De A12 Arnhem-Ede 108.8. En de laatste de A13 als je rijdt tussen Rijswijk en Rotterdam. Dan staan ze bij 6.8.
1: Het is 6:02. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
3: Goedemiddag. Premier Jette noemt het ernstige ongeluk in Zeeland afschuwelijk en heftig nieuws. Dit overschaduwt alles, schrijft hij. Een auto schepte een groep van 14 fietsende kinderen die op schoolkamp waren.
4: Oh, heftig.
3: Ja, er vielen 3 doden en 4 zwaar gewonden. De politie heeft inmiddels iemand aangehouden. De agent die in Capelle aan de IJssel een jongen van 15 heeft doodgeschoten, wordt niet vervolgd. Volgens het OM heeft hij geen regels overtreden. Het gebeurde in september na een fatbike roof en de jongen had een pistool bij zich. Voor Tellen Griekspoor en voor het tennistoernooi in Rosmalen. Hij wist namelijk de kwartfinales niet te halen en verloor van zijn Chinese tegenstander Zhang Zizhen. Griekspoor won het toernooi natuurlijk in 2023. Het voetbalelftal van Haiti heeft op het allerlaatste moment het WK-tenue aangepast. Op het shirt was namelijk een oorlogsscène uit de onafhankelijkheidsoorlog te zien. En dat moest eraf van de FIFA. Volgens de fabrikant was het helemaal niet bedoeld als politieke uiting. Haiti doet voor het eerst sinds 1974 mee aan het WK.
2: Nou, die gaan de FIFA Peace Prize niet krijgen, ook zo te horen.
3: Net is bekend geworden wie ons lot gaat bepalen bij de eerste groepswedstrijd tegen Japan. Het is de Amerikaanse scheidsrechter Ismael Elfat die de wedstrijd in Dallas mag fluiten. De wedstrijd begint natuurlijk zondagavond, hè, om 10:00. Elfat die floot ook op het WK van 2022. Albert Verlinde is opgelucht dat RTL Tonight morgenavond stopt. Dat zegt hij tegen de Telegraaf. Vorig jaar ging Albert van SBS naar RTL, maar dat werd natuurlijk helemaal niks met RTL Tonight. Achteraf had hij beter kunnen blijven waar hij zat, want hij zat beter op zijn plek bij Vandaag Insight.
5: Hij gooit de sollicitatie ervan.
1: Dat denk ik ook, ja. Maar dat zou toch ook prima kunnen, toch? Ja, wel, Albert, ga daar lekker weer zitten.
3: Precies, gegokt maar verloren, zou je kunnen zeggen. En Elon Musk die heeft vandaag waarschijnlijk zijn laatste dag als niet-biljonair. Hij staat namelijk op het punt om de eerste persoon ter wereld te worden met een vermogen van meer dan $1 biljoen.
1: Wauw.
3: Morgen gaat zijn bedrijf SpaceX naar de beurs in New York. En dan zou hij dus evenveel geld hebben als de armste 46% van de wereld.
2: Dit is wel fout. Ja, gun de man een centje, hoor. Maar dit gaat toch helemaal nergens meer over.
4: Op een gegeven moment is het toch een soort surplus. Ja, ja. Ik kijk naar een man die aan het genieten is.
1: Het is natuurlijk wat er op zijn bankrekening staat. Nee. Hij is dit waard. Het is krankzinnig. Maar het is erg veel. Maar het is niet dat hij, als hij gaat pinnen en het saldo intikt... Wat wel geweldig zou zijn. Dat er 6 betaalautomaten nodig zijn voor zijn saldo. Iris Duik.
3: Graag gedaan.
1: 538.
3: De
6: 538 Middagshow.
1: Met Elton John, Dua Lipa.
2: Zo direct.
1: Eerst.

0: Elton John, Dua Lipa en Cold Heart op 538 hier in de middagshow. Is er iets wat jij niet mag van jouw man?
1: Ja, de afvalpas meenemen.
0: Wat? De afvalpas?
1: Ik heb nogal de neiging om hem of in een tas of ergens onder de stoel te flikkeren of ergens in mijn achterzak. Dus dan moeten we al mijn kleding weer doorzoeken.
0: Dus hij wil wat weggooien en dan zit jij met die pas
1: ergens.
0: Ja,
1: ik heb de pas weer ergens gelaten. Mag niet, verbod.
0: Ik mag niet bukken. Ik heb een bukverbod.
2: Ik weet wel waarom.
1: Waarom dan?
0: Ja, jij weet het.
2: Ja, ik weet het zeker.
0: Ik weet, maar als Arie het hoort, dan weet ze dat ook.
1: Wat dan?
0: Nou, ik ben natuurlijk 2 meter lang. Alles hangt aan mij.
1: Ja.
0: Toch? Ja.

0: via mijn bilspleet.
1: Eeuw! En dat heeft zij liever niet.
0: Zij zegt, dat kan echt niet. Dus laat ook op het schoolplein, als mijn zoontje aankomt rennen... en ik weet wel, ik ga al bukken om die jongen op te pillen. Nee! Niet bukken! Want er komt een bilspleet.
1: Dus hij moet gewoon...
0: En Jelte heeft... Jij hebt hem gezien,
2: denk ik. Ja, ben je al zo vaak. Ik ken je niet anders. Nee, maar je zou een riem kunnen overwegen, maar dat doe je niet.
0: Dat zou een oplossing kunnen
2: dat
0: zijn.
2: Zou oplossing. Dat zou een oplossing kunnen
0: zijn. Dat zou hem kunnen zijn. Ja, ik moest ook wel lachen dat Estefana Polman, die had gezegd... Rafael, die mag niet met Wesley Sneijder gaan stappen.
1: Snap ik wel, want dat giert uit de klauwen.
0: Heel leuk om misschien even alle verhalen te verzamelen... van wat mag jij niet van je partner? Er is vast wel iets waarvan je partner zegt... joh, hey, ik vind alles goed, je mag alles, je bent vrij om te doen wat je wil. Allemaal
1: maar
0: okay.
1: Dat niet.
0: Maar nee, dit ene ding, dat mag je nooit doen.
1: Ja, en laat het ons even weten, want dat is ook een stukje verwerking. Hè? Dit mag ik niet van hem of haar.
0: We hebben het allemaal. Wat mag jij nou niet van je vrouw of van je man? Wil je het even doorbellen? 0909-3000-538. Dan kunnen we alle verhalen verzamelen hier en het aan iedereen laten horen. Mag het ook eventjes in de app gooien natuurlijk. Is
1: ja,
0: misschien
1: zeker.
0: Net zo makkelijk.
1: Lezen we ook allemaal.
0: Ja, als je een berichtje stuurt in de 538-app, dan lezen wij dat ook. Dus is er iets wat jij thuis niet mag? Je mag het niet van je partner. Van je man of vrouw mag je het niet. Laat het even weten. Bel ons even of laat het weten in de app. Gaan we alle verhalen verzamelen.

0: Calvin Harris, Satisfied. Op 538 hier in de middagshow, waar we alle verhalen weer gaan verzamelen.
1: Ja, wat mag je nou niet van je partner?
0: Miranda?
2: Ja?
0: Wat mag jij niet van je partner?
2: Schaamhaar laten staan.
0: Maar dat zou je wel willen?
2: Ik ben 48, ik ben geen 12 meer.
1: Oh ja, jij denkt ik wil het af en toe even een beetje laten staan.
2: Nou ja, gewoon zo'n klein beetje bedekt, weet je wel. Dan denk ik van, nou, dan knip ik het mooi kort. Dan is het nog netjes, maar nee hoor.
0: Oké, want het is niet uit luiheid dus. Je wil gewoon een andere koep.
2: Nou ja, wij zitten midden in een verbouwing. Wij douchen bij ons in de sportkantine, omdat we geen badkamer hebben, geen keuken, geen slaapkamer. Dus dan douchen wij in de sportkantine. En dan denk ik, ja, ik neem een scheermesje even niet mee hier naartoe. Dus ook wel een beetje luiheid.
0: En hoe reageert hij dan?
2: Gadverdamme. Oh.
0: Sterkte, Miranda.
2: Dankjewel.
0: Doei. Romano.
3: Hoi, goedemiddag.
0: Wat mag jij niet thuis?
3: Ja, ik mag van alles, alleen mijn vrouw mag van mij niet koken.
0: Oeh, het is omgedraaid bij jou. Oké, waarom mag ze niet koken?
3: Ah, mag niet is een groot woord, hè.
0: Maar liever niet.
3: Het is hartstikke lief, hoor.
0: Maar ze kan het
3: alleen, ze kan het, gewoon niet zo heel goed. En, ja,
1: maar wat doet ze dan? Is het de smaak of is het omdat ze het laat aanbranden? Of heeft geen smaak?
3: Ja, dan zeg je wat leuks. De eerste keer dat ze voor mij kookte, heeft ze dus aardappelstijfjes gebakken. Maar je kon er met frisbier, eigenlijk waren het werpsterren. Dus ik heb dat vrijgesteld van alle keukendienst.
0: Oh, mooi Romano. Dankjewel.
1: Doei.
0: Denise?
4: Ja?
0: Hi, wat mag jij niet thuis?
4: Ik mag niet aan zijn oorlelletje knabbelen.
1: Wat?
0: Oh, dan wordt hij kriebelig van of zo?
4: Nou, nee, erger. Dat ga ik echt niet zeggen op de radio.
1: Oh, die is juist positief.
0: Oh, hij wordt er hitsig van.
4: Ja.
0: Oh. Maar dan zou je toch juist...
1: Ja, maar dat doe je juist toch?
4: Ja. Eens, maar ja.
0: Het is wel echt een aan- of uitknop, hè, die orenlel.
1: Ja. Vind jij het wat?
0: Nee.
1: Nee? In mijn oorlel moet je lekker rust laten?
0: Nee.
1: Jij?
0: Ik stop ook er meteen mee. Nee.
1: Ja, gewoon klaar. Nou, dan heb je een secret weapon.
0: En jij, Denise? Leuk.
4: Ja, ik vind het wel lekker.
0: En jij, Arie?
1: Nee, pa.
0: Ook niet. Nee. Maar. Het geluid ook dat erbij.
1: Ja, nee.
0: Denise, dank en sterkte thuis.
4: Ja, dankjewel.
0: Doei. Ger?
5: Ja, hallo.
0: Wat mag jij niet thuis?
5: Nou, als mijn vrouw een vlekje op het gezicht hebt en ik maak mijn vinger nat om het eraf te halen, dan wordt ze helemaal gek.
0: Maar Ger, daar moet je echt, daar moet je met bij kleine kinderen al mee stoppen.
1: Ja,
5: maar ja, het is af en toe wel leuk om ze gek te maken. Ja.
0: Dat is zeker waar, Ger, dankjewel. Vince?
6: Ja?
0: Wat mag jij niet thuis?
6: Mag mijn schoenen niet uittrekken.
1: Oh, want?
6: Nou, als ik... Zoals vandaag meer dan 12 uur gewerkt heb, dan heb ik nogal zweetkakkers.
0: Oh, dan krijg je zo'n kaaslucht in huis.
1: Oh, dat is bellen.
6: Ja,
0: een hamkaaslucht. Gadverdamme.
1: Wat moet je ermee doen dan?
6: Niet zo hard.
0: Even wassen.
6: Sorry?
1: Even wassen? Ja, die voeten wassen.
7: Met de rasp.
1: Schoenen buiten?
6: Ja, nee. Ik moet gewoon zorgen dat ik schone sokken klaar heb liggen. Dan moet ik eerst mijn sokken uittrekken, schone sokken aantrekken en dan is het goed.
1: Ja, kijk.
0: Vince, dankjewel. Nog eentje hoor. Martijn?
8: Hallo.
0: Wat mag jij niet thuis?
8: Ik mag eigenlijk vrij veel niet. Ik mag niet mijn nek knakken, want dan moet je kokhalzen.
1: Oh.
8: Ik mag geen wijn uit een wijnglas, want dat is gay. Dus een longdrinkglas mag wel.
0: Ja.
8: En ik mag niet stofzuigen, want dan is het de komende 3 maanden kurkdroog, zegt ze.
0: Maar die laatste is niet erg.
7: Dat is prima.
0: Nee, dat heb je lekker voor elkaar. Martijn, dank je.

0: Beyoncé. Hello. Op 538 in de middagshow. Even voor zessen toegang tot de Oranje Kroeg. Ben jij zo meteen hier. En het nieuws komt eraan, Iris. Wat heb je mee voor ons?
1: Of Bart Verbrugge vandaag wel meetraint bij de rest van het Nederlands elftal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Ik wil als dino.
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Heel Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister komende week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.

0: Robert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja? Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000, wat verdikken we.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
10: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meester.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: is. Bestel nu bij New York Pizza. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: 538 Nieuws.
3: 6 uur.
4: Goedenavond, ik ben Iris Schut. De politie zoekt getuigen van het ernstige ongeluk vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen met een groep fietsende kinderen. Die waren met hun begeleiders op zomerkamp toen ze werden geschept door een auto. Er vielen 3 doden en 4 raakten er zwaar gewond. De kinderen zaten op een school in Terneuzen en de gemeente is geschokt. De politie heeft iemand aangehouden. De ophokplicht voor pluimvee vanwege de vogelgriep is in heel Nederland opgeheven. Het gold alleen nog in de Gelderse Vallei, waar veel pluimveebedrijven zitten. Maar volgens deskundigen is de kans op vogelgriep nu zo klein dat ook daar de maatregel is geschrapt. Een deel van het Pentagon in Washington is afgesloten en wordt ontruimd vanwege een mogelijke gevaarlijke stof. Meerdere verdiepingen van het Amerikaanse ministerie van Defensie is ontruimd. En op beelden zijn mensen te zien in beschermingspakken en met gasmaskers. En keeper Bart Verbrugge heeft ook vandaag weer een individueel programma afgewerkt op het trainingskamp in Kansas City. Blijkbaar heeft hij nog steeds te veel last van zijn heupblessure. Gisteren nog had bondscoach Ronald Koeman goede hoop dat Verbrugge zondag gewoon onder de lat staat. Dat is dan bij de eerste groepswedstrijd van Oranje tegen Japan. Krijg je nog het weer, regen en 13 graden vannacht. Morgen ook regenachtig en dan is het een graad of 18. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
5: En dan heel graag het verkeer. Jelte staat op 32 files en de langste staan nu op de A2 Utrecht en Bosch voor Waardenburg 19 minuten. Op de A4 Antwerpen-Dinteloord voor Hogerheide 26 minuten. En de A28 Utrecht-Amersfoort voor Den Dolder. Daar is een ongeluk gebeurd en daar staat 19 minuten. Flitsers op de A4 tussen Bergen-op-Zoom en de grens met 235,7. Op de A10 tussen de Nieuwmeer en de Koentunnel bij 26. De A13 Rijswijk Rotterdam 6,8 en de A27 Gorkum Utrecht bij 54,7. De laatste de A59, pas op, tussen Den Bosch en Breda staat de flitser bij 122,7.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
7: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Ook bij Plus. Dubbel fris en appelsientje. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
9: Oranje. Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
2: 538.
5: Welkom, dit is de middagshow van 538 met Alanis Morissette.

0: Als je nou met ons, met de middagshow, voetbal wil kijken in de Oranje Kroeg.
1: De gezelligste kroeg.
0: Ja, dat wordt echt heel leuk met internationals, Walter Kroes en heel veel luisteraars.
1: En hapjes en drankjes.
0: Ja, gratis en voor niks. Zet dan even in je app kroeg en je naam. En dan gaan we zo meteen de WK-quiz met je spelen. En dan kun je toegang winnen. Dus even kroeg en je naam in de 538-app achterlaten. En dan bellen we je even terug.
1: Hangt ze? Kunnen we er bellen?
0: Ja, we kunnen denk ik wel bellen. Lisbeth, onze favoriete waarzegger.
1: Ik heb wel even nodig, hoor.
0: Als
1: even kijken naar hoe Nederlands elftal het deed. Een beetje slappig. De afgelopen wedstrijden wil ik toch een beetje vooruitkijken. Ja. Je kan het beter dan Lisbeth.
0: Lisbeth, die weet het. We kennen haar van Harry Mens. Even kijken of ze opneemt.
2: Lisbeth? Ja.
0: Met Frank en Iron.
2: Je weet het. Hallo, Frank. Frank Dane. Hallo.
1: Lisbeth. Hallo. Lisbeth. Wat gezellig.
2: Oh my god, ik zit toch niet rechtstreeks in de uitzending,
0: ja,
2: hoop ik.
0: Natuurlijk wel, Lisbeth.
2: Daar hebben jullie me niet op voorbereid.
0: Nee, maar
1: dat hoeft toch niet.
0: Maar
1: jij weet het toch?
0: Jij zag hem toch wel aankomen, dit belletje.
2: Ja, jullie zijn vreselijk. Alsof ik met jullie bezig ben.
0: En nou, Lisbeth.
2: Over die stomme WK. Het gaat natuurlijk wel over die stomme WK.
0: Ja, natuurlijk. We willen weten hoe we gaan spelen. Hele zondag. En er is natuurlijk maar één die ons kan helpen daarmee.
1: Ja, en ik moet die pool nog invullen. Dus op zich, kom maar door.
2: Jullie gaan gelijk in de voetbal.
0: Wij willen centen verdienen, Lisbeth.
2: Ja, jullie willen centen verdienen. Mag ik dan even meedoen?
0: Ja, natuurlijk.
1: Natuurlijk.
0: Ga je goed? Ja, is het vandaag een goede ontvangstdag? Hoe staat de zender?
2: Je bedoelt met de Kosmos een goede ontvangstdag?
0: Ja. Maar we hadden natuurlijk een code geel ook gisteren. Dus ja, ik weet niet of al die berichten dan doorkomen uit het Hiernamaas.
2: Nee, de berichten komen goed door.
0: Okay.
2: Het gaat perfect.
0: Oh, goed zo. Geen storing op de lijn. Kijk, Nederland-Japan komende zondag. We hebben natuurlijk geen geweldig voetbal gezien de afgelopen periode. Dus Lisbeth, verlos ons.
2: Lisbeth. Ja. Vind ik wel een mooie.
0: Alsof je een soort chatbot bent. Ja. De Lisbeth. Ja. Dat kun je ook nog eens een keer doen.
2: Ja, kan ik ook doen. Even kijken hoor. Nederland, Japan, aanstaande zondag.
0: Ja.
2: Geef me even aan waar in Amerika.
0: Dallas.
2: In Dallas.
0: Ja.
2: Want Japanners zijn natuurlijk wel gewend aan warmte, hè?
0: Ja, het is warm daar. Ja.
2: Wacht even voelen. Oh my god.
0: Waar voel je nu iets, Lisbeth? Neem ons eens mee in het proces. Wat gebeurt er nu?
2: Nou, ik zit even te kijken of ik het veld kan zien. En of ik die Japanners kan zien. Die zijn wel wat. Ik kijk even naar de lange paasjes. We gaan winnen.
1: We gaan winnen.
0: Lisbeth ziet het.
2: We gaan winnen.
0: Oké, je ziet lange paasjes, hitte zie je.
2: Nou, ik had al afgelopen zondag bij Bisseknaals gezegd dat er veel blessures komen. Er valt af en toe wel even iemand keihard. Er wordt wat heen en weer gefloten. Ik zie nog een gele kaart tevoorschijn komen. Die Japanners die vechten. Die gaan enorm vechten.
0: Oké.
2: Maar we winnen daar. Wacht even.
0: Oh, wat gebeurt er? Oh nee, Lisbeth.
2: Nou, er gebeurt zien we even een onderbreking.
1: Oh?
0: Oh jee.
2: Ja, ik zit in een hele film, zit ik.
1: Maar zie jij dit gewoon achter je ogen? Of hoe?
0: Voor mij zit jij gewoon een glas wijn te kijken, of niet, Lisbeth?
2: Ja, nee. Wacht even.
0: Ik hou me hard vast.
2: Nou, ik ook. Ik vind de Japanners toch beter dan we denken.
0: Oh,
2: het wordt een gevecht, maar ik zie wel een punt voor Nederland. Ja, laat ik even niet, maar ik zeg alleen, we winnen.
0: Oké, goed.
3: Okay.
0: En trek jij in de bel als je nog meer binnenkrijgt, hè? Als die opeens die zender weer aangaat.
1: we moeten nog veel meer wedstrijden, maar daar komen we even later bij je op terug.
2: Ja, later. Ja, oh, wat vreselijk. Laat ze alsjeblieft winnen, ik doe ze wat. Ik ga spelden in ze prikken.
0: Reputatie hangt er vanaf, hè, Lisbeth?
2: Ja, mijn reputatie hangt er vanaf. Lekker zo live in de uitzending.
0: Dit is toch op of eronder, dit? Lisbeth, ja, wordt het 1-0, dan spreken we elkaar volgende week.
2: Oké, joi.
1: Bye.

0: Martin Garrix.
1: De 538 Oranje Kroeg.
0: En smaal hier op 538 in de middagshow, waar wij voetbal gaan kijken in de Oranje Kroeg. Wij zijn dat, met een hapje en een drankje. Erg belangrijk onderdeel van de avond, zou ik willen zeggen. Wolter Kroes is erbij om op te treden. We hebben internationals.
2: Maarten Stekelenburg en Hedwigus Moduro.
0: En zou je het leuk vinden om daarbij te zijn? We spelen elke dag een WK.
2: Ik dan weer van vraag. Natuurlijk wil je daarbij zijn. Mooie schermen, goede sfeer.
0: Nou, wil je daarbij zijn, Justin?
3: Zeker weten.
2: Juist.
0: Ja, wat ben je voor een voetbalkijker?
3: Ja, ik volg het altijd. Zeker. Nederlands elftal, zeker.
2: Goed. Ja, je volgt het, maar hoe hang je erbij? Passie?
3: Vaak op de bank liggen. Gewoon goed kijken.
2: Oh, je bent een hele ontspannen kijker.
3: Ja, en ik volg het voetbal vooral normaal goed.
2: Nou, misschien als je op de kruk zit, word je omver geduwd doordat een juichende Jelte voorbij komt. Die zijn shirt aan het uittrekken is en alles. Maar moet je niet gek opkijken. Hoort allemaal bij.
3: Ja,
0: zo gorilla, weet je wel. Vuistjes tegen elkaar. Justin, je kan erbij zijn, die Oranje Kroeg van 538. En moet je goed luisteren naar dit fragment.
4: Kom hier, wow. Tranquilo,
5: tranquilo, Leo.
2: Dit was Lionel Messi die je hoorde tijdens een interview nadat Argentinië Nederland uitschakelde in 2022. Hij scheldt een Nederlandse speler uit. Hij zegt, wat kijk je nou, sukkel, loop door. Wie schold Messi hier uit?
3: Voor mij was dat Weghorst.
0: Goed hoor, Wout Weghorst. Gefeliciteerd. Je bent erbij, je wint een compleet verzorgde WK-avond voor jou en drie vrienden in de Oranje Kroeg voor de wedstrijd Nederland-Zweden. En ook een borrelpakket zit erbij en de prijs die wordt verzorgd door Old Amsterdam.
3: Hartstikke bedankt.
0: Gezellig man.
3: Gezellig, ja gezellig.
2: Tot dan.
0: Wij zien jou in de kroeg.
3: Tot dan.
0: Hoi. Doei. Doei. Dit is 538, je luistert naar de middagshow met Alanis Morissette nu. Dit is Ironic.
6: An old man turned 98. You won the lottery and died the next day.

0: Alanis Morissette en Ironic in 53 hier bij 538 in de middagshow met Betrapt op een scheef zo.
1: Ja, het is een soort spin-off.
0: Het is, het is inderdaad een spin-off.
1: Ja.
0: Een vervolg, het wordt vervolgd
1: op... Een sequel.
0: Een 2.0.
1: Ja. Juist.
0: Dat zo in het nieuws van 19:30. Iris, wat heb je mee?
2: Ja, je hoorde net Alanis. En zij is een van de artiesten die gaat optreden bij de openingsceremonie van het WK.
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
5: 538 Festival Onderdag.
6: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid op Solar Weekend, Tomorrowland, Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister vanavond naar ons, Bas en Dylan en win. Alle info op 538.nl.
7: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
8: Yeah. Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
9: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
12: Oranje. De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
13: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
12: 25% korting en een gratis krat op grif van Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
14: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Aanstaande zaterdag barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
18: Het is spektakel.
17: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
16: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack.
5: Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de jaar van Jumbo.
20: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
21: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
22: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: Open nu gratis ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.

0: kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: 538 weerbericht. Vanavond en vannacht regen en 13 graden. Morgen ook een regenachtige dag. Het is morgen 18 graden. En dan graag het verkeer, Jelte.
2: Er staan nog 12 files. De langste nu op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Waardenburg staat een kwartiertje. Op de A12 Arnhem-Oberhausen, daar voor de grens door de controles daar 13 minuten. En op de A12 Lunette-Oude Rijn op de hoofdrijbaan staat voor Oude Rijn nog 24 minuten. Flitsers op de A4 Heiningenbergen-op-Zoom bij Lepelstraat 228.2. Op de A7 Amsterdam-Den Oever bij 11.0. De A13 Rijswijk-Rotterdam bij 6.8. En de laatste op de A59 Den Bosch-Breda bij 122.7.
1: Het is exact 6:30. Iris is hier bij de belangrijkste nieuws.
3: Goedenavond. De toedracht van het ernstige ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is nog altijd onduidelijk. Een auto schepte vanmiddag een groep fietsende kinderen die op zomerkamp waren. Twee kinderen en een begeleider kwamen om en vier kinderen raakten zwaar gewond.
1: Ach, dit is de nachtmerrie, hoor.
3: Het Amerikaanse Pentagon is deels ontruimd geweest nadat er mogelijk gevaarlijke stoffen werden aangetroffen, maar uiteindelijk bleek het vals alarm, dat meldt CNN. Meerdere verdiepingen in het Pentagon werden afgesloten. Veel middelbare scholieren zullen nog een leuke avond hebben en een feestje vieren, want ongeveer 180.000 scholieren kregen vandaag te horen of de vlag uit mocht. Ze kregen namelijk de uitslag van hun eindexamen.
1: Maar dit zou goed wel eens de mooiste dag uit je leven kunnen
4: en
1: zijn.
4: En de mooiste
1: toch?
4: Zomer van je leven. Dit is
1: het. Toch? Ja, het is leuk hoor, een kind krijgen, maar dit moment? Trouwen is leuk, maar dat moment dat je weet, school ligt achter mij. En ik heb een hele zomer voor me.
5: Ja, maar weet je hoe vaak ik nog nachtmerries heb? Dat ik denk dat ik nog dingen moet maken en dat ik het niet terecht heb ontvangen, het diploma. Hebben jullie het niet?
3: Echt?
5: Ja.
3: Nee,
1: dat iemand mijn HAVO-diploma nog even terug komt halen.
5: Ja, dat is echt heel naar.
1: Nee, niet dagelijks.
5: Okay.
3: Oranje is ook vandaag zonder keeper Bart Verbrugge begonnen aan de training in Kansas City. Hij raakte in de wedstrijd met Oezbekistan geblesseerd. Toch gaat bondscoach Ronald Koeman ervan uit dat hij zondag tegen Japan gewoon meespeelt.
6: Joost Koeman, hè? Jij staat daar. Jij staat daar.
3: Maar goed, vanavond gaat het natuurlijk echt allemaal gebeuren. Hè? Het WK gaat echt beginnen. Maar ook voor kijkers die helemaal niks met voetbal hebben, daarvoor wordt het genieten. Er staan namelijk voor het WK maar liefst 3 openingsceremonies gepland. Eentje vanavond en 2 morgenavond. Wie gaan we zien? Andrea Bocelli die treedt op. Shakira, David Guetta, Katy Perry, Michael Bublé. Ze trekken
1: Michael
3: echt
1: Bublé?
3: Alles.
1: Bublé, die heeft lang niet opgetreden.
3: Ja. Vanavond is de
1: openings... En Alanis Morissette zei toch?
3: Ja, ook. Ja.
1: Leuk.
3: Vanavond is de openingsceremonie in Mexico. Die begint om 19:30. En daarna om 21:00 is dan de allereerste wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika.
5: Al die namen die je net opnoemde, dat is allemaal vanavond.
1: Nee, 3 openingsceremonies.
5: Oh, ik wil zeggen, wat drukte.
1: Het zijn het
5: voor de eerste avond.
1: En vergeet het niet, vannacht als je wakker ligt, Zuid-Korea, Tsjechië om 4:00. Ja. Dit is voor de diehards.
3: Vanaf vandaag kun je vandaag in Sight 2 keer op een avond zien. Heeft natuurlijk alles te maken met het WK. Ze zijn er straks om 20:00 en dan vanavond om 23:00 ook nog een keer. En wie gaat er nou het meest scoren op het WK? Er zijn natuurlijk allemaal statistieken over, onderzoekjes naar gedaan. Uiteraard is er ook gekeken naar welke sterrenbeelden er nou het beste zijn. Het is de waterman. Het komt omdat het intelligente, eigenzinnige en geïnteresseerde mensen zijn die net even wat anders naar de wereld kijken. Ze zijn mentaal
5: wordt er gejuicht. Er wordt op links gejuicht, ik herhaal.
1: Ze zijn ijdel ook, hè?
3: Heel
1: en
3: ijdel.
1: Heel trots.
3: Nee, want dan gooi ik mijn eigen glazen in, want ik ben ook een waterman.
1: Ja.
3: Waterman die scoort omdat hij ruimte ziet voor dat hij is. Maar welke voetballers zijn dat nou? Nou, Cristiano Ronaldo.
1: Hey.
5: Oh! Ah, dat verbaast ons nou weer niks.
1: Ja, ik ben weer aan boord hoor.
5: Ben je klaar om over te stappen naar een mede-waterman?
1: Nee, never. Oh, okay. Jij blijft bij Messi?
6: Ik blijf bij Messi.
3: Oh.
1: Iris, dankjewel.
3: Graag gedaan.
7: 538. De 538 Middagshow.
1: Een hele bijzondere betrapt op een scheve. Zo direct. Eerst Alvaro. Zo

0: kwart voor zeven.
1: Dat hebben we echt nog nooit
0: gedaan. Hebben we al eerder gehad.
1: Maar we hadden reden om even terug te bellen.
0: Weet je, Lulu nog eerder deze week, die had een verhaal. Och, die had een beste vriendin en die zei, oh, je moet bij die jongen weg, je moet bij die jongen weg. Je moet
1: uithuilen
0: bij die, jongen
1: bij die beste vriendin, ja. Ook, oh, ja. Zak in as. En toen bleek dat die beste vriendin die ex deed.
0: Ook zwanger was van hem.
1: Ook nog.
0: En zij heeft een vervolg op het verhaal. Dat zometeen in Betrapt op een scheef om kwart voor zeven. Het is M&M, Rihanna. I'm friends with

0: En de Monster op 538 in de middagshow.
1: Het is 7:15.
0: We hebben er weer aan de telefoon. Het is Lulu.
2: Hallo.
0: Hey, daar ben je weer bij Betrapt op een Scheef om 6:15.
2: Ja, dat is al geleden.
0: Wij hebben veel reacties gehad op je verhaal.
1: Ja,
2: ik heb het gezien. Dat is niet normaal.
0: Laten we nog even één keer luisteren naar wat jij ons afgelopen weken vertelt.
2: Oké, ik heb 2 jaar lang een relatie gehad met mijn eerste liefde. En daar heb ik ook mee samengewoond. Ik heb ontzettend veel van deze man gehouden. Maar in het begin ging de relatie heel goed. Maar op een gegeven moment, ja, ik was gewoon niet echt gelukkig meer. En mijn beste vriendin, die was er echt voor mij in die periode. En die heeft mij heel erg goed geadviseerd en ja, inzicht gegeven over dat dit voor mij niet meer iets is wat ik kon volhouden. Dus met heel veel verdriet heb ik toen besloten om de relatie met mijn ex-vriend te beëindigen. En gelukkig had ik mijn beste vriendin in die periode. Ook al was zij zelf ook zwanger geraakt in die periode. Zij was gewoon echt de rock voor me. Ze was er voor mij, ze deed alles voor mij. En ze luisterde naar me en al mijn verdriet, dat kon ik bij haar loslaten. Dus dat was echt heel erg fijn. En ik denk dat we 8 maanden verder zijn in het verhaal. En ik ben op een feestje en we hebben dezelfde vriendengroep. Alleen zij was er zelf die avond dus niet bij. En ik zit buiten en ik heb het met een vriend over mijn beste vriendin. Over ja, hoe geweldig ze mij heeft geholpen in deze periode in mijn leven. En hoe belangrijk zij voor mij is. En dat ik door het vuur zou gaan voor haar. En deze vriend die kijkt me aan en die zegt, maar hoe heb je het haar ooit vergeven? En meteen daarna slaat hij zijn handen op zijn mond. En ik wist het meteen genoeg. En vanuit daar bleek dus
0: ook het kindje?
2: Mijn hele ja, als je blijft luisteren, inderdaad. Oh. Dat klopt. Mijn hele vriendengroep is hier vanaf.
1: Oh nee.
2: Hebben het me nooit verteld. Maar mijn beste vriendin is gewoon vrijwel meteen nadat ik het heb uitgemaakt met mijn eerste liefde, terwijl ik het bij haar dus aan het uithuilen was over hem, heeft ze gewoon heel veel seks met hem gehad. Niet eens met liefde of iets dergelijks, maar gewoon omdat het kon.
0: Nou, Lulu, daar zijn we dan een paar dagen verder. Hoe is het met je?
2: Nou, ik ben vannacht na 5-6 jaar radiostilte om 2:15 midden in de nacht gebeld door niemand minder dan mijn beste vriendin van vroeger.
1: Wat?
0: De verraadster.
2: Ja, zeker. Zij heeft mij gebeld.
0: Al die tijd niks gehoord en in één keer hing ze aan de telefoon midden in de nacht.
2: Ja, yep.
0: Oké, en toen?
2: Nou, ik neem op midden in de nacht, dat snap je ook wel. Je weet nooit wat er aan de hand is. Dus ik neem op en ik zeg hallo. En iets in de trend van, wauw, dat is lang geleden. En ik wist meteen dat ik haar hoorde. Ik wist ook, zij was niet alleen. Zij was met vrienden of iets dergelijks. Het was heel grappig allemaal. Ze zat me een beetje, ja, voor gek. Of ze was me een beetje belachelijk aan het maken. En ik zeg, het is 2:15. Elisabeth, waarom bel jij mij? En zij zegt, ja, nou, ik heb het net gezien bij 538. En ik vind het wel grappig. Je bent er nog steeds niet overheen, hè? Met een lachstem erbij, alles. Oh. Dus ja, echt, ik ben natuurlijk helemaal in de war. En ik moet lachen. Ik zeg, ik ben er ondertussen zeker wel overheen. Maar Elisabeth, ik hoef jou echt niet te spreken. Daar heb ik geen behoefte aan. Doei! Dus ik hang op.
1: Heel goed.
2: En ja, er waren achteraf nog wel, ik denk, 100 dingen die ik had willen zeggen tegen haar. Van, ik hoop dat je ouders trots op je zijn en alles, weet je wel. Maar,
0: maar waarom belde ze jou? Was het gewoon even stoken?
2: Ja, ze wilde even stoken. Ja. Ja. En toen stuurde ze mij 2 uur later, om 4:15 in de nacht, nog een appje van makkelijk om te liegen op de radio. Dus ik weet niet hoe zij het al in al die jaren heeft verdraaid naar haar eigen versie.
1: Je hebt ook geen idee hoe zij erin staat. Maar zij denkt dat jij liegt. Of iets verdraaid.
2: Zij denkt dat ik lieg. Ja, terwijl ik heb dit allemaal, ik denk een 1/2 jaar nadat het is gebeurd, heel uitgebreid besproken met mijn ex-vriend. Met wie ze dat dus heeft uitgevoerd. En nou, ik heb daar urenlang mee gekletst. En,
1: En wat zei hij?
2: Nou ja, hij schaamt zich dood voor alles wat er is gebeurd. En voor dat het gewoon niet goed is gegaan. En ja, dat ze spijt hadden. Ze hadden

0: allebei wel spijten wat ze hadden gedaan, maar dat ze lang hebben gewacht, te lang, of dat zij gewoon niet die knoop wilde doorhakken om het te vertellen. Dus,
1: maar van waar dan die haat naar jou, Lulu? Wat is dat?
0: Ja, ik denk dat het gewoon ook voor een deel is omdat ze er niet tegen kunnen dat ik dit op de radio aan het vertellen ben. Weet je wel, alsof ik aandacht aan het zoeken ben. Maar ja, weet je, als zoiets je overkomt, dan ga ik er ook niet stil over zijn. Ik vind het gewoon belachelijk dat het me is overkomen. Ja. En dat mag iedereen van mij weten. Dus,
2: En we hebben heel veel mensen gehad die met jou aan het meeleven waren, maar die zich ook afvroegen van, heb jij nog contact met die vriendengroep?
0: Nou, ik denk dat ik misschien nog 2 mensen uit die vriendengroep spreek, maar de rest absoluut niet meer. Er zijn ook oude vrienden uit deze vriendengroep die burner accounts hebben aangemaakt en onder jullie comment sectie allemaal dingen plaatsen die helemaal niet kloppen over mij. Oh, dus het laat alleen maar zien hoe slecht en toxic deze vriendengroep was.
1: Jeetje. Lulu, dit is de eerste keer geweest dat wij een vervolg hebben gedaan op een betrapt op een schreven.
2: Ja, ben je oké? Okay? Ben je oké, is onze vraag.
0: Ik ben oké. Okay. Ik had het niet verwacht dat het allemaal zo heftig zou gaan, maar ik ben oké.
1: Goed. En anders bel je ons.
2: Juist.

0: Armin van Buren, Like a Child, in de middagshow van 538. En ik zie Floris!
1: Ja! Ziet hij al.
0: Gezellig.
1: Ons cherubijntje, hoe is het met je?
2: Ons cherubijntje.
0: Inderdaad, wat was dat ook weer, het cherubijntje?
1: Ja, dat is zo'n klein engeltje.
0: Oh, je hebt zo'n krulletje.
1: Ja. En zo'n luiertje.
2: En daar moest je aan denken door mijn krulletjes nadat ik naar de kapper was geweest.
1: Ja.
0: En je denkt er nog steeds aan.
1: Ja, zeker.
0: Nou, dat is eigen. Jij bent nu voor altijd en voor eeuwig in dat koppetje van Eieren.
1: Ja,
2: het gerubijntje. Ja. Wel een gerubijntje dat op zoek is naar leuke verzoekjes.
0: Ja, in de categorie gerubijntjes.
1: Code geel. Ja, gerubijntjes.
2: Nee, joh, alles wat je lekker vindt donderdagavond, even lekker feestje bouwen zo meteen. Stuur ze in via de app van 538.
0: En heel veel plezier met Floris zo meteen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter. En door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Hoe, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week.

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
3: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Yes!

0: Do-do-do-do. De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
1: Kippie.
2: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
3: Een ijskoffie voor mevrouw.
2: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
8: Getallen horen is centenscoren. Luister vrijdag naar Evers en Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centenscoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
8: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 45 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot.

0: 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: 538 Nieuws.
2: 7 uur. Goedenavond, ik ben Iris Schut. De kinderen die vanmiddag in Zeeland betrokken waren bij een ernstig verkeersongeluk waren met hun basisschool uit Aksel op zomerkamp. De groep met twee begeleiders werd geschept door een auto. Twee kinderen en een volwassene kwamen om en vier kinderen raakten zwaar gewond. De toedracht wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand opgepakt. In Tilburg is een man neergeschoten die met zijn zoon op het terras van een frietzaak zat, meldt Omroep Brabant. Hij werd in zijn been geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is gevlucht. De politie is naar hem op zoek en roept getuigen op zich te melden. New York heeft in aanloop naar het WK twee straten in Manhattan vernoemd naar twee voetballegendes. Het gaat om de Franse voormalig Arsenal-ster Thierry Henry en de Braziliaanse voetballegende Pelé. Het WK begint zometeen officieel met de openingsceremonie in Mexico. En later vanavond is dan de allereerste wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Bij het stadion in Mexico-stad zijn al urenlang tienduizenden Mexicanen op de been. Intussen traint Oranje ook vandaag zonder de geblesseerde keeper Bart Verbrugge. Toch denkt bondscoach Ronald Koeman dat hij zondag tegen Japan gewoon meespeelt. Krijg je nog het weer, regen en 13 graden vannacht. Morgen ook regenachtig en dan een graad of 18. En tot zover het 538 Nieuws.
3: Iris, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is geen vertragingen. Wel wat controles op snelheid gemeld op de A7 de eerste. Amsterdam Den Oever, hectometerpaal 11.0. A13 Rijswijk Rotterdam 6.8. En de A67 de laatste Venlo Eindhoven op de rem bij 66.8. De 538 hotline is open. Waar heb je zin in? Wat is jouw verzoekje voor deze donderdagavond? Spreek hem in. Rechtsbovenin in de app van 538 op dat WhatsApp-icoontje drukken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. En spreek hem in. Gaan we misschien wel draaien zometeen.
4: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
4: Ja, de leeuw komt eraan.
5: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
6: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Ik wil als dino.
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
10: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
9: Het best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
11: We worden wel wereldkampioen. Ja, natuurlijk.
9: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
1: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: Stars, Risk It All bij 538. Floris hier en de hotline staat voor je open. Waar heb je zin in? Wat is jouw verzoekje van vanavond? Spreek het in, rechtsbovenin in de app van 538. Even op dat WhatsApp-icoontje drukken. En word je naar WhatsApp gestuurd. En dan kan je hem dus inspreken, zoals Jerry al heeft gedaan.
1: Hey meneer Floris. Heb je misschien nog een beetje ruimte voor een beetje stereo? Alvast bedankt. Hoi hoi.

0: Martin Garrix en Bon High on Life bij 538, waar de hotline voor je open staat. Betekent dat je via de app van 538 rechtsbovenin even op dat WhatsApp-icoontje kunt drukken. Word je naar WhatsApp gestuurd en spreek dan in wat je wil horen vanavond op 538.
1: 538. Floris Molenaar.
0: Raymond aan de telefoon.
2: Hey.
0: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jij hebt echt niet zo'n bijzondere dag gehad volgens mij, hè?
2: Nee, klopt.
0: Hey. En wat heb je gedaan?
2: Laden los. Collega's helpen natuurlijk met heel veel dingen.
0: Ja.
2: Ook wel een puntje bij mij wat ook wel op één staat, zeker.
0: Oké. Okay. Jij bent een... mag ik raden? Jij werkt in de transport.
2: Ja, klopt.
0: Ja, laden en lossen. Oké, maar jij bent dus niet op de weg in de transportsector?
2: Nee.
0: Jij bent echt aan het helpen bij de plek waar de mensen aankomen rijden en weer wegrijden.
2: Ja.
0: Leuk, man. En dat is dan niets bijzonders. Maar wel, heb je wel een leuke dag gehad?
2: Zeker.
0: Oké, dat is belangrijk. Daar gaat het om, hè?
2: Zeker.
0: Hey, om deze, niet zo bijzondere dag misschien wel iets bijzonderder af te sluiten, mag ik wat voor je draaien op 538?
2: Zeker. Forever Young van Alphaville.
0: Oh, het origineel. Alphaville met Forever Young.
2: Ja.
0: Gaan we die voor je draaien, man. Fijne avond.
2: Fijne avond.

0: Becky Hill, Surrender bij 538. Floris hier. De hit die je zo meteen hoort op 538 lijkt heel erg op een ander nummer. Hij lijkt namelijk op Tate McRae en Nostalgia. Gaat even om dit stuk, moet je horen. Ja, heb je enig idee? Het verlossende antwoord hoor je zo.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken.
0: Ja!
3: 538 Festival Onderdag.
0: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid op Solar Weekend, Tomorrowland, Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister vanavond naar ons, Bas en Dylan en win. Alle info op 538.nl.
3: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen.
5: Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
0: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
0: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
7: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
8: Altap.
7: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
0: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag. Werkzoeken.nl voor banen die wel dicht bij huis zijn.
9: Yes! Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
9: Yes!
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
17: Jij bent mijn kampioen.
18: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
19: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
20: Oh, wat een goal!
21: Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Hola, collega.
8: Hey.
17: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
20: Mark?
17: En die prijzen.
20: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
17: Oeh, ja. Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
21: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
23: 538. Floris Molenaar.
24: Met over 5 minuten 2 hits die heel erg op elkaar...

0: stukje op. One tear for the broken hearted. Ja, dat is de grote vraag.
1: 538.
0: Heb je dat wel eens sowieso, dat je een nummer hoort en dat je denkt van... Hey, wacht even, dit lijkt op een ander nummer. En vanaf dat moment kun je nooit meer naar dat ene nummer luisteren... zonder dat je aan het andere nummer denkt. Nou, ik vind het leuk om dit te ontdekken in muziek. Er zijn zoveel voorbeelden hiervan. Blijkt ook wel, want elke donderdagmiddag, dus ja, ook een paar uurtjes geleden al... op mijn TikTok, Floris.Molenaar, gaan we op zoek naar zoveel mogelijk van die nummers die op elkaar lijken. Dat doen we dan in Floris Luca liedjes. En elke donderdag dus om 5:38 middags komen er twee nummers bij. Ja, op die lange lijst inmiddels van Floris Luca liedjes. En dat kunnen dus die van jou zijn. Superleuk om te zien. Er komen echt superveel reacties op binnen onder de video's. Met andere Luca liedjes. Misschien zijn het wel die van jou binnen. Kort die we wereldkundig gaan maken. Heb je er twee? Drop ze even onder een van de video's. De 538-hit die je net hoorde, Marshmallow en Jelly Roll, Holy Water, is ook een Luca liedje. Gaat dus om dit stuk. One tear for the broken hearted. Pour out a little holy. Ja, dit is het Luca liedje van vandaag. Naomi vindt dat namelijk lijken op Tate McRae, Nostalgia. Daddy went to law school and could have been an architect. Ja, mooi hè. Vind je dit leuk? Check even mijn TikTok. Floris.Molenaar dus. Daar vind je elke donderdagmiddag twee nieuwe Luca-liedjes.
1: Jouw hits hoor je op 538.
2: Sienna Spyro. Material Lover.

0: Yves LaRocque, Rise Up bij 538. Morgenochtend om 6 uur dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. En dus ook op die vrijdag altijd, wist je misschien niet, Rob Schepers en de Week in One-Liners. 9:45, dan is hij er om even de week voor je samen te vatten. En dat doet Rob altijd op, nou ja, een beetje humoristische wijze. Zullen we even terug naar vorige week?
1: Woensdag 3 juni. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK met 1-0 verloren van Algerije.

0: Lijkt me hoog tijd om de coach ook uit te zwaaien, want deze kan de groep overduidelijk niet te prikkelen. Aldus Robin van Persie.
1: Ja, de toon is weer even gezet, hè. Morgenochtend 6 uur, nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. En het is 10:15.

0: Fluitend door je donderdagavond met 538 One Republic en Run, hoorde je. Ik ben Floris en ik zag een bericht vandaag over Xavier uit New York. Of Xavier, net hoe je het wil. Die heeft een manier gevonden om elke dag heel veel geld te verdienen door alleen maar langs de weg te zitten. Hoe die dat doet, hoor je zo.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
7: Op zoek naar een foodtruck voor je evenement? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
6: Dat gaan we vieren!
5: Aldi.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja?
1: Echt serieus? Wat een geld!
10: 18.000, godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
13: Kan het ook sneller?
12: Ondernemers pakken meteen door.
13: Ik voel dat doorpakken niet.
12: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
11: Sneller. Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
14: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
16: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
17: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
18: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
19: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
18: Sorry bo, het is beauty.
19: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
20: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar Vomar. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
21: Vomar, voordeelmarkt, Vomar, voordeelmarkt.
19: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
22: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
23: Heel Nederland kleurt oranje.
0: Oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij Oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister komende week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een Oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl.

0: Robert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Aanstaande zaterdag barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
2: Het is spektakel.
1: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory. 538 Nieuws.
3: 8 uur. De aanrijding tussen een auto en een groep fietsende kinderen in Zeeland heeft nog een leven geëist. Een van de zwaargewonde kinderen is overleden. Daarmee zijn 3 kinderen en een leraar omgekomen. 3 kinderen liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis. Ze waren op zomerkamp toen ze door een auto werden geschept. De 19-jarige bestuurder is aangehouden. Een deel van de medewerkers van het Nijmeegse Radboud UMC die in quarantaine zaten om het hantavirus mogen weer gaan en staan waar ze willen. In totaal 12 medewerkers behandelden een patiënt die op het cruiseschip Hondius met het hantavirus besmet was geraakt. De medewerkers die niet werkten met het bloed van de patiënt zijn weer uit quarantaine. Het WK voetbal is officieel begonnen. In Mexico-stad is de openingsceremonie van het toernooi van start gegaan in een uitverkocht stadion met ruim 80.000 mensen. Er zijn optredens van onder meer Shakira, Burna Boy en Andrea Bocelli. Het WK is dit jaar in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. Het gaat nog wel even duren voordat de triomfboog die president Trump in Washington wil laten bouwen af is. Het kost 3 jaar lang bijna dag en nacht werk, blijkt uit documenten. De boog lijkt op de Arc de Triomphe in Parijs, maar wordt hoger, 75 meter. In Amerika 250 feet. Een verwijzing naar het 250-jarig bestaan van de VS. Vanavond en vannacht gaat het regenen en het koelt af naar 15 graden. Ook morgen veel regen en het is fris met slechts 14 tot 17 graden. Dit was het nieuws op 538.
4: Nog even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen nog op dit moment. Eerst op de A16 Terbrechtseplein richting Ridderkerk bij de Van Brienenoordbrug op de Hoofdrijbaan 14 minuten. Dan verder op de A16 Rotterdam-Breda ook bij de Van Brienenoordbrug. Andere kant op 11 minuten. En weer verder op de A16 Ridderkerk Terbrechtseplein bij de Van Brienenoordbrug. Het zal je verbazen, op de Hoofdrijbaan 6 minuten. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A6 Emmeloord-Jouren hectometerpaal 282,8. A7 Amsterdam Den Oever 11,0 en de A12 Arnhem-Ede 134,0. A13 Rijswijk Rotterdam 6,8 en de A16 Breda-Dordrecht 48,7. A16, nee, dat is dezelfde. Even op de rem, ergens in de buurt van tussen de 45 en de 48 hectometerpaal sterkte.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
5: Lekker hoor!
6: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
5: Boeie!
6: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
5: Zoé!
6: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
5: Yes!
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster!
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
9: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
12: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
13: Ik denk dat ze niet eens groepsfase
14: overleven. Wordt best lastig.
12: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
15: Worden wel wereldkampioen.
16: Ja, tuurlijk.
12: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Radio 538, win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de 3e poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
4: Oeh la la. Hoe een man uit New York $6.000 per dag verdient. Hoor je

0: Offenbach, Miles Away, Radio 538, Floris hier. Heb je wel eens iets bedacht waar je heel veel geld mee zou kunnen verdienen? Dat vind ik toch altijd knap. He, dat je iets bedenkt dat zo simpel is. He, Omdat het zo simpel is, dat je er wel heel veel geld mee kunt verdienen. Ik vind bijvoorbeeld ook degene die heeft uitgevonden om de tube van de tandpasta, het tuitje, net wat breder te maken op de breedte van een tandenborstel. Waardoor dat ding dus veel sneller leeg is, want iedereen doet één streepje erop. Stinkend rijk is diegene geworden. Ja, het is soms echt te simpel voor woorden. Ik heb zelf nog niks bedacht. Anders had ik wel in een dikke villa gewoond met een dikke auto voor de deur. Is nog niet gelukt. Het is er nog niet van gekomen. Ik las vandaag een bericht over Xavier uit New York. Dat is een automonteur. Die heeft dus een heel slim verdienmodel gevonden. Wat doet hij nou? Hij heeft een diep gat in de weg gevonden, ergens in New York. En daar rijden dan heel veel auto's die dan schade krijgen aan hun banden als ze door dat gat heen rijden. En ja, wat hij dan dus doet, dan gaat hij met zijn busje vlakbij dat gat zitten. En als mensen dan hun banden lek rijden, dan biedt hij direct aan van, hey, ik kan die band weer vervangen, dat je weer verder kunt rijden. Nou, dat is dus $300 per band. En hij vervangt ongeveer 20 banden per dag. Nou, even snel rekenen, dat is al makkelijk. $6.000 per dag, dat is toch niet te geloven? Met gewoon, zo simpel kan het zijn. Dat is gewoon, je moet gewoon even zo'n gat in de markt vinden. Of in de weg in dit geval.
1: 538.

Owl City Fireflies bij 538. Hoor je morgen vanaf 2 uur 's middags bij Edwin Evers een track op 538 met een getal in de titel? Dan bel je zo snel mogelijk 0909 3000 538 voor jouw kans op een getal in euro's. Ja toch? Lekker. Geld verdienen bij Edwin Evers morgenmiddag op 538.

0: 538 Nieuwe Muziek Prospa, Free Your Mind hoorde je. Floris hier. Ik zag een filmpje vandaag van een gozer uit Amerika. Die heeft een wereldrecord en dat wereldrecord heeft hij gevestigd terwijl hij uit een vliegtuig springt. Die sprong is niet het record, wat het wel is hoor je zo.
1: Het grootste sportevent ter wereld.
2: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
1: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
2: Het WK Voetbal
1: 2026.
2: En volgende week donderdag
1: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
2: tot leven.
1: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
2: En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika.
1: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
2: En je gaat naar de derde poolwedstrijd, Tunesië-Nederland.
1: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
5: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
5: Ja, de leeuw komt eraan.
6: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
7: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
9: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
10: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
9: Zo geregeld. 123inkt.nl.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
14: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
16: Samen delen we Oranje.
17: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
18: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
19: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar HollandsNieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
21: Hoe, weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2be, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Sta je in de file en spot je ruitschade?
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
26: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
27: Hey, ben je er weer?
28: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
27: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
28: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
27: Ja, lekker. Je
29: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
0: Ik zag een bericht over een bizar wereldrecord met ups en downs. En dan met de nadruk op ups en downs. Oké, details over 6 minuten.
30: 538, Floris Molenaar.
0: Ook Teddy Swims hoor je na Alan Walker. Dit is Heartbreak.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Kan jij hem oplossen?
1: 538.
0: Ja, en misschien heb je dat wel eens geprobeerd. Zo'n Rubik's Cube. Heb je dat wel eens gezien? Dat is zo'n kubus met van die verschillende vakjes met allemaal verschillende kleuren. En dan is het doel dat je zeg maar die hele kubus met alle kleuren aan dezelfde zijde krijgt. Dus één kant is helemaal blauw, één kant is helemaal geel, één kant helemaal rood. Ja, ik heb daar de intelligentie niet voor. Vooral ook het geduld niet, want je moet toch wel even oefenen om dat echt goed te kunnen. Maar misschien heb je dus wel eens al een filmpje gezien van iemand die dat dus heel snel kan. Je hebt mensen die daar echt waanzinnig goed in zijn. Ja, dat is op zich al bizar als je dat gewoon heel snel kan. Maar ik zag vandaag ook een filmpje van iemand die kan het heel snel op een hele bijzondere manier. Ishan Hadkar heet hij. Die heeft namelijk 2 keer een Rubik's Cube opgelost terwijl die uit een vliegtuig springt. Dus in vrije val. Ik zet dat filmpje wel even op mijn Instagram. @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op mijn story. Dan zie je hem gaan. Dan zie je hem eigenlijk vooral heel hard vallen. Hij heeft daarmee ook het wereldrecord voor de meeste keren een Rubik's Cube oplossen terwijl je in vrije val bent. 2 keer dus. Ja, bizar. Het zou mij nooit lukken. Sowieso, ik kan dat ding niet oplossen. Maar ik ben vooral ook veel te snel beneden met mijn gewicht. Ja, en ik heb kleuren. Ik ben kleurenblind.
2: Jouw hits hoor je op 538.
1: Lil Kleine en Samuel Welte. Maak me nou niet gek.

0: 538. Zometeen na 9 uur een kakelverse editie van de 538 Avondshow met Bas, Dylan en Eva. Met kans op tickets voor het Wish Festival. Altijd wat te halen bij Bas en Dylan. En ik zat gisteren na 9 uur nog eventjes in de studio erbij toen het ging over een bijzonder fenomeen. Eva is namelijk zwanger. Dat is bijzonder, maar niet heel bijzonder. Maar haar man heeft dus last van zwangerschapskwaaltjes. Daar ging een nieuwe deur open.
1: Jouw man heeft meer last van zwangerschapsklachten dan jijzelf.
2: Daar komt het wel op neer, ja.
1: Nou, toch wel, dat kan toch niet.
3: Ja, maar wat,
1: het koevadensyndroom.
3: Maar hoe werkt het?
2: Nou ja, dat is dus gewoon uit empathie.
1: Wat? Nou, ik zit te lezen.
3: Het bestaat echt.
1: Het bestaat. Ja, maar ja, zeg maar, kijk, het verschijnsel dat mannen met een zwangere vrouw zelf zwangerschapsverschijnselen vertonen. Mannen kunnen zelfs weeën krijgen.
0: Nee. Ja, dat je thuis komt zo, dat hij op de bank zit.

0: 538, nieuwe muziek van Taylor Swift. I knew it, I knew you, hoorde je. Zometeen, na 9 uur, een nieuwe 538-avondshow met Bas, Dylan en Eva. Misschien herken je dit wel, dat je iemand om je heen hebt, waarvan je zoiets hebt, deze persoon voert wat in zijn schild, is ergens mee bezig met een plannetje op de achtergrond. En Dylan, jij hebt dat met Bas. Je bent er vast even aangeschoven.
1: Ja, zeker. Nee, ik heb het idee dat Bas een soort sadistische bucketlist aan het afwerken is. Terwijl hij zegt, ja, het is gewoon pure toeval. Hij had een verhaal te vertellen over zijn vakantie. Hij was in Hiroshima. en ik herken een soort krankzinnig patroon. Okay. Hij is een soort sadistische bucketlist aan het afwerken. Maar hij beweert zelf van niet.
0: Hiroshima, dat is een beetje de broedplaats van sadistische activiteiten.
1: Ja, absoluut natuurlijk. Goed.
0: Maar
1: ja, ik hoef je geen geschiedenisles te geven. Nee.
0: Maar jij bent met Bas, je hebt hem wel al geconfronteerd.
1: Nee, dat ga ik dan dus zo doen. Okay. Ik vond de radio wel een mooi plekje om hem hier eens over te voeren.
0: Dan kan hij ook niet terug. Want nee. Bas is van zo'n gozer die dan... Ik moet even plassen.
1: Wat een goede imitatie van Bas.
0: Als Bas met zijn rug tegen de muur komt... Dan moet je maar eens opletten als je zo ook aan het luisteren bent. Als Bas zo meteen komt hij met zijn rug tegen de muur...
1: Wat zei je nou? Dan gaat hij plassen.
0: Ja, dan zegt hij dat hij even
1: gaat
0: plassen.
1: Dan gaat hij naar de wc. Okay, laat het daar dan net over gaan.
0: Ja. Oké, ik ben heel benieuwd zo meteen in de avondshow.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: 10 tenders, alsjeblieft.
6: Ja, dat is dan 8 euro.
5: Hè? 8? Oké. Okay.
7: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
8: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
9: Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister komende week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van 200 euro. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden. Tweede van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.

0: Robert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Jij bent mijn kampioen.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
8: Aanstaande zaterdag barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
9: Het is spektakel.
8: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestream ticket via kijk.nl/glory.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: 538 Nieuws.
16: 9 uur.
17: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Er is nog een kind overleden na de aanrijding tussen een auto en een groep fietsende kinderen in Zeeland. Eerder kwamen er al 2 kinderen en een leraar om het leven. En 3 andere kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Ze waren op zomerkamp toen ze door de auto geschept werden. De 19-jarige bestuurder is aangehouden. Amerika voert voorlopig geen nieuwe aanvallen uit op Iran. Dat schrijft president Trump op zijn eigen social media. Volgens hem gaat het de goede kant op met de onderhandelingen met Iran. Ze zouden het zelfs voor een groot deel eens zijn over een akkoord. Eerder vandaag schreef Trump nog dat Amerika Iran vanavond zeer hard zou gaan aanvallen. 10% van de werknemers heeft wel eens slapeloze nachten door AI, blijkt uit een enquête. Ze maken zich zorgen dat ze daardoor straks overbodig worden, schrijft RTL Nieuws. En de allereerste WK-wedstrijd gaat nu ongeveer beginnen. Ik zie wat vlaggen in de lucht op het scherm. Mexico en Zuid-Afrika spelen tegen elkaar in het Aztekenstadion in Mexico-stad. Vannacht om 4:00 is de tweede wedstrijd. Dat is Zuid-Korea-Tsjechië in Guadalajara.
18: Zo.
17: Ik heb het weer nog voor je. Het blijft de hele nacht flink regenen. En ook morgen zijn er nog veel buien. Het wordt dan 14 tot 17 graden. En tot zover het 538 nieuws.
19: Dan een verkeer. Er zijn geen vertragingen. Wel nog een flitser, die heeft Dylan.
20: Op de A7 staat hij tussen Amsterdam en Den Oever bij 17,6.
21: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
1: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
2: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
2: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: 538 Zomer en Home Wrecker. Deze zomer maak je kans op tickets voor de grootste festivals bij 538. En dan met name op donderdag. Want dan is het festival donderdag in deze avondshow.
1: En dat is vandaag
2: 538. Ja. Bas en Dylan.
3: Ja, je hoort zo hoe je die tickets precies kan winnen. Maar eerst wil ik even mij richten tot mijn lieve vriend en collega Bas.
0: Dat ben ik.
3: Want Bas, ik heb een beetje het idee dat jij een soort raar bucketlist dingetje aan het afwerken bent.
0: Ik ben niet een bucketlist dingetje
3: aan het afwerken. Ja, dit is een soort statistische bucketlist.
0: Ja, het is zo erg. En het lijkt ook respectloos, maar het is gewoon, ik heb een patroon ontdekt.
3: Ja?
0: En dat ontdekte ik toen ik, twee weken geleden op vakantie in Tokio. Toen ik daar was waar in Hiroshima die bom is gevallen.
3: De atoombom. Ja.
0: De atoombom. De allereerste atoombom die ooit gegooid is. Gigantische ramp. Echt shocking. Zeg maar, dat grijp je echt bij de keel als je daar rondloopt. Na dat museumbezoek, duurde lang, was druk, ga ik daar naar de wc.
4: Oh nee.
0: Even zitten. En toen zat ik daar. Nou ja, gewoon even lekker.
3: De grote ba.
0: De grote ba. Even poepen. En toen zat ik daarover na te denken. Dat is niet de eerste keer. Want ik heb ook lang in dat Twin Towers museum gelopen. En toen eindigde ik daar. En toen zat ik ook, ook te poepen. Maar ja, het gênante is, het is op nog meer plekken. Het Anne Frankhuis. Auschwitz.
3: We gaan zo meteen naar Auschwitz. Anne Frankhuis, maar zo lang kan je toch helemaal niet rondlopen in het Anne Frankhuis. Nee, hoe kan dat, ben je toch drie kwartier binnen? Hoezo moet je dan poepen? Dan ga je toch even ergens anders.
0: Misschien is het oprecht dat emotie mij bij de keel grijpt.
5: Maar serieus, dat
0: dus uitwerking heeft op de darmen. Dat zou dus kunnen.
3: Je hebt ook Auschwitz dus. Ja, dat is ook wel.
0: Ja, Birkenau, daar.
3: Ja. Ja. Dat is ook wel, daar ben je wel de hele dag.
0: Ja, maar, en dat vind ik dus echt erg. Je ziet altijd zo die afbeelding met dat langgerekte gebouw. Met dat treinspoor wat dan onder zo'n dingetje doorgaat.
3: Ja.
0: Daar links van, daar zit ergens een deur. Vroeger zat daar een kantoortje of whatever. Ja, daar zitten nu de wc's. Altijd als ik die foto zie, dan denk ik, ja, daar zat ik.
3: Jij hebt op best wel veel rampplekken. Ja. Heb jij gepoept?
0: En
3: jij zegt, ja, dit is puur toeval.
0: Ja, maar het is puur toeval. Maar er moet een soort biologische verklaring voor zijn waarom dat dan altijd gebeurt.
5: Nou ja, ik denk dat jij in je onderbewuste daar dan toch op kikt.
3: Ik kik? Ja,
0: ik wil wegblijven van dat dit respectloos wordt. Want het is, ja. Wat zit je nou te geven?
5: Nee, ik ben heel benieuwd hoe je dat gaat, hoe je dat ervan gaat maken.
0: Het is niet dat ik bewust, ik ga niet zeg maar drie dagen niet schijten en dan even lekker museumbezoekie. Maar het doet iets met me en daardoor zit ik daar dan toch te kleien steeds.
4: Maar voel je als je op dat soort plekken bent ook dat je gespannen bent? Merk je dat ook bij jezelf?
0: Je bent toch in een bepaalde modus. Je loopt toch in een soort bedrukte.
5: Zou je juist zeggen dat je het niet moet poepen.
0: Nou, ik heb wel hoor.
5: Ja, misschien reageert jouw lichaam anders op verdriet.
0: Ja, maar goed. Dit is vooralsnog een patroon.
3: Maar zijn er nog meer plekken waar je dit zou willen doen?
0: Nou, dat is dus inderdaad de vraag. Zou het kunnen op meer plekken? Maar dat is
3: Tsjernobyl.
0: Ja, nee, maar doe even. Ja, maar het kan niet. Maar het ding is, nu ik het weet, hè, de volgende keer dat ik op een rampplek ben, ja, dan hoef ik het natuurlijk niet.
3: Nee, maar je gaat er nu aan denken en dus gaat het de volgende keer ook gebeuren. Wat is de eerste volgende keer dat jij op een rampplek bent?
0: Ik heb nog niks gepland.
4: Vanavond voor 12 uur.
3: Ja, de rampplek, de 538 studio.
5: Ja. Dan is het daarna wel dan een rampplek.
0: Ik heb het niet op de planning staan.
5: Misschien moet je het gewoon laten gebeuren en dan is het.
0: Wel benieuwd. Op een of andere manier, de afgelopen jaren kom ik er toch regelmatig op dit soort plekken. Ja, de lijst kan langer.
3: Nou, we gaan het eens even uitzoeken waar je.

0: voor Hullabaloo. En nou ja, vandaag gaan we hem even aftrappen.
1: Ja, zeker. Je maakt kans op 2 weekendtickets voor het festival Wish. Dus hoor je het festivalalarm, dan bel je 0909-30538.
0: En ik vind dat echt leuk. Ik ben een paar keer op Wish geweest. Dat is geweest. Ja, dat is gewoon, ik vind dat echt tof. Dat is gezellig. Dat heeft dat, ja, hoe naar Brabantse, weet je wel. Je kan er van de lijfste DJ's tot aan Lamme Frans. Je kan er alles vinden, zeg maar. Ja. En het is gewoon echt heel gezellig. Dus hoor je het festivalalarm, zorg dat je belt. Telefoonnummer, dat is wat je van ons gewend bent. 0909-30538.

0: Miles on it. Marshmallow, King Brown en Miles on it. We hebben keuze gemaakt.
1: Ja, zeker. Eigenlijk staat er niks meer in de weg.
0: Nee, absoluut. Het hele land heeft gisteren gekozen. We zijn namelijk bezig met project Shotje. Komende zaterdag is jouw feestje. Ja. En we hebben onszelf maandag als doel gesteld. Er moet een eigen shotje komen. Nou,
1: ja. Ja, maar zeg maar niet dat de bartender dan weet wat voor shotje je moet maken. Nee, echt zoals een flugeltje, zeg maar.
0: Ja, precies. Echt zo'n flesje.
1: Ons eigen drankje. En eigenlijk hoeft het er alleen nog maar in, want er is een doos binnen.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. Alle AH pakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
5: Boeie.
6: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
5: Yes.
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
8: Boost yourself.
6: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
12: we Oranje. Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
15: Dat gaan we vieren.
16: Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
15: Dat gaan we vieren!
14: Aldi.
17: 538. Bas en Dylan.
18: Lukt het ons om voor zaterdag een eigen shotje te maken? Zo

0: my heart.
1: Kijk, het is nogal een opgave. Als je jezelf op maandag als doel stelt, ik wil voor zaterdag een eigen shortje.
2: De avond van 538.
3: Bas en Dylan.
1: Het gaat gewoon lukken.
4: Het lijkt sterk op inderdaad. Kijk, het ding is, ik vier zaterdag mijn verjaardag. En toen zei jij, Bas, ja, jij moet je eigen shortje. En dan niet dat je aan de barman vraagt, doe eens het shortje van Dylan. Maar gewoon echt in zo'n flesje met een etiketje en een dingetje. Eigenlijk een beetje je eigen flugeltje. Ja. Nou ja, prima. Vind ik allemaal goed. Dus we zijn deze week begonnen met... niet op de markt brengen van, maar je weet nooit wat er kan komen natuurlijk.
0: Nee. Nou, ik denk wel dat dit, als dit gaat aftrek vinden hoor.
1: Van het een komt het ander, ja. Is het over het algemeen wel.
4: We hebben samen met de 538-luisteraars eigenlijk bepaald hoe het boetje, mijn naam is Dylan Boet, het boetje eruit zou moeten gaan zien en smaken en weet ik wat allemaal. Nou zijn we dus van de week hier op de redactie gaan proeven. Dat klonk ongeveer zo.
5: Limoncello, Captain Morgan.
6: Amaretto.
5: Mm. Deze is wel lekker hoor.
6: Dit is halfje limoncello, halfje Kahlua.
5: Hey. Gadverdamme.
6: Amaretto met koffielikeur.
5: Amaretto.
6: Amaretto.
5: Jenever.
6: Jenever.
5: Met mijn vader.
6: Jenever?
5: René.
6: Captain Morgan met...
5: Ja, laten we het toch maar gewoon wel bij Amaretto doen.
6: We hebben hem. Het is de Jenever Amaretto geworden.
1: Ja, er zat wel enige voorkeur bij jou voor Amaretto, blijkt.
4: Ja, dan komen we... Eigenlijk was alles lekker met Amaretto, kwamen we achter.
0: Dus terwijl daarvoor voorafgaand aan dit proces, dacht jij, het moet sowieso met limoncello.
4: Ja, want ik vind limoncello eigenlijk het enige shotje wat echt de pruim is. Ja. Nou ja, shotje, dat mag ook lekker nippen natuurlijk. Maar goed, uiteindelijk werd het dus Jenever Amaretto. Nou, daar gaan we morgen eens een hele grote kist van maken. En vandaag binnengekomen, ja, ik zal eventjes... De flesjes!
1: Zijn ze! Ja, gisteren hebben we je twee designs voorgesteld die we gemaakt hadden. Kon je op stemmen via 538 Avondshow op Instagram. En dat is massaal gedaan. Er is eentje uitgekomen. Die hebben we vandaag met spoed laten drukken.
4: Nou ja, inderdaad. Kijk, we hebben er 165 laten drukken.
1: En dit gewoon even voor de test, voor je verjaardag.
4: Maar ja, dat moeten wij dus morgen nog gaan vullen.
1: Klopt.
4: Met de hand.
1: Ja.
4: Dat is wel eventjes een taaie kost, hoor.
1: Klopt.
4: Dat wordt een gepriegel, want het zijn gewoon van die 20 milliliter flesjes.
1: Ja, maar goed, dat gaan we heerlijk drinken.
0: Ja, maar ik had meer problemen voorzien bij dat supersnel drukken. En dat is gelukt. Dat vullen, dat is gewoon een rotwerk.
1: Wacht. We hebben hier ook erg, want het zijn van die glazen dingetjes.
4: Nou, plastic.
1: Ja, precies, maar gewoon van die flugelachtige dingetjes. Ja. Zit ook een dop erbij.
4: Ja.
1: Flugel, die past niet op mijn neus.
4: Maar hoe
1: zit het met het boetje?
4: Past het boetje wel op jouw neus? Ga eens even kijken. Ja, ik zie regisseur Ewan meteen al. Dit hadden we niet voorzien aan het begin van deze...
0: Maar hij is razendsnel.
1: Kijk, het ding is, ik vertelde dit van de week al. De flugeldop, die past niet op mijn neus. Oh, dat is niet handig.
4: De dop van het boetje?
1: En dus de vraag is, past de dop van het boetje wel op het neusje?
4: Nee. Nee, wat er meteen vanaf.
1: Een beetje drukken.
4: Oké, een beetje drukken, ja. Nee, ik denk het niet. Nee, ook
1: helaas.
4: Jammer.
1: Zullen we even delen wel?
4: Ja.
1: Hoe het flesje eruit ziet?
4: Ja, zeker.
1: 538.

0: beste.
1: Zo, jullie vijf, snelle en ik zing. En zometeen spelen we ons favoriete spelletje. Dat heet Kip of Ei. Daarin geven we je elke dag twee opties. En de vraag is, welke van de twee bestond eerder? Antwoord kun je insturen via de 538-app. Maak je kans op een strandlaken. En niet zomaar een strandlaken. Het 538-strandlaken.
2: Absoluut.
1: Vandaag de opgave.
2: Wat was er eerder? Het WK-voetbal of het EK-voetbal?
1: Oh, ik dacht, waarom zeg jij WK zo raar?
2: Nee, de nadruk
1: daar. Het WK-voetbal, ja, nee. Hey,
2: het WK-voetbal
1: WK, ja.
2: Of het EK-voetbal?
1: Nee, precies. Ja.
2: Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Maak je dus inderdaad kans op dat 538 strandlaken. Dus wat was er eerder? Het WK-voetbal of het EK-voetbal?
1: Kom maar door.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
6: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
12: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
13: Weer terug voor inkt en toners bij Inkt en Drinkt?
14: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
13: Zo geregeld. Inkt3inkt.nl.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
19: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
20: Geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
21: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
20: Ja, de leeuw komt eraan.
21: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.

0: Marciano. Zorg dat je op tijd bent. Zaterdagavond, 9 uur, 538. Dance Department.
1: Kleine billetjes, grote actie. Patrick Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Op zoek naar een band voor je bedrijfsfeest? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fijne verjaardag.
0: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichtingjarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
2: 538 Nieuws.
3: 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Iran ontkent dat er een deal is om een einde te maken aan de spanningen met Amerika. President Trump schrijft juist op zijn eigen social media dat zo'n akkoord dichtbij is en dat nieuwe aanvallen op Iran daarom niet doorgaan. Volgens Iraanse media is het daar nog veel te vroeg voor en daarom gaat dat voorlopig nog niet door. De Zeeuwse gemeente Terneuzen is geschokt van het ongeluk waarbij vandaag 3 kinderen en een leraar om het leven kwamen. Een auto knalde vanmiddag op een groep fietsende kinderen die op zomerkamp waren. De 19-jarige bestuurder is opgepakt. De waarnemend burgemeester noemt het een hartverscheurend drama. Ja, morgen gaat het Europese migratiepact in en dat heeft flinke gevolgen voor mensen die hier asiel aanvragen. Als ze zich na middernacht melden in Ter Apel, moeten ze binnen 6 maanden horen of ze in Nederland kunnen blijven. Nu kan dat nog soms jaren duren. Daarnaast kunnen asielzoekers zichzelf aanmelden met een tablet, allemaal om de boel te versnellen. En Max Verstappen rijdt dit weekend op de Grand Prix van Barcelona met een spiksplinternieuwe motor. Dat moet ook wel, want de oude doet het niet meer, zegt hij. Hij viel zondag uit bij de race van Monaco door pech en de motor was niet meer te repareren. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft de hele nacht flink regenen en ook morgen zijn er nog veel buien. Het wordt dan 14 tot 17 graden. En tot zover het 538 nieuws.
4: Dan een verkeer, 1 vertraging op de A9 tussen Alkmaar en Amstelveen bij Uitgeest. 11 minuten. Weg is daar dicht en de flitsers die heeft Dylan.
5: Het zijn 4 stuks op dit moment. Te beginnen op de A10 tussen de Koentunnel en de Nieuwe Meer bij 24.7. A16 tussen Rotterdam en Dordrecht, de hoogte van Berkel en Roderijs bij 9.1. En op de A37 richting de Duitse grens vanuit Hogeveen bij 22.7. Laatste voor nu op de A58 tussen Goes en Bergen op Zoom bij 142.2.
6: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
8: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
13: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de 3e poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
14: Bas en
4: Dylan. Zometeen de uitslag van Kip of Ei. Het WK voetbal of het EK voetbal. Wat was er eerder?
14: Radio

0: van de twee gegeven opties bestond eerder. Met vandaag het EK-voetbal of het WK-voetbal.
1: Ja. Remco.
2: Ja.
1: Oh, hallo. Hi.
2: Hallo. Hoi.
1: Ik wilde vragen, zit je te kijken? Want ze zijn begonnen, ze zijn los.
3: Ze zijn nu even pauze aan het houden.
4: Dat is rust, is dat?
1: Ja, nee, maar goed, ik bedoel gewoon deze avond. Zeg maar, heb je het WK aanstaan?
2: Jazeker.
1: Heel goed. Lekker. En Bas en Dylan, nou, fantastisch. Vraag is dus vandaag, wat was er eerder, het EK-voetbal of het WK-voetbal? En laten wij dan eens even beginnen met het EK. Het ontstond als Europees landentoernooi onder de vlag van voetbalbond UEFA. De eerste eindronde werd gehouden in Frankrijk met 4 deelnemende landen. De Sovjet-Unie won de eerste finale tegen Joegoslavië na verlenging. Dan het WK-voetbal, dat vanavond natuurlijk de grote aftrap van de 2026-editie heeft. Het bracht meerdere continenten samen tot 1 groot voetbaltoernooi. De eerste editie die werd gehouden in Uruguay en dat toernooi wonnen ze zelf ook.
4: Ja.
1: Maar de vraag is, welke was er eerder? Was het EK of het WK?
2: De WK.
1: WK.
4: Dan vullen wij in en dan is dit de balans. Het WK-voetbal komt uit 1930. En het EK-voetbal uit 1960. Dus het WK-voetbal was eerder.
1: Lekker zeg. En gefeliciteerd, Remco.
2: Dankjewel.
1: We hebben een 538 strandlaken voor je.
2: Ik ben daar heel blij mee.
1: Ja? Maar gelukkig. Ga je ermee doen?
2: Ik ga hem natuurlijk gebruiken.
4: Ja, heel slim.
2: Gebruiken. Van zomer lekker naar Spanje, dus...
3: Perfect.
4: Dat is goed liggen, zeg.
1: Nou ja, super. Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.

0: Bente. En 3-2. We hebben binnen nu in 30 seconden Davina Michel en Stil Champagne. Na een kort intermezzo.
1: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig?
2: Waarom verkoopt Montana Meiland haar woning boven de vraagprijs? Omdat iemand meer betaalde dan ze vroeg.
1: Het antwoord is... nee.

0: Costino en L'Amour Toujours. Het is de avondshow. Bas en Dylan, daar ben je. En zometeen hebben we het nieuws van Eva.
1: Er ligt een hele gevaarlijke fout op de loer als je het WK wil kijken. En ik ga je er zo van behoeden.
0: Oh, en het zou zomaar kunnen dat je zometeen het festivalalarm gaat horen. Het is namelijk Festival Donderdag. En dan score je tickets.
2: Begin de dag met een lach met de 538 Ochtendshow. Morgen om 9:15. Rob Schepers en de Week in One-Liners.
3: Onweer en extreme regenval zorgen voor problemen op de Nederlandse wegen. Het was aandoenlijk om te zien hoe mijn kinderen tijdens het noodweer zeker een uur beteuterd door het raam stonden te kijken. Uiteindelijk hebben ze toch maar binnengelaten.
2: De 538 Ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
11: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
12: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw

0: IT-specialist.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
3: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
4: Keukeloos.nl.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
11: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
15: Hola, collega.
16: Hey.
15: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
16: Mark?
15: En die prijzen.
16: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
15: Oh, ja.
17: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
18: 538. Bas en Dylan.
19: Zometeen in het nieuws. Welke fout er op de loer ligt als je het weet...

0: Miley Cyrus en End of the World.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws
2: over sport.
3: Nou moet je even opletten, want het kan echt helemaal misgaan bij het WK kijken. Ik zag dit voorbij komen op TikTok bij ene Max Klunder. En die zegt, ja, het WK is natuurlijk in Amerika. Dus dan heb je te maken met tijdsverschil. Nou, de eerste twee wedstrijden kom je daar wel uit, want dan spelen we op redelijk normale tijden. Maar dan 26 juni spelen we tegen Tunesië. Om 1 uur, 's nachts. 26 juni is een vrijdag. Dan zouden veel mensen kunnen gaan denken, en daar ben ik er één van, vrijdag nacht om 1 uur.
4: Oh ja.
3: Maar dan is het dus de nacht van donderdag op vrijdag 1 uur.
0: Is dat wat ze vrijdagnacht noemen?
3: Ja.
0: Want dat vind ik altijd heel moeilijk.
3: Want dan is het ik net het dus, 26...
0: Ik hoor dit dus vaak. Ik wil hem dit altijd al vragen, maar ik vergeet het elke keer. Na ons programma, we zijn om 12 uur klaar. Dan zit Kilian vaak bijvoorbeeld. Dan stap ik in de auto en dan staat de radio nog aan. En dan is het voor mij echt nog donderdagavond, weet je wel. Ja. En dan zegt hij, welkom, het is je vrijdagnacht. En dan denk ik, maar het is toch niet vrijdagnacht? Ik vind het donderdagnacht.
3: Ja, vind ik ook hoor, maar dat maar, is
0: nee, maar
3: niet...
0: Maar de officiële regels, want dan heeft hij gelijk.
3: Ja, ik vrees het wel.
2: Maar ik denk altijd in stappen, en niet stappen als in stap 1, maar als in dat je gaat stappen, dat je naar de kroeg gaat.
0: Ja.
2: En je gaat op zaterdag ga je naar de kroeg, dan zeg je ik ben zaterdagnacht uit geweest.
3: Ja. Ja,
2: terwijl... Zeg je niet ik ben niet zondagnacht uit geweest.
0: Hoe zit je dan
2: zo'n kantoor?
3: Heb je niks te doen?
2: Ja, nee, maar dus dat vind ik heel gek. Maar dit is donderdag, op vrijdag spelen we om 1 uur tegen Tunesië.
3: Ja.
2: Dus op 26 uur. Ja. Okay.
3: Ja, dus daar moet je even gewoon goed op letten. Jij gaat alles 's nachts kijken, zeg je. Want jij zit om 4 uur weer klaar vannacht.
2: Nou ja, dat is een beetje... Normaal gesproken bij een eindtoernooi mis ik geen wedstrijd. Ik kijk ze allemaal. Maar ja, goed, ja, zit ik nou het speelschema te kijken... zie ik toch gewoon vannacht om 4 uur Zuid-Korea-Tsjechië. Ja, en Zuid-Korea-Tsjechië veel verder dan Schlieg en Son... zitten er niet heel veel sterspelers bij... Ja, dan weet ik toch eventjes niet of ik daar om 4 uur klaar voor ga zitten.
3: Ik zou ook je krachten sparen voor later in het toernooi. Weten we eigenlijk hoe laat de finale gespeeld wordt?
2: Ja, dat zal wel een beetje een normale tijd zijn. Ik weet het niet.
3: Ja, maar ja, voor de een is het
2: dus
3: normaal.
2: Even kijken, round of 32. De finale 9 uur. Op 9 uur s'avonds op 19 juli.
0: Ik zit ondertussen even te GPT hier hoor. Want die weet het een en ander. Na 12 uur op donderdag is het officieel vrijdag. Maar in... Normaal Nederlands zeg je donderdagnacht.
2: Ah, oké. Okay. Ja. Bij deze.
3: Ja, snap ik, maar...
2: Weer wat geleerd. Helemaal goed. Op donderdagavond, dat is misschien wel leuk om te zeggen... is het deze zomer Festival Donderdag. Hoor je het festivalalarm, dan bel je 0909-3000-538... en dan maak je kans op weekendtickets... voor de grootste festivals van Nederland. En laat het alarm nou net zo klinken.

0: Etje.
1: En Overpass Graffiti.
2: 538 Festival Donderdag.
1: Is het vandaag voor het eerst deze zomer. We gaan namelijk op de donderdag in de avondshow Festival Donderdag doen. Dat betekent dat je...

0: super. We gaan even naar de telefoon.
1: Hallo.
2: Hallo.
3: Wie is daar?
1: Hallo.
2: Hoi.
0: Met wie?
4: Ja, Lisa die is een beetje bang, want die zit echt te denken van... Oh, ik ben op de radio.
0: Ja, nee, dat snap ik. Nergens voor nodig. Dat ja,
4: spreken wij niet. Ron en Dylan. Goedenavond, dankjewel voor de goede show.
0: Ja, nou ja, graag gedaan.
4: Mag ik daarmee beginnen?
0: Ja, daar mag je altijd mee beginnen. Heb jij al een borreltje op Gregory?
4: Dankjewel voor de goede show, 538, let's go.
0: Heel goed, we spreken met Gregory en Lisa. Hebben jullie al een borreltje op? Wat zijn jullie doen?
4: Nee, we hebben nog geen borreltje op. We zitten te wachten of dat we echt gaan winnen.
0: Oh, dat is het.
2: Dat klinkt jullie gewoon vanzelf heel gezellig.
4: Dan ploppen hem.
2: Ik vind Gregory en Lisa, dat vind ik, zeg maar, dat klinkt als een stel wat ook gewoon in zo'n ex on the beach zou kunnen
5: zitten. Nou, ik zat dat net te denken voordat je het zei.
4: Nee, helaas niet.
2: Nee, maar dat is niks voor jullie.
4: No go. Nee, no go.
2: Geen Temptation Island, dat soort dingen.
4: Nee. Okay. We zijn gewoon zwaar verliefd op elkaar en we weten... No go. Is een no go.
0: Okay. Nou, ja, en jullie willen die liefde verzegelen eigenlijk op Wish?
4: Ja. Ja. Op een lekker festivalletje. We willen samen gewoon lekker delen. We zijn 2,5 jaar bezig met elkaar en we hebben altijd wel een leuk feestje.
0: Nou, wat goed.
4: Maar we hebben zoiets van... Let's go.
0: Ja, let's go, zeg jij eigenlijk. Nou, Greg en Lisa, gefeliciteerd!
4: Nee! Nee!
5: Jawel, Gregory.
2: Ik wist gewoon niet meer of het Lisa of Gregory was.
0: Jullie winnen 2 weekendtickets voor het Festival Wish en een Mentos Vibes pakket.
1: Dankjewel. Maar jullie zijn helemaal gek, man.
2: Hey, en dan doen we even een klein voorproefje, want Anton is er ook.

0: Textiles en American Girls bij 58, waar je zo meteen kans maakt op 100 euro in de quiz over vandaag. Kans maken doe je door nu een antwoord in te sturen op de kwalificatievraag. En die is als volgt.
1: Elon Musk wordt morgen waarschijnlijk de eerste biljonair ter wereld. Maar van welk automerk is Elon Musk de baas? Dus van welk automerk is Elon Musk de baas? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. En hij gaat er zo meteen gegarandeerd uit. Die 100 euro.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
7: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
8: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
9: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevolgd. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
7: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
8: Dat gaan we vieren!
7: Aldi.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
12: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 €. I'm loving it.
13: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
14: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
13: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister komende week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van 200 euro. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
17: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: Robert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
3: 538 Nieuws. 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Eva Floon. Er is een bijeenkomst geweest bij een basisschool in Axel in Zeeland vanwege de dodelijke aanrijding met een groep fietsende schoolkinderen. De directeur noemt het een zwarte dag en zegt dat iedereen erg van slag is. 3 kinderen en een leraar kwamen om het leven en er is een man van 19 opgepakt. Ja, Mexico lijkt de allereerste WK-wedstrijd te winnen. Het staat nu 2-0 tegen Zuid-Afrika met nog maar een minuutje te spelen. Het is wel een pittige pot. Er werden maar liefst 3 rode kaarten uitgedeeld. 2 voor Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Vannacht om 4 uur Nederlandse tijd nemen Zuid-Korea en Tsjechië tegen elkaar op. Iran ontkent dat er een deal is om een einde te maken aan de spanningen met Amerika. President Trump schrijft juist op zijn eigen social media dat zo'n akkoord dichtbij is en dat nieuwe aanvallen op Iran daarom niet doorgaan. Volgens Iraanse media is het nog te vroeg om van een deal te spreken. En Elon Musk wordt morgen de eerste biljonair ter wereld als zijn bedrijf SpaceX naar de beurs in New York gaat. Het zou betekenen dat hij net zoveel geld heeft als de armste 46% van de wereld bij elkaar opgeteld. Ja, bizar. Het weer dan nog. Het blijft de hele nacht flink regenen en ook morgen zijn er nog veel buien. Het wordt dan 14 tot 17 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
5: Gewoon heel eventjes, hè. Want die wedstrijd, is die nu klaar?
6: Nog drie seconden.
5: 3 seconden, nou, dan kijken wij.
6: Nou, nog ergens een rode kaart gevallen voor Mexico, dus... fluit af. Nee, toch?
5: Ja, dit is het,
6: denk ik.
4: Ja.
6: Ja, dat is afgelopen.
5: Kijk, oké. Okay. Want je hebt allemaal lekker zitten bokken, maar ik heb mijn Scorito ingevuld.
6: Ja.
5: 2-0.
6: Ja, ik ook.
5: Had je ook?
6: Ja, maar jij hebt het met AI gedaan. Ja, ik heb het gewoon op het voetbalvermogen gedaan.
4: Nou, ik dacht 3-2 voor Zuid-Afrika. Ja, dus ik kom er ook uit.
5: Ja. Dat is een mooi begin.
6: Ja,
5: natuurlijk. Maar jij doet de hele tijd zo bozig. Kijk, het is toch niet, ik ben niet minder omdat ik het met AI heb gedaan.
6: Jawel.
5: Waarom?
6: Nou, maakt niet uit.
5: Nee, maar dit is heel goed gedegen onderzoek wat ik gedaan heb. 2-0.
6: Je hebt gewoon gevraagd, Mexico, Zuid-Afrika, en hij heeft gewoon 2-0 gezegd, zoals elk logisch nadenkend mens.
5: Geef me een heel schema met alle bijbehorende uitkomsten. Oh. Dat zei ik. Maar goed, het maakt allemaal niet uit. 2 vertragingen. Eentje op de A1 in de richting van Apeldoorn bij Barneveld, 5 minuten. En op de A73 tussen Maasbracht en Nijmegen bij de Roertunnel, 5 minuten. Oprit is daar dicht door wegwerkzaamheden. Er is 1 flitser, die heeft Dylan.
6: Op de A16 staat hij tussen Rotterdam en Dordrecht bij 9.1.
7: Hey, wacht even. Is dat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is?
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Aanstaande zaterdag barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
12: Het is spektakel.
11: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
14: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
15: Bas en Dylan.
5: Ja, daar zijn we met zometeen de quiz over vandaag.
16: Ook J-Lo en David Gell.

0: Maaike.
1: Ja.
0: Hoi.
1: Hallo.
0: Hallo. We hebben een vraag voor je.
1: Ja, daar komt
2: ie. Elon Musk wordt morgen waarschijnlijk de eerste biljonair ter wereld. Van welk automerk is hij de baas?
1: Van Tesla.
3: Ja! Bas en Dylan presenteren de quiz over vandaag.
2: Ja, ja, dat betekent dat je mee mag doen met de quiz over vandaag. En dat je zomaar over een minuutje of 300 euro rijker kan zijn. En je zit midden in een verbouwing, dus dat kan je wel goed gebruiken.
1: Ja, zeker. Oh, zeker, ik hoop het.
0: Nou, dat is toch weer een halve schroef in de deurklink.
1: Precies, tegenwoordig wel.
2: Maar goed, je speelt dus inderdaad mee. Je maakt kans op die 100 euro. Je krijgt zo in 90 seconden een aantal vragen op je afgevuurd over vandaag. Zoveel mogelijk, eigenlijk. En een belangrijke regel is, je mag niet passen in de quiz over vandaag. Dus heb jij een soort paswoord in je hoofd?
1: Ja, heb ik.
2: En dat is?
1: Rood.
2: Roos? Rood?
1: Ja, makkelijk, hè?
0: Ja. Roos of rood?
1: Rood. Van de kleur.
2: Rood. Oké, van de kleur. Rood. Dat is dus jouw paswoord, inderdaad. Ja. Op dit moment bovenaan Daan. En Daan had er 13 goed. Dat is heel pittig in 90 seconden. Maar goed, ja. We hebben alle vertrouwen in jou natuurlijk.
0: Goed, wij gaan ook haasten.
2: Wij gaan ook haasten.
0: Laten we dat afspreken. Als jij zegt go, dan gaan we.
1: Oké. Zijn jullie er klaar voor?
2: Ja.
1: Oké. Go!
0: Astronauten zouden veel kunnen leren van luiaards, zeggen experts. Hoeveel poten heeft een luiaard doorgaans?
1: Jezus. 2?
2: Vandaag waren de uitslagen van de eindexamens. Welk cijfer moet je gemiddeld halen om je examen te halen?
1: 5,5.
0: WK voetbal is officieel begonnen. Wie speelde er net tegen Zuid-Afrika?
1: Mexico.
2: Ray brengt pas een album uit als ze weer verliefd is. Maakt de titel van haar hit af. Where is my
1: husband?
0: Het prijzengeld van Wimbledon gaat stijgen. Op welke ondergrond wordt er getennist op Wimbledon?
1: Rood.
2: No. Nee, de NS gaat volgend jaar lijnnummers invoeren voor treinen. Waarvoor staat de afkorting NS?
1: Nationale spoorwegen.
0: Nederland is gezakt naar de 8e plaats in de wereldranglijst voetbal. Welk land staat bovenaan deze lijst?
1: Rood, geen idee.
2: Kandidaat Mike heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
1: Rood.
0: Max Verstappen gaat met een nieuwe motor rijden tijdens de Formule 1 race in Barcelona. Met welk nummer rijdt Verstappen?
2: Joost Klein heeft zijn optredens in Polen afgezegd. Hoe heet het nummer waarmee hij meedeed aan het Songfestival?
1: Oh, Jezus. Rood.
0: Het wordt makkelijker om online aankopen ongedaan te maken. Noem een webwinkel.
1: Bol.com.
2: Brussel gaat elektrische deelsteps verbieden. Van welk land is Brussel de hoofdstad?
1: Duitsland.
0: Canada gaat maatregelen nemen voor social media bij kinderen onder de 16. Noem een social media platform.
1: Instagram.
2: Dat is goed. Ja, ja, dat is het einde van de quiz al, Mike.
1: Oh, slecht, hè?
2: Ja, dat zou ik nooit durven zeggen.
0: Nee, maar Brussel bij Duitsland dacht ik toch even van de oeh. Oh, dat is net een gemiste kans.
4: Maar ja, en een luiaard met twee poten, ik zou het wel eens willen zien.
0: Oh ja,
2: nou, ja, jongens, niet zo flauw.
4: Nee, helemaal niet flauw.
0: Nee,
4: want je hebt het gewoon hartstikke goed gedaan en onder druk is het altijd
2: het is moeilijker. Het is altijd lastig als je eenmaal voor de leeuwen gegooid wordt zo aan de telefoon, Maaike. Ja, het was ook wel heel moeilijk te overtreffen. Daan, hij had er 13 goed. Ik ga toch de vraag stellen. Eva, is Maaike daar overheen?
4: Helaas niet, Maaike. Maar je had er wel 6 goed. En dat is ook gewoon een
0: hoor. Zeker netjes. Gefeliciteerd, fijne avond. En Daan, ook jij gefeliciteerd. Jij pakt 100 euro.

0: Calvin Harris en Satisfy. Zometeen, het nieuws van Eva, wat heb je?
1: Nou, welke tactiek scholen gebruiken bij het vertellen van de eindexamenuitslag? Want dat hoorden al die leerlingen natuurlijk vandaag. En dan ga ik zo vertellen.
2: Het grootste sportevent ter wereld. Okay.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En volgende week donderdag
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika.
2: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de derde poolwedstrijd, Tunesië-Nederland.
2: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week bij Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
10: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
11: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
12: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
11: Zo geregeld. 123inkt.nl.
10: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
14: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op ANWB.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
17: Wie, ik?
16: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
17: Echt waar?
16: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
17: Dat is stoer van mij.
16: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
17: Woehoe!
16: Op sunweb.nl.
18: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
19: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.

0: in vakantie vind je bij Bol.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: Help!
4: GWC!
3: Help!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten we de poep mengen. Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Kick it to the tribes.
4: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
9: Ik wil als dino.
10: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: 538. Bas en Dylan.
14: Zo meteen heeft Eva in het nieuws hoe schoon...

0: aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over onderwijs.
1: Ja, want 182.000 leerlingen die kregen vandaag het belletje of ze geslaagd waren. En toen heb ik eens opgezocht, zit er nou nog eens een soort tactiek achter hoe scholen dat aanpakken? Nou, dat bleek er zeker te zitten. Je wordt al... Ja, jij zei van tevoren al, ik vind dit nu al een stom nieuwtje.
2: Nee, dat zei ik helemaal niet. Maar nou, als je dan nu al gezegd... Ik was benieuwd, zit er de tactiek achter? Nee.
1: Nou ja, dan heb ik het in ieder geval gecheckt. Heb ik mijn journalistieke taak gedaan. Maar goed, er zit dus wel een tactiek achter.
2: Ook wel.
1: Je wordt eigenlijk altijd gebeld door je mentor, want die staat het dichtst bij je.
2: Ja.
1: Over het algemeen worden ook de leerlingen die gezakt zijn het eerst gebeld.
2: Ja.
1: En dan de twijfel gevallen.
2: Mm.
1: En dan gaan ze het goede nieuws verspreiden.
2: Oh ja.
1: En meestal zijn de belletjes ook tussen 12 en 5. En er wordt aangeraden aan de leerlingen, ga nou gewoon wat leuks doen die dag. Niet de hele tijd bij de telefoon gaan zitten. Maar ja, ik weet nog van mijzelf, dat gaat natuurlijk niet.
2: Nee, dat gaat natuurlijk niet. En dan gaat er een tante bellen op een moment dat je dat helemaal nog niet wil.
3: Ja. Ja. Ik weet nog, ze zouden bij mij rond een uur of 11 of zo bellen, 's ochtends. En toen dacht ik, joh, weet je, ik blijf gewoon liggen in mijn bed tot 11 uur. Ik ga gewoon slapen tot 11 uur en zet ik om 11 uur de wekker. En als ik dan wakker word, dan kan ik in bed de telefoon opnemen. Alleen, ze belde ten eerste al niet naar mijn mobiele telefoon, maar naar mijn huistelefoon. Dus die ging gewoon beneden af. En ze was vrij vlot door de andere kandidaten heen gegaan. Dus ze belde mij om 10 voor 11. Dus ik lag gewoon nog te meuren. Ik lag gewoon te slapen. Dus mijn moeder komt binnen met de huistelefoon. En die zegt, ja, ik heb hier mevrouw Flinteman voor je. En ik daar met mijn slaperige kop hoorde ik toen dat ik geslaagd was.
1: Oh, je had gelukkig wel goed nieuws.
3: Ja, dat had wel goed nieuws, ja.
1: Was jij in één keer geslaagd, Bas, eigenlijk?
2: Waarom?
1: Ja. Omdat ik het niet weet. Omdat ik het denk.
2: Nee, maar ik zag in jouw gezicht een soort verwijten. Nee,
1: ja, je bent natuurlijk al moeilijker. Nee.
2: Nee, ik was in één keer geslaagd. Met vlag als medewimpel.
1: En gingen ze toen bij jullie ook zo de tassen aan de vlag hangen?
2: Ja, zeker. Een slappe e-spec, die hing aan de vlag.
1: Allemaal pakjes wiki al in open waren gegaan. Ja. Waar allemaal van die vochtvlek in zaten.
3: Ja, zo'n banaan die dan onderin dan helemaal platgestampt door de boeken.
2: Absoluut.
3: Ja. Dit blijkt dus helemaal geen ding meer te zijn. Ik zag een TikTok hierover.
2: Oh.
3: Mensen hoeven hun boeken niet meer te kaften.
1: Huh? Zo niet. Nee, ze krijgen natuurlijk helemaal geen boeken meer.
3: Nou ja, tegenwoordig zijn dat soort van werkboeken. Dus dat zijn boeken waar je ook inschrijft. Dus die gooi je gewoon aan het einde van het jaar weg. Dus er zijn dus en lesboeken en boeken waar je dan in kan schrijven of zo. Zoiets zag ik voorbij komen.
2: Zo'n achterhaald scheidconcept ook. Een soort inpakpapier. Een kaft om je boeken. Ben je helemaal gek geworden.
1: Was dat eigenlijk verplicht? Of?
3: Ja, want ik weet nog, als je bij ons je boeken niet gekaft, dan moest je een blauwe brief halen. Moest je naar de decaan.
1: Nou, en een blauwe brief betekende?
3: Dat was zeg maar de rode kaart van de school.
2: Maar realiseer je, eventjes, dat er in die tijd dus designers waren die de kaften van boeken designden, die nooit iemand zag. Dat was maar één keer per jaar mocht dan iemand zo naklaar voor Duits en was een mooi ontwerp maken met allemaal figuren en een mooi logo en zo. En niemand heeft dat ooit gezien.
1: Ja, maar wat is er wel het grappige is dat niemand ze ooit zag om ze mooi te houden. Vind ik dan wel...
2: Want dan gaat het wel om de schaften.
3: En had je ook de stoere kinderen.
2: Stoere?
3: Die hadden dan... De sukkels en de normale kinderen. Mm-hmm. Zoals ik. Nou ja, die hadden
2: sukkels
3: dan gewoon...
2: en de normale kinderen.
3: Ja, mag je zelf kiezen waar ik dan bij zat.
2: Mm-hmm.
3: Die hadden dan gewoon hun boeken gekaft met een soort inpakpapier. Maar de echte stoere kinderen, die hadden gewoon een soort van... Ja, van dat, met zo'n elastiek erin, die je er gewoon zo omheen kon klappen.
1: Dat was in mijn tijd nog niet, hoor.
3: Maar die waren dan wel €9 het stuk of zo. Dus ja, dat deden wij het huis dan niet. Ik kon gewoon één rol voor de €4. En dan ging mijn moeder mijn boek gekaft.
1: Het is ook,
3: ik heb nog nooit zelf een boek gekaft.
2: Kijk, de kaft, daar heb je natuurlijk helemaal niks mee te maken. Tijdens het lezen of tijdens het gebruiken. Want die kaft ligt op tafel. Het gaat eigenlijk om de rest. En dat is nog best wel kwetsbaar. Want bij mij zat het in de tas. Ja, en had je die banaan of allemaal andere drerrie. En dan... dat kwam gewoon... Die Chuck die kwam allemaal aan de zijkant van dat boek. Dus ik had gewoon geplette banaan aan de zijkant tussen allemaal bladzijden zitten. Dat is nog veel erger dan een kaft.
1: Ja.
3: Je kan niet 212 pagina's Duits kaften. Dat is een beetje lastig.
1: Sorry, Bas.
3: We gaan naar bladzijde 18. Ja, juf kan niet lezen.
1: nog goed uit. Ah!

0: Jugel en Jamaican hoorde je bij Radio 538. Ik denk dat je er goed aan doet om eventjes naar de socials te gaan.
1: Ja, laat het eens eventjes die opsomming nog een keer horen van wat we allemaal gedronken hebben vanmiddag.
0: Ja, het ding is, we hebben onszelf als doel gesteld om een shotje te realiseren. Jij viert komende zaterdag je verjaardag. Dus we moesten eventjes aan de proef.
2: Limoncello, Captain Morgan.
3: Amaretto.
2: Mm. Deze is wel lekker hoor.
3: Dit is halfje limoncello, halfje Kahlua.
2: Oh, gadverdamme.
3: Amaretto met koffielikeur.
2: Amaretto.
3: Amaretto.
2: Jenever.
3: Jenever.
2: Met mijn vader.
3: Jenever?
2: Waarom nee?
3: Captain Morgan met...
2: Ja, laten we het toch maar gewoon wel bij Amaretto doen.
3: We hebben hem. Het is de Jenever Amaretto geworden.
1: Ja, moet je je voorstellen dat als je zoveel shotjes en dingetjes door elkaar probeert in een heel rap tempo, nou ja, wat de status wordt van degene die dat drinken. Mm-hmm. Nou, en dat hebben we allemaal vastgelegd op beeld. En dat is allemaal te vinden op onze Instagram en TikTok. Daar heten we 538 Avondshow. En druk daar meteen even op volgen.
0: Ja.
1: Dat vinden we leuk, want dan blijf je op de hoogte van al dat leuks. En,
0: maar als je nog niet genoeg reden hebt om te kijken...
1: De borsten van Eva.
0: Ja, die zitten er ook in. Veelvuldig.
4: Ja. Dan zeg je, nou, als je hem al eens gezien hebt, nou, dat zal niet zoveel wezen. Maar ik ben dus zwanger en ze groeien als kool.
0: Ja, dat wil je zien. 538 Avondshow, check de tieten van Eva.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
11: Dit weekend bouw ik Armin

0: Finance Department.
1: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Nu bij Leenbakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken, tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
7: Oranje. Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: 538 Nieuws.
12: 12 uur.
13: Bij het strand van Nesselanden in Rotterdam blijft tot 1 oktober extra politie rondlopen. En die mogen iedereen fouilleren. Met mooi weer komen er ook veel kinderen. En dat moet volgens burgemeester Schouten veilig zijn. Met Pinksteren werd er 2 avonden op rij gevochten. En er was ook een steekpartij. Toen vond de politie ook wapens en munitie. President Trump heeft met premier Netanyahu van Israël gebeld over de deal met Iran. Die zou er bijna zijn. Dat zou betekenen dat Iran al zijn verrijkt uranium moet inleveren en dat ze geen raketten meer mogen maken. De deal zou volgens Trump komend weekend al getekend worden in Europa. Iran zegt dat de deal nog lang niet rond is. In de Utrechtse gemeente De Ronde Venen hebben ze de jongste vrouwelijke wethouder van Nederland. Dat is de 24-jarige Amber Beyer van het CDA, die medewerker is op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Beyer zat sinds vorig jaar in de gemeenteraad en stond op plek 2 op de kieslijst van het CDA in De Ronde Venen. En gastland Mexico heeft de openingswedstrijd op het WK gewonnen van Zuid-Afrika. Het werd 2-0 in Mexico-stad. Het eerste doelpunt viel al na 9 minuten spelen. Er werden ook 3 rode kaarten getrokken. 1 voor Mexico en 2 voor Zuid-Afrika. Vannacht om 4 uur is de volgende wedstrijd. Dat is Tsjechië tegen Zuid-Korea. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En dat was het nieuws op 538.
11: 538. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: nieuws. 1 uur.
1: In het Groningse Pekela komt de PVV in de coalitie, melden regionale media. PVV was de grote winnaar van de verkiezingen in Pekela. Ze willen samenwerken met SP en CDA. SP had er moeite mee, maar ging toch akkoord. PVV in Pekela wil de banden met de partij van Geert Wilders verbreken en onder een andere naam verder gaan. Na twee onrustige avonden met Pinksteren blijft de politie nog tot 1 oktober aanwezig op het strand van Nesselanden in Rotterdam. Ze mogen ook iedereen fouilleren. In het Pinksterweekend werd een wapen en munitie gevonden. Burgemeester Schouten wil dat van straat, zodat het ook voor kinderen op mooie dagen veilig is op het strand. In Utrecht gaan ze praten over een andere datum voor de marathon, meldt de regionale omroep. Vorige maand hadden veel deelnemers het erg zwaar door de warmte en er is ook iemand overleden. Toen werd al geroepen om de marathon te verplaatsen naar een koelere periode in het jaar. Met warm weer is er meer kans op een hitteberoerte. En voetbalclub Feyenoord wordt eindelijk eigenaar van Stadion Feyenoord. Tot nu waren dat twee losse bedrijven. Er is lang over gepraat, omdat aandeelhouders van het stadion het niet eens waren met de voorwaarden. Nu zijn ze dat wel. Feyenoord investeert tientallen miljoenen om het stadion op te knappen. Er is heel veel achterstallig onderhoud. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Het is 11 tot 15 graden. Overdag wordt herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Als het droog is, kan het 17 graden worden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Bij een flat in Amsterdam-Osdorp is een explosie geweest. Volgens AT5 was de klap in een groot deel van Amsterdam te horen, zelfs in het centrum. Een deel van de gevel is ingestort en er is een grote brand ontstaan. Alle bewoners moesten midden in de nacht naar buiten. De brandweer houdt er rekening mee dat er meerdere slachtoffers zijn. 10 kinderen zijn gewond geraakt in Suriname bij een ongeluk. Een vrachtwagen botst op het busje waar ze in zaten, meldt een Surinaamse nieuwssite. Ze werden van achteren geraakt bij het afslaan en belanden in de bosjes. De bestuurster en 4 kinderen moesten voor controle naar het ziekenhuis. 2 kinderen moesten even blijven. Iran heeft een schip tegengehouden dat door de straat van Hormuz wilde varen. Die is gesloten voor olietankers en vrachtschepen. Iran zegt schepen aan te vallen als ze er toch door proberen te varen. Vanuit meerdere plaatsen langs de zeestraat worden explosies gemeld. Iran zegt dat die er niet waren bij het schip. En José Mourinho wordt weer de trainer van Real Madrid. Dat was hij ook al van 2010 tot 2013. Hij tekent voor 3 jaar bij Real Madrid. De president van de club beloofde al dat hij Mourinho zou terughalen als hij zou worden herkozen. En dat gebeurde. Mourinho had bij het Portugese Benfica nog een contract voor 2 jaar. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Het is 11 tot 15 graden. Overdag wordt herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Op droge momenten.